0: wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens het optreden. Joey AK is de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer. Vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

me dacht, als een mooie groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten, tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. En hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In 1 maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de Box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor Box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat plan sneuvelde al na 1,5 dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en het wordt dan 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren- en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Ook morgen is het zondag nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen zijn gewond geraakt, 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Schech staat dat het defect helaas niet kan worden gerepareerd, waardoor er nog niet kan worden gestart met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt nu of er mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon, het wordt dan een graad of 20. Ook morgen krijgen we zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon. Het wordt een graad of 20. Ook morgen zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Sta ik klopt er op de deur. Ja. Hallo.
1: Ik ben het, Jan Rietman.
0: Echt waar? Is het Jan Rietkant?
1: Ja.
0: Nou, wat kom je doen, joh?
1: Ik kom 4 uurtjes radio maken.
0: Nou, zou je dat wel doen? Is dat niet ontzettend onverstandig, Rietkant?
1: Nee, dat is juist heel erg gezellig, Obio.
0: Oh ja. Als ik er maar geen last van heb, PC, wat een gezeur allemaal.
1: Nee, daar heb je geen last van. Zeg, heb jij toevallig een haan bij je?
0: Hallo? Dat moet je mij niet vragen, Rietkant.
1: Dat is om iedereen...

Goedemorgen. Tot 10 uur zijn we bij je. Met Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. Het jaren 80 geweld is achter de rug. Gisteren de Evergreen toplijst. En nu weer gewoon terug naar muziek uit alle decennia. En heel veel Evergreens. Gisteren was het trouwens in 1951, de dag dat de eerste Nederlandse televisiezender werd gelanceerd. Nederland 1, alweer 75 jaar geleden. Het was Ouwerendag en morgen, dan is het Dierendag. Belangrijk, Dierendag. Talk to the Animals, Sammy Davis.

0: I Can Hear Your Heartbeat, Chris Rea. Geweldige artiesten. Eens even kijken, een tijdje geleden draaide ik hem al. En er was heel veel reactie op, kreeg nog wat verzoeken ervoor. Dus laat hem nog maar eens horen. Een plaat die uit is gebracht na het overlijden van Dolly Parton. En er zal nog wel heel wat op de plank liggen, denk ik.
1: Are we ready, girls?
2: Ready? Yes, I am.
1: One, two, one, two.

0: Michel Sardou. En dat was echte muziek.
1: De Wekker Wakker Weekend Soundtrack.
0: Ja, als we teruggaan gisteren en dan in 1988... toen gaf de meidengroep de Dolly Dots in de Amsterdamse discotheek The Escape een afscheidsconcert. En dat werd ook live door de VARA op Nederland 1 toen nog uitgezonden. En we kennen de geschiedenis. Later kwamen ze weer bij elkaar, gingen ze weer optreden, hadden ze hartstikke veel lol. En dat is ook het doel van muziek maken. Dolly Dots, hey ladi ladi lo. Dat is wel lekker zonnig, hè?

koptelefoon of tablet, heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: Stones moeten klinken. Een heleboel herrie en gitaren. En hier af en toe een beetje ongelijk, maar het is wel hartstikke leuk.
1: De Wekker Wakker Weekend ontbijtplaat.
0: Jumping Jack Flash bracht ons bij de ontbijtplaat voor deze morgen. 3 oktober. En in het weekend van 25 oktober, geloof ik, dan is het alweer wintertijd. Je moet er even niet aan denken. Vandaag F1 in Maleisië. Dat is de Bahrein F1, maar die wordt in Maleisië verreden. En daar is het heel warm. Vanmorgen om 10 uur kwalificatie en morgen vroeg om 9 uur de race. En het is vandaag Hula Hoop dag. En dat was leuk om te doen, hula hoepen. Ik heb het zelf niet zoveel gedaan. Maar wat ik ook wel leuk vond, was onder zo'n stok door. En dan legden ze die...

De Limbo Rock van Chubby Checker. Dat is een soort hula hoepen, maar dan anders. Vandaag, maar in 1959, als je door de geschiedenis van de muziek gaat, dan zie je dat samen met presentator John Kraaikamp, senior moet je erbij zeggen, André Hazes, die toen 8 jaar was, in de weekendshow van de AVRO het liedje Droomschip deed. Kraaikamp had Hazes ontdekt op de Amsterdamse Albert Kuipmarkt, omdat hij daar

kruidkamp had Hazes ontdekt op de Amsterdamse Albert Kuipmarkt, omdat hij daar gewoon lekker stond te zingen. En Hazes is de basis, dat weten we nu ondertussen. Prachtige versie van Droomland. André Hazes en Paul de Leeuw. Met respect voor elkaar gezongen. En het is een mooi liedje ook nog. Doen we veel mensen plezier mee. Droomland.

0: liedje de Olympische Spelen heel hoog zingen. Paul da Vinci en Your Baby Ain't Your Baby Anymore.
1: De Wekker Wakker Weekend Wall of Fame.
0: Ja, hoogste tijd dat we daar eens aandacht aan besteden. Cher, geboren in een Amerikaans dorpje, El Centro. En is van Armeense afkomst eigenlijk. En begon met haar toenmalige man Sonny Bono aan het duo Sonny en Cher. En die scoorde in de jaren 60 groot.

I Got You, Babe. Sonny en Cher. En ja, Cher heeft wel een beetje een roerig leven. En ze trouwde met Greg Elman na Sonny Bono. En had nog relaties met de man van Kiss, Gene Simmons. En ging ook acteren. Ze zat in een heleboel mooie films. The Witches of Eastwick, Mamma Mia. En zo kun je wel even doorgaan. En is de artiest die door haar hele leven eigenlijk altijd hits scoorde. En als je op de leeftijd bent dat je denkt van nou, ik vind er niks meer aan, dan doe je dat niet meer. Maar Cher heeft zingen altijd leuk gevonden. En kwam op een gegeven moment terug met een plaat die een joekel van een hit werd in de hele wereld. En die was gewoon op een boot op hele kleine audio.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
1: Doei doei!
0: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
0: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays... met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical... Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nu bij Dirk. Wagner Piccolini's. 1,69. Klein prijsje toch?
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
12: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
13: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
15: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
17: Vijf, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 7:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. En morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Wekker Bakker Weekend. Jan Rietman.

0: zes minuten over zeven op zaterdagmorgen. Op zaterdag 3 oktober. Morgen Dierendag, niet vergeten. En we gaan beginnen aan het tweede uur van Wekkerbakker Weekend. Van Max, hier op NPO Radio 5. Fijne evergreens voor je uitgezocht. En ik zou zeggen, pak er een kopje koffie bij als je wakker bent. En ga mee genieten van de mooie dingen die in de muziekwereld bestaan. We gaan beginnen met de nederpopsong van de dag. Het was een ongelooflijk populair bandje in Nederland. Catapult en Let Your Hair Hang Down.
1: De nederpopsong van de dag.

60. We gaan naar Hamburg. En daar waren de Beatles. En die namen onder leiding van Burt Kenford, de grote orkestleider die we kennen van een swinging safari, en dan een componist van Strangers in the Night, onder andere, namen die wat tracks op. En samen met Tony Sheridan en de band The Swallows. En ze zelf deden er ook een paar. En dat was eigenlijk de voorloper van de eerste echte Beatle-platen die eruit kwamen. Mooi gedaan eigenlijk, een klassieker. Ain't She Sweet in de versie van The Beatles in Hamburg.

0: Hartstikke leuke plaat. There's a guy works down the chip shop who swears himself is cursed in McCall.
1: De oude bekende.
0: Ja, dat heb je wel eens, hè. Dat iemand bij zo'n winkeltje werkt en dan zegt... Ik ben Elvis, hoor. Dat kan helemaal niet. De oude bekende. Vandaag is dat Willeke Alberti. En die heeft heel veel fans in Nederland en daarbuiten. En als je het repertoire van Willeke bekijkt... dan besef je ook waarom dat is. Want het is niet niks wat ze allemaal heeft gezongen, opgenomen, geacteerd... en is nog steeds met hart en ziel bezig met muziek. Willeke Alberti leende een liedje van Johnny Hallyday... Tendre année. En dat werd Spiegelbeeld. Mooie tekst. En een mooi piano-intro ook. Ja. En dan ga je voor die spiegel staan. En dan zeg je...

0: Marianne, ja. Het is een Noorsentaat voor de Vlaamse klassieker, hè, maat?
1: De Vlaamse klassieker.
2: Breaking news uit Vlaanderen, want er is iets bijzonders aan de hand met Clouseau, de Vlaamse band van Koen en Chris Wouters. Ze gaan volgend jaar, 2027, het Koning Boudewijnstadion spelen, de Heizel. En dat is de eerste keer dat een Vlaamse artiest dat gaat doen. En ze zetten de eerste dag in de verkoop en dat liep als een gek. En toen hebben ze de tweede dag ook in de verkoop gegooid. Ook uitverkocht. En nu is de derde dag in de verkoop gedaan om te gaan spelen in dat immense stadion op de Heizel. Clouseau, het zou me niet verbazen als ze naar 5 of 6 keer gaan. Dat is heel veel publiek. Wij kennen dat hier in de Arena en in de Kuip natuurlijk, maar in België is het vrij nieuw. En zeker voor een Belgische topgroep. Clouseau met een van de betere, vind ik. Wat denk je van de Nobelprijs? Want de Belg zegt Nobelprijs. En wij zeggen Nobelprijs. Maar we bedoelen dezelfde prijs. Dus in ons hart spreken we dezelfde taal. Clouseau.
3: Jouw

Kamer van vandaag, de schatkamer geopend van Brian Wilson. Het brein achter de Beach Boys. En als je teruggaat naar het begin van de Beach Boys, dan merk je meteen dat hij een bewerking maakte van Sweet Little 16 van Chuck Berry. En daar werd een grote hit voor de Beach Boys. En die noemden het Surfing USA. If everybody...

Inside USA, een fragment van Surfing USA. En professor Wilson ging steeds verder met de Beach Boys. En de Beach Boys gingen mee met hun tijd. This is

can hear music, the Beach Boys. En het ging maar verder. En hij liet zich inspireren door de mooie albums van de Beatles. Werd doof aan één oor en moest elke stereo mix 2 keer maken. 1 keer voor de linkerkant en 1 keer voor de rechterkant. Omdat

0: klap vandaag. Gewoon lekker blijven liggen, radio aan en genieten van lekkere muziek. Dat was uit de jaren 70, Connie van der Bos.
1: Jans, muziekarchief.
0: En dit is uit de jaren 80. In de beginjaren dat ik radio deed, kon je bandjes helpen. En dat was eigenlijk ook wel de taak van de radio, vind ik. Nederlandse bandjes. En er kwam een bandje uit Noord-Holland. Peter de Wijn produceerde dat. G-Race. En die scoorde een hartstikke grote hit met Manhattan.

of Sound van Phil Spector. Met Ike en Tina Turner en River Deep Mountain High. En zo zijn we aan het eind van 2 uur van Wekker Wakker Weekend van Max gekomen. Eens even kijken, we hebben nog veel leuke dingen te gaan. En je kunt ook meedoen via de NPO. Luister-app kun je ons bereiken. En dat doen veel mensen. Dus als je een idee hebt of een vraag, dan wil ik die met liefde bekijken. En wie weet kunnen we hem wel beantwoorden met een mooie plaat. Dit is een hele mooie. The Way It Is. Bruce Hornsby and the Range. Breng ons naar een overzicht van wat er in de wereld allemaal om ons heen gebeurt.

0: in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
0: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
3: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
7: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo. Odido.
11: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
12: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
15: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed, thanks Bo.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: En actie Olifant.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
18: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 8 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook al aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht. En naar tweedehands exemplaren is nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen. En diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. En nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. Een verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week, zaterdag, is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Wekker Bakker Weekend. Jan Rietman.

0: uitgezocht, dus blijf bij ons. Dit is Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. En dit gaan we straks ook doen.
1: Het Wekker Wakker Weekend Superfan-alarm.
0: Ja, de vraag is... draai ik straks Winter in Hamburg van Frank Boeien of draai ik die niet? Je mag kiezen. Zet het op de NPO Luister-app. Zeg Frank ja. Of zeg Frank nee. De NPO Luister-app staat gratis voor je open. En dan zie ik het hier voor mijn neus verschijnen. Ik ga ook een diepe buiging maken voor de man die het even wat minder makkelijk heeft op dit moment. René Vroger, live. This is the moment. Dan hoor je hoe goed hij kan zingen.
2: Goedenavond allemaal. Dank dat u aanwezig wil zijn met het mooiste moment uit mijn leven.

0: Mooi, hè? René Vroger en This Is The Moment.
1: Het wekker wakker weekendgevoel van dit weekend.
0: Ja, niet vergeten, morgen dierendag, strik halen en leuke dingen doen met je huisdier. Of ga eens naar een dierentuin, ook leuk. Morgen ook jarig, 84 jaar, wordt Jenny Arian, geboren in 1942. En 10 jaar geleden zeiden UNICEF en de Wereldbank al in een rapport dat er wereldwijd bijna 385 miljoen kinderen, oftewel bijna 20% van de kinderen in ontwikkelingslanden, in extreme armoede leven. 10 jaar geleden en er lijkt helemaal niets veranderd. Wat wel constant verandert, is het weer. En daarvoor is Frans hier. Goedemorgen, Frans.
2: Dag Jan, goedemorgen.
0: Het verandert behoorlijk van de week zo'n graadje of 28, 29, 30. Ja. En nu als ik naar buiten loop, is het even koud.
2: Het is frisjes, hè?
0: Het is chilly.
2: Ja, ja, dat kun je wel stellen, ja.
0: Wat gaat het worden?
2: Nou, vanmorgen dan beginnen we met sluierbewolking. Kijk maar omhoog. Plaatselijk is er mist of zelfs dichte mist. En het is lastig voor het verkeer, maar wel heel mooi voor een foto. Misschien even een tip. Nou, die mist die lost halverwege de ochtend op. En dan breekt de zon door. Alleen in het noordwesten doet de bewolking nog een beetje lastiger. Maar ook daar komt de zon er uiteindelijk wel doorheen. Vanmiddag is er op veel plaatsen behoorlijk wat zon. En wordt het 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten.
0: Dat is netjes.
2: Lekker, hè? En ook vanavond, dan blijft het op de meeste plaatsen droog. De rest van de dag ook trouwens nog. En komende nachten is er vooral in het noorden plaatselijk kans op lichte regen. En hier en daar kan ook weer mist ontstaan komende nacht. 7 graden in het oosten worden tot 11 graden langs de kust. Morgenochtend dan beginnen we eerst een beetje miserig. En ook dan is er plaatselijk kans op mist. Maar daarna breekt de zon volop door en in de middag schijnt hij ook volop. Het is niet helemaal strak blauw, want er hangt wel wat sluierbewolking. Maar toch wel lekker, hoor. Temperaturen zo'n 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. En je zei het al, morgen is dierendag, hè? Heerlijk weer voor een extra lange wandeling.
0: Met de goudvis.
2: Ja, het kan. In de kom. Ja. Morgenavond, dan is het eerst nog aangenaam weer. Maar zeker na zonsondergang, dan koelt het heel snel af. Dus hou een trui of een vestje bij de hand en geniet van die laatste fijne zonnestralen. Dan gaan we naar maandag en dinsdag. Dan kunnen we genieten van een uitbundig schijnende zon. Temperaturen zijn ook heel lekker, 20, 22 graden. Het voelt dus echt volop aan als nazomer. Maar dan.
0: Ja.
2: Woensdag, dan is het gedaan, hoor, met het prettige nazomerweer. Want vanuit het westen trekt woensdag een buiengebied het land op. Het wordt dan al minder warm, 17 tot 19 graden. Donderdag zien we dat er dan dagelijks buien overtrekken, soms met onweer. Een dag kan dan echt ronduit kletsnat verlopen. Er staat ook duidelijk meer wind. Temperatuur gaat omlaag naar een graad of 14 tot 17. Hoewel dat nog steeds zacht is voor de tijd van het jaar, lijkt de herfst dan echt begonnen, compleet met vallende bladeren, regenkleding, modderlaarzen, nou, noem maar op.
0: Je maakt het zo lekker, leuk, hè? Nou, ik zag van de week al, en toen scheen de zon echt en toen was het warm, maar die bomen beginnen toch langzaam maar zeker nu wel blaadjes te verliezen.
2: En de verkleuring, hè, het is echt heel mooi, hoor. Het begint echt herfst te worden. Maar ja, is ook logisch, hè? Begin oktober, als we naar die kalender kijken. Want ja, we hebben nog een paar weken, dan is einde zomertijd en dan 83 dagen tot de kerst. Dus ja, de kalender speelt een belangrijke rol, ook bij jou, hè?
0: Lekker rekenen.
2: Ja, heel goed, hè? Goed. En nou, kortom, de eerste even nog een paar dagen lekker genieten van het weer. En daarna ja, toch wel even die regenjas uit de kast halen.
0: Ja, want dat is een ding, hè. Want ik zag op een gegeven moment in de loop van volgende week, dan is de dag ervoor lekker, zo'n 21, 22 graden. En dan plettert het in één keer naar beneden naar bijna 15 graden. Ja. En dat is het moment dat je verkouden wordt of de griep krijgt of dat soort dingen. Dus je moet even goed je jasje aandoen, hè?
2: En een das.
0: En een das. Dankjewel, Frans. Ja, het laatste kwartaal van 2026 is begonnen. Over 3 weken hebben we wintertijd. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Tijd vliegt, hè? Januari, februari, maart, april, mei. En dat had de Dutch Rhythm...

0: Mike and the Mechanics en Over My Shoulder.
1: Het gevoel van de Evergreen Top 1000.
0: Ik kijk even over mijn schouder naar de Evergreen Top 1000. Twee grote hits non-stop. Dadelijk Long As I Can See The Light van CCR. Maar eerst Alan Price.

Long as I can see the light, CCR, Creedence Clearwater Revival. Zo mooi en zo direct gezongen door John Fogerty. En nu kunnen we even vrolijk worden. De Soul Cha-Cha van Van McGoy.

The Sandy Coast and I See Your Face Again. Het Wekker Wakker Weekend Superfan Alarm. Ja, daar zijn we aan toe en we hebben een mooie. Want ik vroeg je ja of nee, Winter in Hamburg van Frank Boeien. En er waren twee nee's en de rest allemaal ja. En Tenny uit Dublin, die zegt natuurlijk 2 jaar geleden voor het eerst live gezien. En ik heb zowel gedanst als bij de ontmoeting bijvoorbeeld gehuild. En Cor die wil graag Winter in Hamburg horen. Het is ook een mooi liedje. Frank Boeien is een meester in het vertellen van verhalen die hij vaak zelf mee heeft gemaakt. En soms gewoon in zijn hoofd langs heeft laten komen.

0: de Frank Boeijen Groep. Winter in Hamburg, links en rechts wat sneeuw. En, mooi. Dit is de artiest die ik wil laten horen in Country Roads.
1: Country Roads.
0: Ja, en dat is een bijzondere artiest. Die bracht nog niet zo lang geleden eigenlijk pas zijn eerste plaat uit. En was afgelopen 20 september, geloof ik, te zien in de Melkweg in Amsterdam met een concert. Kortom, een man die een carrière bouwt op het winnen van een songfestival. Met andere mensen zoals Luke Bryan ging toeren door de wereld. En nu aan het bouwen is aan zijn eigen carrière. Devil You Know, Tyler Braden.

The Devil You Know van Tyler Braden. En als je zo een carrière opbouwt, zeg maar, dan kom je vaak het verst. Gewoon rustig aandoen, niet haasten en niet denken van het moet morgen gebeuren. Ik heb best even tijd.

Thank God and Guns N' Roses, Tyler Braden. Van de song Try Losing One gingen 30 miljoen streams over de toonbank, kun je niet meer zeggen, maar werden bekeken en beluisterd. Is ook een prachtig liedje. Een piano begint ermee en dan Tyler Braden, Try Losing One.

to Run. Martha en de Vandellas. Een van de eerste beide groepen eigenlijk, hè? Ja. Daarna had je de Supremes en nog veel meer. Dit liedje ken je in het Nederlands. Moet je maar eens goed naar luisteren. Lay It Down. De Everly Brothers.

Down van de Everly Brothers. Plaat die bijna nooit gedraaid wordt. De Nederlandse versie kennen we natuurlijk allemaal. Die is van Koten en de B. Zoek jezelf, broeder. Nou, wij zoeken alleen nog hele mooie muziek voor het vierde uur van Wekker Wakker Weekend. Komt er zo aan, maar we gaan eerst maar eens om ons heen kijken wat er in de wereld gebeurt. En mocht jij een plaat van je leven hebben waarvan je zegt, die wil ik zo graag horen en mij vertellen waarom, dan kun je dat ook op de NPO Luister-app zetten. En dan, wie weet, gaan we hem draaien. De NPO Luister-app kost helemaal niks, dus zou het zeker doen. Op naar het NOS Journaal. En dat doen we met Boy George. Everything I Own.

0: jij wat je eet? Tijdens de Week van Ons Eten ontdek je in heel Nederland waar je eten vandaan komt. Van 3 tot en met 10 oktober tijdens de Week van Ons Eten.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Van 3 tot en met 10 oktober, de Week van Ons Eten.
2: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
3: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
11: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
12: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watlichteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
13: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watlichteropjebord.nl.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
17: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte woensdag een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht. En naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen. En diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Van en naar Amsterdam Centraal rijden vandaag geen treinen. ProRail gaat de perrons verlengen en de trappen verbreden. Zo moet het station klaar zijn voor de extra reizigers die de komende jaren worden verwacht. Morgen en maandag rijden er minder treinen van en naar het station. Het weer nog veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui, vooral in het zuiden zon. En ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
18: Wekker Bakker Weekend. Jan Rietman.

Het mooie verhaal van Gilbert Bécaud. Daar begonnen we het 4 uur mee van Wekker Wakker Weekend van Max. Vandaag, zaterdag 3 oktober. En het is een Meadow Effect. Ja. De Dizzymans Band. Een van de leukste bandjes die Nederland ooit had. Met Jacques Loes, Herman Smak en al die andere jongens. Veel mee gelachen.

De Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles. Een soort alternatieve Polonaise plaats, zou je kunnen zeggen. Daar kun je lekker mee door het huis lopen en een beetje lol trappen, dat is leuk. Terwijl wij naar de helden van de 60's gaan. Bobby Vinton had heel veel fans.

Roses Are Red. Bobby Vinton, een van de helden van de 60s. Waar ik je eens even aan terug wilde laten denken. En de Drifters. Dat was ook zo'n beetje in de 60s grote hits als de woord, denk ik. En ook in de 70s. Ze hebben nog lang bestaan in diverse samenstellingen. En wisten ook precies wat ze op moesten nemen. Die hadden een neus voor liedjes die goed waren. Zoals deze, Save the Last.

0: for me.
1: The Drifters en Save the Last Dance for Me. Ook nog eens opgenomen door de Cats. Zal ik binnenkort weer eens draaien. En ook een van die helden van de 60's is nog steeds op tour. Pas nog in Nederland. Van Morrison.

0: Arbeidsvitaminen is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en stuur je jaren 60, 70 en 80 favorieten. Dat kan via arbeidsvitaminen.nl. Hoor je aanvragen de hele ochtend op de Nederlandse radio.
2: De Arbeidsvitamine, 's morgens van 9 tot 12.

0: versie van deze song. Midnight Train to Georgia, Gladys Knight en de Pips.
1: Ja, weet je, het is weer zover. Dus hou me weer kussens tegen je oren, want hier is weer Lost Boys Live.
2: Oh, gezellig. Ik zit er wat harder, hoor. Ik zit er wat harder.
1: Zon zakken voor de deur. Liggen.
0: Ja. Het Los van Skype spektakel in 1985. Daar deden we een geweldige superband met hele grote namen die bereid waren lekker samen te spelen.
2: Oh,

0: Ja, en een van onze vaste luisteraars, Joya, die is 7 jaar geworden. Gefeliciteerd namens de hele studio en alle luisteraars. En we deden met die Los van Superband haar favoriete song, Peter Koelewijn en Kom van dat dak af.
1: Hey!

You'll never find another one like me, Blue Rose. Ah, zo, dat moet ik even gaan hollen, want we gaan naar de pianobar. Goedemorgen. Ja, lekker hè, dat zonnetje.

Ja, het gaat om een melodie die ga ik spelen op mijn piano. En je kunt bellen met 0800-3000-555. Als je dat niet de laatste week al wat hebt gewonnen. Want dan kunnen andere mensen niks winnen. Hè? Dat is zielig. Ik ga een liedje spelen uit 1957. 0800-3000-555. Welke joekel van een hit ga ik spelen?

0: En dan hey. Hey. Goedemorgen. Weg. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Theo Korst uit Den Haag.
0: Theo uit Den Haag, wat was ik aan het spelen?
1: Everyday, Buddy Holly.
0: Ja, dat heb je helemaal goed. Jij wint de Wekkerwakker Weekend, Muismat. En ik hoop dat je een fijn weekend gaat hebben. Ga leuke dingen doen.
1: Dat gaat lukken.
0: Ja, gaat dat lukken?
1: Ja hoor.
0: Oké, dan ga ik de Buddy Holly bijdraaien. Is dat goed?
1: Heel fijn.
0: Oké, man.
1: Ik zit ook in mijn jukebox.
0: Oké, dan druk ik op A7. Komt ie, hoor.
1: Goed zo.
0: Dag.
1: Hoi.
0: Ja, dit is A7, hè, toch? Ja.

0: is leuk om te horen. Klaus en Save Me.
1: De plaat van je leven.
0: Voor de plaat van je leven ga ik naar Ron van Kaam. Ron, goedemorgen.
2: Goedemorgen Jan, goedemorgen.
0: Waar woon je?
2: Ik woon in Merelen, dat is vlakbij Hoogstraat in België.
0: Ja, daar heb ik ooit gewoond, dus ik ken het heel goed daar allemaal.
2: Oh echt? Ja, dat is toevallig.
0: Ja, dat is leuk. Je hebt een bijzondere plaat gevraagd.
2: Dat klopt, ja. Domme Clean.
0: Ja, en waarom?
2: Omdat mijn vader vorig jaar is overleden.
0: Ja.
2: Vrij plotseling aan galwegkanker. Hij kreeg op 14 februari de diagnose en op 17 maart is hij al overleden.
0: Nee joh.
2: Ja, dus dat ging heel hard. En hij had een hele mooie playlist gemaakt voor zijn uitvaart.
0: Ja.
2: Waaronder deze plaat. En ja, zo soms luisteren we die nummers weer eens en dan is vader toch weer eventjes bij.
0: Ja, en om welk liedje van Domme Clean gaat het, Ron?
2: And I Love You So.
0: Oh, dat kan ik me voorstellen, ja.
2: Ik denk dat hij die ook speciaal voor mijn moeder Carla bedacht heeft. Omdat het natuurlijk ook echt wel een bijzondere tekst is en een mooie betekenis heeft. Ja.
0: En je zei, gisteravond hebben we nog met mijn broer en mijn moeder en onze partner samen gegeten.
2: Klopt.
0: En dan staat er een lege stoel.
2: Ja, en dat wint nooit.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen.
2: Nee, tenminste, ja, zo. Dat hebben we natuurlijk inderdaad nog niet. Het is pas vorig jaar gebeurd en dan maakt dat extra indruk. Maar extra fijn ook om wel elkaar op te zoeken en bij elkaar te kunnen zijn. Dus dat is wel heel erg indrukwekkend als je dan de tafel bekijkt en je bent lekker aan het eten en een wijntje aan het drinken. Ja, dan missen we pa enorm.
0: Ja. Ja. Hoe heette je pa?
2: Toon van Kaam.
0: Toon van Kaam. We gaan Domme Clean draaien voor Toon van Kaam en alle mensen die hem lief hebben. And I love you so.
2: Zeker. Dankjewel, Jan.
0: Ron,
2: fijne
0: ga ervan genieten.
2: Doe ik. Oké.
0: Dag, jongen. Dag. Ah, dat is een mooi liedje. Voor Toon van Kaam uit Merelen.

And I love you so. Ron van Kaan vroeg het voor zijn vorig jaar overleden vader Toon. Hij zat gisteren met iedereen lekker te eten en keek naar een lege stoel en zei van dit was het liedje wat hij het mooiste vond van allemaal. Don McLean and I love you so.

0: nou een mooie plaat vindt dat. Chase Special en Miss You So In Your Arms. Ja, we zijn er doorheen, om Joop. 4 uur lang met liefde hebben we wekkerwakker weekend gemaakt. Frans, bedankt. En iedereen die heeft geluisterd. Volgende week zijn we er weer. Zaterdagmorgen, 6 uur 's ochtends. Het is vroeg. Maar heel veel fans staan al iets eerder op. Laat ons weten dat ze luisteren. Dat is wel heel leuk. Maandag, dan wordt bij Hendrikman bekendgemaakt wat de nieuwe schijf van 5 is. Dat is leuk om te weten. Het is een goede, weet ik al, maar ik mag het niet verklappen. En het is de dag van de leraar en het was in 1969... de eerste uitzending van Monty Python's Flying Circus. Wees lief voor elkaar en geniet van het leven en maak er wat moois van. Tot volgende week.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: in het dan voer.
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Ster. Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
3: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
4: Ja, kun je mij verstaan?
5: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
6: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
13: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
15: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: 10:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer nog, veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui, vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
16: NPO Radio 5.

0: Go. BNN Vara. Turn to October
1: Bride. Doorgaan, murder.
2: Deep down home, October
3: Road. Felix, murders.
4: Goedemorgen. Als er iets van toepassing is op deze radiozender, dan is het wel de kreet. Sterren stralen overal. Muzikale sterren, ieder met een eigen stijl, verhaal en onvergetelijk geluid. Luister eens welke ster zich nu aandient. Stevie Wonder, nog een ster, another star.

gezegd kan het mij niet al te lang genoeg duren. Of te genoeg tijd gewoon duren. Stevie Wonder en Another Star van het album Songs in the Key of Life. En Stevie komt naar Nederland eind van de maand. Op 28 oktober staat hij in Ziggo Dome. En vervolgens zit hij nog in Keulen, daarvoor Dublin, Londen, Manchester. Daar ga je toch allemaal niet naartoe. Dus mocht je nog naar de Ziggo Dome willen, volgens mij is het ram uitverkocht. En mensen die verliefd zijn, doen soms opmerkelijke uitspraken. Eddie Cochran, hij is maar 3 stappen van de hemel af. Hallo.

0: Ellie Cochrane en Three Steps to Heaven. Een ander geluid.
1: Oh, die heerlijke basgitaar, zeg. Oh, ik kan wel een lol doen met zo'n ding.

80 achter de rug. En ze stond niet in de Evergreen toplijst van de jaren 80. En dat is jammer, dat is onterecht, want Eleanor Miles verdient erin te staan met Black Velvet. En wat stond er nummer 1? Hé, hey, jij weet het, je hebt geluisterd. Uiteraard, iedereen heeft geluisterd. Het Klein Orkest met Over de Muur. Soms, als je op een schat stuit, dan had je al een vermoeden dat hij daar ergens moest liggen. Of je vindt een schat waarvan je het bestaan echt niet wist. En zoiets gebeurde vorige week toen onze schattenjagers iets vonden van Klein Orkest, waaraan bandlid Koos Meinders geen enkele actieve herinnering meer had. Kijken of we dat ook teweeg kunnen brengen bij de manager van Gerard Cox.

0: Marcelle de Koning, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij was jarenlang de manager van Gerard. Van wanneer tot wanneer precies?
1: Ik ben 36 jaar met Gerard onderweg geweest. En 12 jaar, de laatste 12 jaar was ik zijn manager.
0: En vond Gerard, waarom was je onderweg met Gerard?
1: Ja, dat is eigenlijk zo gekomen. Wij zaten bij hetzelfde bureau. En als Gerard ergens naartoe ging, dan ging ik eigenlijk altijd met hem mee.
0: En wat deed je dan?
1: Alles. Zorgen dat zijn kleding in orde was, dat het geluid goed was, dat de afspraken nagekomen werden. En en ik reed hem ook altijd.
0: En vond Gerard het dan leuk om terug te blikken op zijn carrière tijdens zo'n autorit?
1: Ja, hij had altijd wel een verhaal. Ik heb, altijd. Ja, hij had altijd wel een... Frans Halsema kwam natuurlijk heel vaak voorbij. Maar ook de dames, Simone Kleinsma, waar die bij hem begonnen is.
0: Ja,
1: hij heeft altijd had altijd wel een goed gesprek.
0: Marcel, ik wil je wat vondsten laten horen en aan jou dan te oordelen welke daarvan het predicaat schat het meest verdient.
2: Nee, dit keer zie ik echt geen spoken. We zitten doodgewoon verkeerd. Er mag dan maanden zijn gesproken, geschreven en geprotesteerd. Maar onze kerk wordt afgebroken. Maar onze kerk wordt afgebroken. Neogotiek met grauwe toren, acht was geen sieraad van de stad. Er gaat dus niet veel moois verloren, behalve het plaatsje dat ik had. Daar op de achtste rij van voren.
0: En dat is een inzending van luisteraar Theo Jochemsen. Die schrijft erbij: ik vond een mij onbekende versie van het nummer Onze Kerk wordt afgebroken. En de tekst is van Michel van der Plas. En dit is de compositie van Joop Stokkemans. Er bestaat nog een andere versie. En ik vermoed met een compositie van Ruud Bos. Maar deze versie vind ik vele malen mooier. En muzieksamensteller Henk-Jaap Demoet groeit het over een hele andere boeg.
3: Ik heb deze week gekozen voor een uniek duet dat Gerard zong met zangeres en presentatrice Leonie Jansen. In het programma Roffel uit 1982. Het wordt voorafgegaan door een toneelstukje waarin Leonie vertelt dat ze verliefd is op haar buurman, die ze nog maar kort kent. En dan staat hij plots voor de deur en zingen ze, zoals dat gaat in het normale leven, gelijk een liedje samen. Compleet met kinderkoor. Zo gaat

0: Gerard Cox en Leonie Jansen, en zo gaat het dan een klein stukje. Misschien straks helemaal, als die schat de winnaar blijkt te zijn. En Leon, waar zet jij op in?
1: Nou, mijn opname is echt een stuk ouder. Het eerste album van Gerard Cox verscheen in december 67. Maar daarvoor had hij wel al een paar keer een EP uitgebracht. Maar een hele plaat was nieuw. En toch zette hij op die LP ook wat zelfgeschreven liedjes uit zijn begintijd. En een daarvan zong hij al in 1962, 5 jaar eerder dus al, in het VARA-programma Kleinliedjes. Hij was dat jaar afgewezen bij de toneelschool. Maar hij mocht wel zijn liedjes zingen op tv. In dit geval het lied Glazen Kom.
2: Ik had al enige malen naar binnen staan kijken. Met mijn neus plat tegen het glas. Zoekend naar de manier hoe ik jou kon bereiken. Wat voorlopig onmogelijk was.

0: de zon.
1: Het lijkt een vrolijk liedje, dit, over iemand die graag bij een vis in zijn kom wil leven. Maar ik kan je alvast verklappen, het heeft geen happy end.
2: Marcel, jarenlang manager van Gerard Cox. Welke vondst wil jij belonen met een punt?
3: Kerk afgebroken.
2: Van de luisteraar.
3: Jochessen, hè?
2: Ja.
3: Theo Jochessen, ja.
2: Ja, waarom?
3: Ja, het spreekt mij. Ik vind Gerard zijn stem daar gewoon het mooiste op.
2: En dat is ook een reden natuurlijk om daar de punten aan te geven. Nou, ja. Jochemse, Theo, van harte gefeliciteerd. En Marcelle, bedankt voor het meedoen.
3: Graag gedaan. Goedemorgen.
2: Van hetzelfde.
4: Nee, dit keer zie ik echt geen spoken. We zitten doodgewoon verkeerd. Er mag dan maanden zijn gesproken, geschreven en geprotesteerd, maar onze kerk wordt afgebroken. Maar onze kerk wordt afgebroken. Neogotiek met grauwe toren, acht was geen sieraad van de stad. Er gaat dus niet veel moois verloren, behalve het plaatsje dat ik had.

zijn kinderen hier dopen. En het mag dan zijn dat men de grond thans zeer voordelig kan verkopen. Er komt straks toch iets als een wond, zo kaal als het hier wordt, zo oog.

Ik had het liever zo gelaten, dat gotisch bakbeest met zo'n bult, met al zijn kieren en zijn gaten, ze nooit meer af te lossen schuld.

0: blijkbaar ben ik gewoon verstoken van het moderne kerkbegrip. Want er wordt over winst gesproken in plaats van over stal en krib. En onze kerk wordt afgebroken. En onze kerk wordt afgebroken.
1: Gerard Cox, en daarmee hebben de luisteraars gewonnen en een punt erbij. En daarmee staan de luisteraars nu op 17 punten. Bijna het dubbele van de muzieksamenstellers van NPO Radio 5. Die hebben er 9. En Leon blijft 3 punten achter op de luisteraars met 14 punten. En volgende week zoeken we uniek materiaal van Herman van Veen. Meld het aan in de NPO Luister-app bij Radio 5 of via mail naar fmop5@bnnvara.nl. fmop5@bnnvara.nl.
2: Also hier is die wöchentliche deutsche Schallplatte.
1: En dat is het nummer Bye Bye van Miss Ali. Neem ik aan dat je dat uitspreekt op zijn Duits. Leon, wat weet jij van haar?
3: Miss Ali is een liedermacherin van 36 jaar. Zij studeerde cultuurwetenschappen met een master in singer-songwriter aan de Universiteit van Lüneburg. Haar eerste plaat maakte ze in het Engels. This Is Why heette die. Maar daarna ging ze over op Duits. En nu draai jij het nummer Bye Bye. En dan denk je natuurlijk, die komt van die Engelse plaat. Maar niets is minder waar.
4: Ik ben

0: reicht das nicht. Vielleicht ist es okay für eine Welt, die voll kaputt ist, doch vielleicht auch nicht vergeht. Das war's von mir, bye bye.
1: Ze zingt het zelf in het liedje. Ik ben midden 30. Oftewel, ze is 36 op dit moment, zei Leon zo even. En Bye Bye is het nummer. Ik zeg altijd, dat is een heel lief liedje. You broke my heart. En dan gaat het verder.
2: You broke my heart.
1: Hoe dan?
2: 'Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: nummer van de Contours, Do You Love Me. Het is feest in de hele Nederlandse televisiewereld en voor één persoon in het bijzonder. De tv bestaat 75 jaar en één dag nu. En dat wordt op allerlei plekken gevierd, ook in de Vara-gids. Die heeft uitgezocht wie in die 75 jaar het meest te gast was in een talkshow. En wie dat is, raad je nooit. Ted van Essen.
1: Best ingewikkeld, maar wat is een godsnaam een talkshow, hè?
2: En wat is een talkshowgast? Kan je
1: precies,
2: ook
1: want soms zit er iemand in het publiek, telt hij dan mee? Of soms is er iemand die in de band speelt, telt hij dan mee? Ze hebben het heel nauwkeurig geprobeerd te doen en te tellen. Ze hebben uiteindelijk zijn ze terechtgekomen op 43.000 verschillende, meer dan 43.000 verschillende programma's van 800 titels. En toen hebben ze geteld en toen bleek ik de meest voorkomende te zijn.
0: Ted van Essen, de tv-dokter uit Tijd voor Max. En toevallig was hij daar deze week voor de 500ste keer te gast. En wij feliciteren hem met die opmerkelijke titel van meeste gast in een talkshow gast. Met een liedje van zijn keuze.
3: BNNVARA presenteert het favoriete nummer van
1: Ted van Essen. Ik ben eigenlijk meer van de klassieke muziek. Maar ik heb een lied gekozen van Annie M. G. Smit met muziek van Corleone. Ze hoort natuurlijk zeker bij het klassieke repertoire. De titel is Leeg zonder jou. Het gaat over verlies. En dat verdriet heb ik de laatste weken in de nabije familie meegemaakt. Het wordt gezongen door Fee Klaassen met aan de piano Cor Bakker. Luister naar de prachtige tekst.

0: Het is zaterdagochtend. En je luisterde naar de muzikale voorkeursmaak van Ted van Essen. De meeste gast in een talkshow. Ja, hij zat altijd bij Tijd voor Max. En dat heeft hij dus in totaal nu al 500 keer gedaan. Ted, hartelijk dank. Zonder jou van Fee Klaassen, jazzzangeres en Cor Bakker. Bekend van alles op televisie. En zijn eigen gedoe ook nog. Hey, ik wil zeggen dat dit programma uitblinkt in hele merkwaardige contrasten.
1: NPO Radio 5.
2: Je voelt je thuis.

0: kapot te krijgen, dit nummer. Is ook niet de bedoeling natuurlijk. Listen to the music. Dat is eigenlijk ja, het gevoel dat je hebt op het moment dat je luistert naar deze zender. Tijd om het te hebben over een concert waar iemand nog altijd met heimwee aan terugdenkt. En vandaag komt het verhaal van Sabrina Romp uit Amstelveen.
1: Het beste concert ooit.
2: Ladies and gentlemen, the Rolling Stones.
3: Mothers, Fathers,
4: Stevie Nicks.
5: Earth, Wind and Fire.
6: Frank Sinatra.
7: Van Morrison.
8: You too.
9: Here are the Beatles.
10: Please welcome the course.
1: Je beste concert ooit.
11: Sabrina, ja. Goedemorgen, Felix.
0: Zo te horen gaan we het hebben over de course. Wanneer zag
11: Zeker.
0: Je die?
11: 30 oktober 2004 in Ahoy, Rotterdam.
0: En kende jij de koers al op dat moment?
11: Ja.
0: Waarvan?
11: Ja. Nou ja, in 1995.
0: Ja. Ben je er?
11: Of in, ja, je bent. Ja, sorry. In 1995, of ik weet niet meer wanneer ze hun eerste single uitbracht of CD, ik weet niet meer. Toen vond ik het nummer, het allereerste nummer al heel erg mooi. En Runaway. Vind ik hun allermooiste single ooit, nummer ooit.
0: Ja.
11: En toen toevallig in 2004 kwamen ze dus naar Nederland in Ahoy, Rotterdam. Nou, het was stijf uitverkocht. Mijn zus en ik gingen er samen heen. En nou, serieus. Zowel, het is natuurlijk een familie. 4 zussen en 1 broer, dat weet ik even niet meer. Sorry.
0: 3.
11: Ja, 3 zussen en 1 broer.
0: Maar dat kan vermenigvuldigd zijn, dat kan best hoor.
11: Maar ja, en ze vonden ons publiek, ons Nederlands publiek zo onwijs enthousiast en liefdevol. Dat op een gegeven moment de liedzangeres en de zus achter de drums of achter de gitaar, dat weet ik even niet meer. Gewoon een beetje ja, in tranen kwam van dank jullie wel, jullie zijn het beste publiek ooit die we voor ons hebben gehad.
0: Wat deden jullie dan? Dat ze in tranen werden?
11: Ja, weet je, het hele publiek ging gewoon uit zijn dak met ieder nummer. Hard applaudisseren, gillen, weet ik veel wat. Weet je, en weet je, wij Nederlanders, iedereen denkt altijd, ja, Nederlanders zijn altijd een beetje stug, dit en dat. Maar wij Nederlanders houden zoveel van goede muziek en van goede concerten en mooie muziek. En daarom waren wij destijds zo enthousiast voor de koers.
0: En hoe klonken ze live? Hoe klonken ze
11: ja,
0: live?
11: Geweldig.
0: Ja, echt waar?
11: Echt geweldig, ja.
0: En was het uitverkocht?
11: Stijf. Ja. Stijf uitverkocht, ja.
0: En toen je die CD had gekocht, dacht je, daar moet ik meer van zien?
11: Ja, maar ja, helaas. Ook op financieel gebied. En steeds naar Rotterdam. Maar hoor, je weet hoe druk het daar is altijd. En de kaarten worden ook alleen maar duurder. Maar ik ben blij dat ik ze ooit heb gezien. Weet je, ooit live heb gezien. Sindsdien zijn ze, ik weet niet of ze nog wel een keer in Nederland zijn geweest. Maar ik ben blij dat ik 30 oktober 2004 ze heb gezien. Voor het eerst live. En voor de laatste keer helaas. Maar echt, als je ze kan zien ergens. Maakt niet uit over de wereld. Ga daarheen.
0: Sabrina Romp, hartelijk dank voor je verhaal. En met
11: Graag
0: je welnemen
11: gedaan.
0: Draai ik een live-opname van de course van het nummer Radio, want dat is toepasselijk.
11: Ja, ja, die vind ik ook fantastisch. Want ik hou van de radio.
1: Wat was jouw beste concert ooit? Laat het weten. Stuur een app naar NPO Radio 5 of mail naar FM op 5. Apenstaartje bnnvara.nl.

0: Thank you. It's very much.
1: Nou, hartstikke mooi. Radio van de Koors, dankzij Sabrina Romp. Heb jij nou ook een favoriet concert ooit gezien, gehoord, bijgewoond? Geef het gewoon door op fmop5@bnnvara.nl. fmop5@bnnvara.nl. En volgende week ben je aan de beurt wellicht, rond 11:15. En denk aan de Flixfoon, want die staat weer klaar. En als je hem belt, kan je een radio verdienen.

0: dat nodigt natuurlijk uit tot meezingen uit. Zo van... Maar dat doe ik niet. You're the voice van John Farnham. En wil je de Chocoradio winnen?
1: 5, 7, 7.
0: En dan 06 ervoor en dan komt het voor de bakker.
2: Al 100 jaar voor BNNVARA.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
4: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
5: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
6: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
5: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
6: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
15: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: Ja, kun je blijven staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
18: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
19: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
20: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
21: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
22: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal.
0: De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Van en naar Amsterdam Centraal rijden vandaag geen treinen. ProRail gaat de perrons verlengen en de trappen verbreden. Zo moet het station klaar zijn voor de extra reizigers die komende jaren worden verwacht. Morgen en maandag rijden er minder treinen van en naar het station. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Dat tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. En het weer, zonnig, later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden kans op een bui, vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de gids in haar hand, kijktips van Jacqueline Fabert van Rooij uit Loon op Zand.
12: Goedemorgen, lieve luisteraars. Oktober, we gaan genieten van de mooie herfstkleuren. NPO 1, 20:30... Beste zangers, en WDR 3 staat geheel in het teken van prachtige muziek en vele, vele artiesten. Vanaf 8:15 ABBA, 21:45 van Hildegard Kneef bis Helena Fischer. En in de nacht weer 12:15 ABBA. BBC 2 om 11:00 The Sound of Scotland at the BBC. Vanaf 12:00 40 hits uit 1985. Voor morgen. Duitsland 2, Fernsehgarten. Om 8:00 Saturday Night Fever met John Travolta. BBC One om 23:30 I Wanna Dance, The Whitney Houston Story. Ik wens u een prachtig weekend toe. Geniet ervan. Tot volgende week. Liefs, Jacqueline uit Loon op Zand.
22: NPO Radio 5.

0: Dat doet me erg denken aan een show van Toon Hermans. Er kwam op een gegeven ogenblik een auditie en toen zei hij steeds aan het eind van elke kandidaat... Ja, zeg het nog eens.
1: U kunt nu wel gaan. U hoort nog wel van ons.
0: Ja, zoiets, u hoort nog wel van ons. Ah, dat was mooi. Dat was eigenlijk ongelooflijk lachen destijds.

0: Hamford Man en ha, zet de clown. Even terug.
1: 6.
0: Na 14 februari van dit jaar en toen draaide ik een nummer van Frans Kalf.

0: blij.
1: Ja. De man heet Frans Kalf en onthou hem, want hij brengt leuke plaatjes uit. Hij lijkt een beetje... Nee, dat vertel ik liever niet. Vorige week kreeg ik een appje, naar aanleiding van de week van de jaren 80, die op zaterdag startte toen, van Jan. Hij zegt, kan je dat mooie nummer van Brian Ferry draaien? Is ook uit de jaren 80. Ik zeg, nou, dat staat vandaag niet geprogrammeerd, maar volgende week zal ik aan je denken. En wat wil het geval? Ik heb aan hem gedacht. Alsjeblieft, Jan. En ik weet dat je nu in Valencia zit, en daar kan je ook luisteren natuurlijk naar dit station, want dit is overal te ontvangen, werkelijk waar. Wij zijn op DAB Plus bereikbaar. Tot in de, nou, maar dan ontvang je het niet in Valencia natuurlijk, maar wel...

0: zingt het bijna niet hoor, de titel. Het nummer 1, Don't Stop the Dance, Brian Ferry. We gaan gewoon door. Ik ga het hebben over Maarten Heijmans. En die kennen we als acteur, als winnaar van een Gouden Kalf en een Emmy. Maar minstens zo vaak horen we hem ook zingen. Van Ramse Shaffi tot liedjes in het televisieprogramma Het Klokhuis.
1: Het is stil in Amsterdam. De mensen zijn van

0: Maarten heeft inmiddels behoorlijk wat verschillende kanten van zichzelf laten horen. Maar voor zijn nieuwe voorstelling gooit hij het muzikaal over een nieuwe boeg. Samen met Xander Vrienten trekt hij richting Amerika, althans muzikaal. Blues, country, folk en gospel, het komt allemaal voorbij in de voorstelling die volgende week in première gaat in de Kleine Comedie in Amsterdam. En dat onder een titel waar je niet onmiddellijk vrolijk van wordt: Wachten op de dood. Maarten Heijmans, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Gaat het wel goed met je?
1: Het gaat eigenlijk goed. Dankjewel ten eerste voor deze prachtige introductie en compilatie. Heel leuk.
0: Ja, dat klinkt allemaal redelijk onheilspellend.
1: Wachten op de dood, bedoel je? Nou ja, goed, dat is toch ergens wat we allemaal ergens aan het doen zijn tijdens het leven. Dat is de grote gemene deler die we allemaal hebben. We zitten toch allemaal een beetje in de wachtkamer van de dood.
0: En daar gaat de voorstelling ook over?
1: Ja, nou, het gaat vooral over wat doe je dan met die tijd dat je in die wachtkamer zit. En ja, Xander en ik zijn heel erg geïnspireerd door het Amerikaanse zuiden. Muzikaal gezien ook. En dat gaat ook heel vaak, dat heeft een hele grote christelijke invloed. Dus daar gaat het heel erg over. Wachten op de dood is eigenlijk wachten op het oordeel. En het oordeel wat er dan, ja, dat oordeel zegt hoe jij je leven hebt geleefd. En ga je vervolgens naar de hemel of de hel. En dat vind ik wel heel, heel interessante gegevens. Ook omdat dat, ja, voor ons Nederlanders is dat misschien, nou ja, alhoewel geloof hier ook wel een grote rol speelt. Maar zeker in Amerika is het zoiets, ja, grotesks soms. En dat levert wel ook hele leuke theatrale dingen, kan het opleveren.
0: En Amerika is natuurlijk het land waar je steeds ja, meer verbaasd over kan zijn vandaag de dag. Kun je die muziek loszien van het Amerika van nu dan?
1: Nou, dat vind ik wel, ja. Ik vind, nou, dat is een beetje tweeledig, dat antwoord. Maar ik vind eigenlijk het dat je de politiek te veel waarde geeft als je zeg maar een politieke stroming die ergens waar dan ook de wereld speelt, als je die dan de hele cultuur laat bepalen. Ik bedoel, dat land, dat heeft gewoon, ja, zeker toen in begin 20e eeuw de Dixieland en de blues en de jazz opkwam. Maar ook bijvoorbeeld de Amerikaanse filmcultuur vanaf de jaren 20 in Hollywood. Dat heeft onze wereld zoveel rijker gemaakt, die hun hele cultuur. En het is zo populair dat de Amerikaanse cultuur is eigenlijk bepalend voor de hele wereld. En als je dan, ja, als er dan politiek iets vervelends. Kijk, ik bedoel, we doen ook niet alle Duitse literatuur af voor de Tweede Wereldoorlog, weet je wel. Dus ik vind het wel heel belangrijk dat we dat kunnen scheiden. En dat omdat er een of andere debiel in het Witte Huis zit, dat je dan niet alles wat Amerikaans is afzweert of zo.
0: En waarom ontstond nou het idee om samen met Xander Vrienten deze voorstelling te gaan maken dan?
1: Nou, wij kennen elkaar al een tijdje. We lopen een beetje in hetzelfde wereldje rond. Vorig jaar hebben wij allebei meegewerkt aan de voorstelling Hadestown in Carré in Amsterdam. Dat was een hele grote musical waarin werd uitgegaan van dat Zuid-Amerika muzikale idioom. Dus heel erg blues en jazz. En dat hebben we met ontzettend veel plezier gedaan. En Xander was daar al best wel in thuis. Voor mij was het, ja, ik kende wel wat, maar voor mij was het best wel nieuw ook. Ook om dat te zingen, dat soort materiaal. En ja, toen kwamen we eigenlijk op het idee om daar met z'n tweetjes gewoon een voorstelling mee over te maken.
0: Maar coveren jullie of doen jullie er iets bijzonders mee?
1: Nou, we doen wel met veel. We coveren dingen, maar we doen ook veel bestaande dingen. Daar doen we een beetje iets nieuws mee. En er zit ook een nieuw nummer in dat we zelf hebben gemaakt. En er zitten ook, ja, er komen ook allerlei types voorbij die ik speel. Dus het is een beetje een soort, ja, het is een beetje een mix van een concert en theater. En een soort theatraal concert, zou ik noemen.
0: Jullie spelen muziek van onder andere Randy Newman, Johnny Cash, Towns van Zandt. En een van de artiesten die jullie op een voetstuk zetten is Nina Simone. Jullie brengen een ode aan het prachtige Go to Hell.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Nou, dat past natuurlijk heel erg goed bij het thema van de voorstelling. Go to Hell, dat is een heel, ja, dat is een heel mooi nummer. Omdat het is eigenlijk een heel up-tempo, vrolijk gospelnummer. Over dat iedereen naar de hel gaat. Dat vind ik überhaupt al heel erg grappig. Dat maakt het speels, dat onderwerp. Ja, wat kan je nog meer zeggen over Nina Simone? Dat is natuurlijk, die moest daar natuurlijk bij als je het over het Amerikaanse Zuiden maakt.
0: Ja, Maarten, bedankt voor dit verhaal. En vanavond spelen jullie, jij dus, samen met Xander Vrienten, een try-out van de voorstelling Wachten op de Dood in Theater aan de Slinger in Houten. En er zijn nog een aantal kaartjes voor. En volgende week, donderdag 8 oktober, is de première in de Kleine Comedie in Amsterdam. Ja.

0: Nina Simone met de Nederlandse vertaling van Go to Hell, loop naar de pomp. Dat zou ik trouwens niet doen, want dat is hartstikke duur daar. En Marion die schrijft, ik verheug me nu al, na dat gesprek met Maarten, op 11 december. Voor die datum heb ik kaartjes voor Wachten op de Dood.
1: Zes.
2: Alsjeblieft.

0: Bridges. Uit de Verenigde Staten van Amerika, Charlotte, North Carolina. En het mooie is, ze houdt van het nachtleven. En dan is ze 's ochtends vroeg, komt ze helemaal uitgeput en uitgewoond, ligt ze brak in bed. En dan is ze niet voor 2 uur wakker te krijgen. Ik ken dat soort types. En Alicia is er een van. En dan hebben we nu de hommageur van NPO Radio 5. Paul Boerboom. Altijd rond 11:30 in NPO FM op 5 aan de beurt. En er was iets bijzonders deze week. Gisteren namelijk werd Paul maar liefst 60 jaar.
1: 60 years away.
0: Hey Paul, van harte proficiat namens de hele redactie. En iedereen applaudisseert voor je. Zijn er vele. En ook vandaag weer een hommage.
2: Stromae. Zijn eigen naam is Paul van Haver. Geboren op 12 maart 1985, opgegroeid in Brussel, een Vlaamse moeder en een Rwandese vader. Als kind maakte hij kennis met salsa, rumba en andere Latino-klanken tijdens de vakanties met zijn moeder. Paul van Haver begon op jonge leeftijd te experimenteren met het mixen van klanken uit verschillende culturen. En hij ontwikkelde zijn eigen unieke geluid.
3: Dit is Stromae.
2: Hij begon in de Brusselse underground scene als techno-rapper. Hij brak door met Alors on danse, dus we dansen. Voor het eerst in een Brusselse kelder, later in Madison Square Garden. Volgens sommigen even groot als Jacques Brel, maar daar voelt hij zich ongemakkelijk bij.
4: Je prends très bien, c'est un très beau compliment.
2: Het is een mooi compliment, en nooit zou ik mij met hem durven vergelijken.
4: Jamais je n'oserais me comparer à lui.
2: Misschien is hij nog geen Brel, maar het talent en de stijl van Stromae zijn formidabel.

0: formidable.
1: Zijn artiestennaam is afgeleid van Maestro. Maestro werd Stromae. Hij richtte samen met zijn broer zijn eigen bedrijf op Mozart, wat weer een anagram is van Stromae. Zijn enorme artistieke talent als zanger, schrijver en acteur blijkt uit het chanson Tous les mêmes, waarin hij zijn mannelijke kant afwisselt met zijn vrouwelijke kant. De vrouw zegt: Vous les hommes et tous les mêmes. Jullie mannen zijn allemaal hetzelfde.
2: Vous les hommes et tous les mêmes.
1: Macho met cheap, macho maar goedkoop.
2: Macho met cheap.
1: En de man antwoordt: Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Au prochain règlement. Vrij geïnterpreteerd, we rekenen binnenkort wel met elkaar af. Tijdens een interview in het 8 uur journaal op TF1 in 2022 liet Stromae weten:
3: J'ai souvent une musique plutôt joyeuse avec des thématiques un peu plus sombres, un peu plus tristes.
1: Mijn muziek is vaak een beetje vrolijk, met thema's die wat somberder of verdrietiger zijn.
3: C'est un peu comme ça que je vois la vie.
1: Zo zie ik het leven. Even later verraste hij de kijkers van het journaal met het chanson L'Enfer, de hel, waarin hij spreekt over zijn neiging tot zelfdoding.

De pensées qui me font vivre à l'enfer, zingt hij. Die gedachten die van mijn leven een hel maken. Minder beladen is het chanson Santé. De melodie is opgewekt, de tekst maatschappelijk betrokken. Hij heft het glas op de minder bedeelden. De mensen die geen glas hebben om mee te proberen.

12-jarige leeftijd hoorde hij dat zijn vader, een architect, omgekomen was tijdens de genocide in Rwanda. Jaren later trad hij op in de hoofdstad Kigali. Vol emotie bracht hij het chanson Papa Outé. Waar ben je? Waar ben je, papa? Dit is de maestro Stromae met Papa Outé.

0: Een behoorlijk vrolijk nummer voor een beladen boodschap. Papa Oeté, papa, waar ben je? Stromae. En hij treedt voorlopig nog niet op, hè, Leon?
1: Nee, het is ook Stromae, waar ben je? Maar fans hebben hoop, want hij heeft een plaatje gemaakt dit jaar met de Zweedse zangeres Tove Lo. Die komt op 9 november naar Brussel. En nou hopen de fans dat hij even het podium opspringt.
2: 7.

Leuk om te horen. Run Around Sue met dat handgeklap natuurlijk. Dion, met of zonder de Belmonts? Nou, daar kom je vanzelf wel achter. 3. Als je op de hoes van het nummer kijkt. Heb je de hoes niet? Ik ook niet op dit moment. Wat?

0: Corazón Espinado. Wat ze wilden zeggen als ja, iemand die gekwetst is door een verloren of een onbeantwoorde liefde. Santana met Mané, dat is nog eens een fantastische combinatie. Is er gebeld? Ja, er is gebeld.
1: De Flixfoon.
0: De Flixfoon. Rina, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Binnen.
2: Met Rina.
0: Je hebt hem gescoord.
2: Hartstikke fijn. En hij is niet voor mij, hè. Hij is voor mijn dochter.
0: Oké, daar weet ik niks van. Maar goed, bij deze dan.
2: Mijn dochter is bevallen van mijn dochter, dus ik vind dit wel een leuke verrassing.
0: Hé, oma, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Geweldig.
2: Maar ik ben al twee keer oma, voor twee jongens. Ik ben twee kleinzoons en nu een van de kleindochter.
0: Jij grosseert er gewoon in dus.
2: Vanochtend uit het ziekenhuis gekomen, dus het is fantastisch.
0: Het is helemaal vers. Nou, mooi.
2: Ja.
0: En hoe heet ze?
2: Romee.
0: Oké, ik geef het door. Hier. Romee. Dankjewel.
2: Hartstikke Rina. Mooie naam.
0: Ja. En Rina, je gaat natuurlijk naar het ziekenhuis vandaag. Wat ga je nog meer doen?
2: Nee, ik ga niet naar het ziekenhuis. Ik ga nog even langs haar huis. Ze is uit het ziekenhuis vandaag gekomen.
0: Gelukkig. En langs haar huis. En zijn er nog andere plannen?
2: Nou, voorlopig niet. Maar genieten, dat is het voornaamste.
0: En morgen?
2: Misschien ga ik die tand ook nog wel op, dat weet ik niet.
0: Ja. Je blijft gaan, hè, op die manier, natuurlijk.
2: Ja.
0: En
2: ik ben heel gelukkig en ik ben heel blij dat het allemaal goed gegaan is.
0: En ga je oppassen?
2: Ja. Ik pas al op mijn twee kleintjes op maandag en ik ga vrijdags op mijn kleindochter passen.
0: Een hele dagtaken heb je eraan.
2: Ja, ontzettend leuk. Ja. Ontzettend leuk.
0: Lijkt
2: mij
0: ook. Rina, hartelijk dank. Voor het bellen.
2: Hartstikke fijn, dankjewel.
0: En de Chocoradio komt over een weekje ongeveer naar je toe. En dan kan je meteen doorsluizen naar je dochter.
2: Hartstikke fijn, dankjewel. En goede uitzending nog, hè?
0: Waarvan dankjewel, ik de naam Felix. Niet weet. Wat is hoe?
2: Doe.
0: Wat is de naam van je dochter?
2: Cynthia.
0: Oké, doe de groet aan Cynthia.
2: Doe ik.
0: Het allerbeste.
2: Dankjewel.
0: Dag.
2: Oké, doe.

Crispy and St. Peters and You Were On My Mind. Wat ordinair getoeter aan het begin voor mijn excuses. Ik glee uit met mijn hand, dat kan gebeuren. Hey, heb jij ooit een concert gezien van Erasmo Carlos? Zeg het gewoon tegen.

0: Hallo. Hier volgt een dienstmededeling voor platenmeester Murder. Platenmeester Murder, u kunt het station verlaten. Herhaling. U dient den ether geheel te ontruimen.
1: Dag.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
6: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
12: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watlichteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
13: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watlichteropjebord.nl.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
16: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: 12 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal.
1: De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt de justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt voor recreatie, maar ook voor wedstrijdtrainingen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schegg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakt hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer, zonnig, met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden dan misschien wat regen en ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Angela Groothuizen.

0: Mijn favoriete Beatle, George Harrison, What is Life? En Vincent appt een mooie vraag om het programma mee te beginnen.
1: Het is 12 uur geweest, zaterdagmiddag. Hier is Angela.
0: Ach, goedemiddag en welkom terug bij een nieuwe Angela. Ik ben er weer. Ja, ik was er even 2 weken niet, zijn jullie niet gewend. Ik ga eigenlijk nooit weg. Maar ik moest mijn theatershow Sexy 60 op de weg zetten. En ik had toch een fantastische vervanger, vond je niet? Die fantastische Gerja Wolf, ik ben fan van haar. En ik heb er zelf ook met plezier naar geluisterd onderweg naar een theater. Dus dankjewel, Gerja. Nou jongens, we hebben weer fantastische platen voor je. Een mooie lijst van Thea van der Meer. En we hebben de Walker Brothers. En met Alan Langley had ik zelf nog nooit echt van gehoord. Heel schandalig. Een Nederlandse oude knakker, nou die willen we niet missen. Maar ik wil natuurlijk ook weten waar je druk mee hebt. Wat je aan het doen bent vandaag. Nou, de Evergreen Week van de jaren 80 is weer klaar. Die heb ik gemist. De beenwarmers kunnen weer gewoon opgerold de kast in. En ben je al bezig met je wintergarderobe? Ik nog niet hoor, want het is echt heerlijk weer. Of ben je bezig in de keuken? Je weet, het hoeft niet groot en meeslepend te zijn. Ik ben gewoon benieuwd wat je aan het doen bent en welk liedje daarbij past. Dan gaan wij luisteren naar de Four Tops. Walk Away, Renee.

Het is een oudje van Bruce Springsteen. Brilliant Disguise uit 87, als alweer jongens, de tijd gaat snel. In juni opende in Amsterdam het Lisbeth Listhuis. En dat is een verpleeghuis voor kunstenaars en kunst- en cultuurliefhebbers die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben. En dat is dan weer het zusterhuis van het Ramses Shaffy-huis. En daar wonen jongeren en oudere kunstenaars samen. Nou, het is een prachtig initiatief. Hoort ook bij de hoofdstad. Maar het begon allemaal natuurlijk met de muziek.

McQueen, Clark en Hillman, Don't You Write Her Off, uit 79. Ja, en deze mannen die zaten natuurlijk vroeger in de Byrds. Roger McQueen, Gene Clark en Chris Hillman, weet je nog? Zeg, jullie zijn zo gezellig op de app. Ja, we krijgen hele leuke appjes binnen. Ria appt, hoi Angela, goedemiddag. Net terug van een weekje vakantie in eigen land. Vakantiepark in Ees. Nu weer thuis oppakken, wasje draaien, weer lekker in je eigen bed. Ja, er is niks zo fijn als je eigen bed. En de groetjes van Linse en Ria uit Langezwaag. Nou, welkom thuis. En Silly Bee zegt, ik ga zo een grote bos bloemen kopen voor mijn oudste zus. Goed idee, Silly Bee. Die van mij wordt vandaag 75. Ga ik ook doen. Samen met mijn andere zus en haar man gaan we straks naar haar en mijn zwager heen. Lekker gezellig samen zijn met eten en drinken. Ja, heerlijk. Jongens, geliefde om je heen is het belangrijkste in het leven, hè? Ja. En je wil graag de Sister Sledge horen, maar die is nogal veel gedraaid. En heb je nog een liedje wat je heel graag wil horen? Laat het ons weten. En ik kom er zo goed af vandaag, want de vaste luisteraars weten het. Ik hou van Thin Lizzy. Ik hou enorm van Phil Lynott. Hij is er al jaren niet meer, maar begin jaren 80 schreef hij samen met de bassist Jimmy Bain het liedje Old Town. En dat liedje vonden ze veel te poppy voor de punky, rocky, metal-achtige muziek die ze maakten. Dus hij besloot het zelf uit te brengen en het solo uit. Hij klikt een beetje gemakkelijk. Hij klikt een beetje zo. Dat is ook zo leuk. Laten we luisteren. Phil Lynott, Old Town.

prachtige uitvoering van Make It Easy On Yourself. Een nummer van Burt Bacharach en Hal David. En dit waren natuurlijk de Walker Brothers. Prachtig, prachtig. Uit 1965. Maar ja, het is 3 jaar eerder geschreven. En het werd natuurlijk weer ingezongen door hun favoriete thuiszangeres, Dionne Warwick. Maar het werd uiteindelijk uitgebracht door Jerry Butler. En dat klonk zo. En

0: breaking up.
1: Ook mooi hoor.
0: Is so very hard to do.
1: Heel mooi, heel mooi. En uiteindelijk had Dionne ook nog een hit ermee in 1970. Nou, ik vroeg jullie natuurlijk allemaal verzoekjes te draaien en te vragen. En ik krijg hele leuke suggesties, maar ik ben gegaan voor Rien. Rien zegt, ik zit op mijn takstrainer, maar ik denk zijn thuis- of huistrainer te fietsen. En je bent aan het luisteren naar het programma. En je had zin in een bicycle race van Queen. Nou, dat vind ik een ontzettend goed idee, Rien. Want ik zou je vertellen, ik woon dus midden in Amsterdam Centrum. Op een heel druk punt. En één keer per jaar dan komen er allemaal bellende, blote fietsers langs. Dat is zoiets vrolijks. Er is altijd wat te beleven bij ons voor de deur. Maar dan gewoon zo'n 50 van die blote mensen op de fiets. Dat ziet er echt geweldig uit. Ik maakte er een foto van. Ik wilde hem posten, maar nee, Instagram vond dat blote billen, dat kon niet. Dus die foto werd niet toegelaten. Maar het is zo grappig. Dus we gaan hem draaien. Rien, dankjewel voor het. En ga maar lekker extra hard trappen. Dankjewel voor het verzoek. Hier is Queen with Bicycle Race.

0: Een heel lief liedje, Ella Langley, Choosing Texas. En ja, het is een heel mooi liedje, maar het staat dus al 23 weken op nummer 1 in Amerika. En dat vind ik dan weer zo, dacht ik, oh oké. Okay. Maar er is gewoon een niks aan de hand, mooi liedje. Nou jongens, zijn we er klaar voor? Ik wel.
1: Oude knakkers on tour.
0: Ja, ik ben dol op oude knakkers op tour. We gaan het hebben over een oude held van me. Namelijk Atje van den Berg. Hij is een fantastische gitarist. En misschien wel de succesvolste rockgitarist ooit. Hij brak begin jaren 80 door met zijn band Vandenberg. Dus zijn achternaam. En ik was daar onmiddellijk fan van. Hij haalde zowel in Nederland als in buitenland enorm veel successen. En halverwege de jaren 80 maakte Atje de overstap naar de wereldberoemde band Whitesnake. Die geweldige zanger. En ik heb ze live gezien, ooit in Nederland. En toen speelde ook Steve Vai mee, ook een van de betere gitaristen in de wereld. Maar Atje won. Atje bleef gewoon kalm, Atje. En die speelde zo prachtig, prachtig. Nou, hij heeft toen grote albums gemaakt, wereldtournees. En hij werkte mee aan de hit Here We Go Again, een van mijn favoriete liedjes. Luister.

Geweldig, geweldig. Tegenwoordig is Atje. Atje is alweer 72 jaar oud. En nog altijd actief in de muziek. Met zijn eigen band, Wendeburke, treedt hij regelmatig op. Zo staat hij over een maandje weer in Japan. En dan weer in Malta. In april volgend jaar in onze eigen 013 in Tilburg. Gewoon op een heerlijke manier genieten van het succes wat je ooit toegevallen is. En het is een geweldige band. De grootste hit was natuurlijk Burning Heart. En dat is een rockballad. Ja, dat is gewoon een klassieker geworden. En daar gaan we lekker naar luisteren, jongens. Wendeburke. Atje, daar komt-ie. Burning Heart.

Ach, ik ben zo dol op haar stem. Mama Cass. It's Getting Better uit 1969. Maar The Vokes namen dit een jaartje eerder op. En toen klonk het zo.

ook mooi. Een jaar later had mama Cash daar dus enorm veel succes mee. Maar ze vond het zelf een beetje te zoet. En gek genoeg kan je dat een beetje horen, hoe ze dit zingt. Als je tenminste fan van de band, zoals ik. Nou, we gaan naar het nieuws van 1 uur. En nog even genieten van Charles Aznavour uit 1962. Le Comédien.

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
2: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft. Elke dag bezighoudt. En tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
9: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
14: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
15: Honda, the power of dreams.
16: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
18: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. Die dag zijn de twee verdachten ook opgepakt. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. En ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in de VS heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten om de tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, met vooral in het noorden en westen wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen is er vrij veel zon. In het noorden misschien dan wat regen en ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Angela Groothuizen.

Onze heldin, Blondie. Denise, wat was ik daar fan van, zeg. En welkom terug bij het tweede uur van Angela. Nou, we hebben straks nog een overzicht van concerten die de moeite waard zijn om deze week te gaan bekijken. Ik draai Frank Boeien, de band en ABBA. En ik kan ook wel een speciaal plaatje draaien die jij voor iemand wil aanvragen. Want het wordt alweer tijd voor een kus op je hartje. Wie in jouw omgeving kan er wel een kus op zijn hart gebruiken? Ligt er een vriendin in de kreukels? Kan je broer een hart onder de riem gebruiken? Is de buurvrouw gevallen? Of misschien ben je zelf toe in een lichtpuntje? Krijg een heerlijke, heerlijke chocoladereep van me. Dus laat het me weten via de NPO Luister-app en welk liedje daarbij hoort. Nou, we hebben heerlijke muziek, dus we gaan gelijk beginnen hier. Stevie Wonder, I'm Wondering.

Ja, Frank Boeiengroep met Kronenburg Park uit 85. En natuurlijk de dames van Mai Tai met het ha, ha, ha. Prachtig. Zeg, er zijn van die dagen dat, dat het niet zo mee zit. Of van die weken vol met pech. Dat het allemaal niet wil. En misschien ken je iemand die daarom wel een oppepper kan gebruiken. In de vorm van een kus op zijn of haar hart. Een liedje dat de dag net wat mooier maakt. Laat het me weten via die NPO-luisterapp. Misschien spreken we elkaar zo. Dit is Bas Kerks.

0: uit 1969. Tijdens de Vietnamoorlog was dat, maar nog altijd actueel. The Night They Drove Old Dixie Down van The Band. En het is een anti-oorlogslied over hoe oorlog altijd de gewone burger raakt.
1: Kus op je hartje.
0: Ja, ik vroeg net, ken je iemand die een kus op zijn hart verdient? En ik kreeg een heel mooi appje van Joke. En die heb ik aan de lijn. Goedemiddag, Joke.
2: Hey, dag Angela. Goedemiddag.
0: Hi, jij zei, lieve Angela, ik wil graag mijn man in het zonnetje zetten.
2: Ja.
0: Want, vertel eens, waarom?
2: Nou, 3 jaar geleden begon een hoop ellende. Heb ik een grote operatie gehad.
0: Ja.
2: En na die tijd nog steeds allerlei tegenslagen. Ja, en hij is er steeds. En hij doet van alles. En
0: ja.
2: Dus, en hij zegt steeds, maar ja, ik ben een hulpbroeder. En hij heeft natuurlijk geen medische achtergrond, maar dat maakt niet uit. Hij is gewoon ontzettend lief en ja.
0: Wat een geweldige man.
2: Ja.
0: Toch fijn, hè? Er wordt veel gemopperd op mannen op het ogenblik, maar
2: nee,
0: er zijn toch zoveel geweldige mannen. Dat hij alles doet in huis. Hij rijdt je naar de dokters en de fysio. Hij klaagt nooit. Hoe lang zijn jullie? Oh, jullie zijn 50 jaar getrouwd. Onlangs, hè?
2: Ja, onlangs. In juni, ja.
0: En hoe was dat?
2: Ja, dat was geweldig. We wilden geen groot feest geven. Dat kon ook niet. Maar wat we wilden is met de kinderen en de kleinkinderen een weekend. En hadden we een grote boerderij in Groningen gehuurd. En dat was fantastisch. Ja, dat was
0: toch het mooiste wat er is in Joke.
2: Ja.
0: Om gewoon met de mensen waarvan je houdt.
2: Juist.
0: Gewoon daar bij elkaar te zetten. En je man die heet Wim, hè?
2: Ja.
0: Ja. Ja, en hoe gaat het nu met je, Joke?
2: Nou, het gaat. We krabbelen langzaam wel over naar boven. Maar het kost al tijd. Maar goed, we blijven positief.
0: En gewoon leuke dingen blijven doen.
2: Ja,
0: hè? Toch nieuwe ervaringen. Maar het is natuurlijk. Het is heel fijn dat je Wim hebt. En wat is nou het liefste wat je met z'n tweeën nog kan doen en wil doen?
2: Ja, we willen wel graag nog eens een cruise maken.
0: Oh ja.
2: Zoiets naar Noorwegen of zelfs misschien nog naar Alaska. Maar
0: Noorwegen is net zo mooi als Alaska, geloof ik. En dat is wat minder ver, maar ik zou het gewoon doen. Want zo'n cruise is natuurlijk toch een varend hotel. En in jouw geval misschien wel heerlijk.
2: Ja,
0: ik wens je echt alle beterschap. Ik hoop dat het uiteindelijk beter wordt.
2: Ja.
0: En knuffel die man Wim van je.
2: We sturen hem helemaal nat.
0: Ja, moet je gewoon doen, want dat is toch heerlijk, zo'n man.
2: Ja.
0: We sturen een chocoladereep van Robert van Beckhoven jullie kant op. En knuffel Wim ook maar voor mij. Ik vind het een geweldig verhaal.
2: Ja.
0: En jij had natuurlijk ook een favoriet liedje.
2: Ja,
0: nou.
2: ik had het een beetje verkeerd. Ik vroeg Reinhard mij.
0: Ja, met Doe is alles. Ja, maar dat is
2: maar
0: een andere zanger.
2: Maar Doe is van Peter Maffay.
0: Ja,
2: maar,
0: ook mooi.
2: Ja, maar Reinhard mij, als de dag van toen.
0: Maar dat is toch een mooi liedje. En wat past dat goed bij dit verhaal.
2: Zeker,
0: dus zet hem op 10. En speciaal voor Wim en voor jou. Hier komt hij. Okay. Dankjewel, Joke.
2: Hey, dankjewel, Angela.
0: Hier is Reinhard mij met als de dag van toen.
3: Als de dag van toen

Wat word je toch altijd blij van ABBA? Mamma Mia, ik was toen 15. Fantastisch. En onze collega's van de Avro Tros hebben deze maand een podcast uitgebracht over de Zweden. Deze Zweden, ABBA, in Nederland. Poplegendes in de polder. Nou, als we dan toch weer in Nederland zijn, laten we even genieten van de T-set. My Bella.

favoriet van mij, J.J. Gale. Echt, ik ben misschien wel zijn grootste fan. Vanaf mijn 12e draai ik hem eigenlijk wel een paar keer per week. En Eric Clapton, Roll On. Het is hartstikke nieuw. Ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van hun album The Road to Escondido. Nou, besloten J.J. Gale en Eric Clapton weer iets uit te brengen. Met een gloedje nieuwe gitaarsolo van Clapton. Oh, als ik die mannen toch eens live kon zien. Vooral J.J. Gale zou ik zo leuk vinden. Maar goed, er is heel veel moois in de buurt deze week. Vanavond is ook schitterend. Staat in de spot de Oosterpoort in Groningen. Maar

toevallig zeggen dat dat ontzettend goed is live. Ik heb met ze op een festival gestaan een paar jaar geleden. De mannen hebben allemaal een kleur haar uit hetzelfde haarpotje. Namelijk te zwart. En de buikjes die piepen een beetje over de te strakke broeken heen. Maar god, wat spelen ze nog lekker. Klein stukje. It's the

Echt een geweldige zanger is die Joost toch ook. En een leuke gast, een goede songwriter ook nog. Vanavond is Europe in Muses, Arnhem. En ik kan...

Daar word je ook vrolijk van. Ik moet hier altijd op lachen. Dat iedereen... Ontzettend leuk. Donderdag is Sixpence None the Richer in de Roma in Antwerpen. En die ken je misschien van deze hit.

Ja, dat liedje kennen we nog wel. En er is nog iets leuks in België. Gavin DeGraw staat in La Madeleine in Brussel. En die Gavin, dat is een fantastische gast. Daar, het klein

Ja, en vanavond... Nee, donderdag. Aankomende donderdag en vrijdag hebben Agda en de Munnik hun eigen feestje, maar dan wel in de Ziggo Dome. Wat een succes, dus jongens.

Uit 1988, Tears Run Rings van Mark Almond. En dat baggert maar door, dus dat willen we niet. Want we hebben nog een heel lekker muziekje voor je. Ja, we zijn er alweer bijna doorheen. In ieder geval wil ik alvast Thea van der Meer bedanken voor die fantastische muziek. En Stefan Stassen staat klaar met zijn Magical Mystery Tour. En ja, tot volgende week dan maar, hè.

0: reclame, Max.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
7: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
8: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
11: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
16: Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
19: Nee, ik heb een leiding geraakt.
18: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
20: Ah, hier kan het.
18: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
22: 2 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het langebaan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En dan wordt het ongeveer weer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Zwanenhals tot Bokkenpoot. De paden op, de lanen in. Van Hengelo tot Leiderdorp. Daar gaat de bus. Kom, hou je vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. The Magical Mystery Tour.
1: All aboard! The Magical Mystery Tour. Stefan Stassen. KRO NCRV.
2: The beste evergreens. NPO Radio 5.
23: Geachte luisteraarsters.
24: You're under arrest, sweetheart.
25: Dit is een radioprogramma.
26: Nou, goedemiddag luisteraars. Ik ben weer afgestemd eerdermiddag met Frisco Radio van de 222 middenband. Met het programma over losse flossen. Allemaal goedemiddag.
27: Goedemiddag. Let's go.

0: Dit is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
1: Lieve reizigers, van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. En hier aanwezig ons altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. De man die ons verder brengt dan we ooit hadden gedacht. Cor Snijder, goedemiddag.
2: Dames en heren, goedemiddag.
1: En natuurlijk ook een hartelijk welkom aan al die fijne mensen die ze op dit moment al zijn ingecheckt. En dan noem ik even Fijne Hans uit Amsterdam, Peter Blom uit Zeist, Zinzi uit Hogeveen, Floor Somers uit Abcoude, Hanneke en Jos uit Meers en al die anderen. Van harte welkom. We gaan zo meteen luisteren naar het reisschema. En dat wordt altijd prachtig voorbereid door onze touranimator en radiomissionaris Tim Damen.
3: Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to Magical Mystery Tour.
4: Reisschema.
5: Ja, beste reizigers, hier spreekt uw touranimator. De route voor vanmiddag ligt grotendeels klaar. Natuurlijk kunnen er nog diverse zijweggetjes gekozen worden. Maar onze eerste halte is Vlaardingen zometeen. Waar tussen Haring, Historie en een opvallend smal huis van Levi Weemoed van alles nog ligt wat we zo gaan ontdekken. Daarna maken we kennis met Guido Rijsdijk. Pas 14 jaar oud, maar met een gitaar in zijn handen en grootse bluesdromen in zijn hoofd. Ja, heel bijzonder gaat dat worden. Angela Groothuizen heeft speciaal voor deze reis nog iets persoonlijks voor ons achtergelaten. En in de tweede uur kijken we omhoog, want tijdens de Euro Birdwatch trekken vandaag miljoenen vogels over Europa. En wij proberen een paar bijzondere passanten te betrappen. En omdat het kinderboekenweek is en de dag van de Duitse eenheid, dachten wij, laten we dan mooi eindigen met een kleine taalgrensoverschrijdende omweg. Roodkapje, maar dan in het Duits. Ik wens u voor nu een heel fijne reis. En communicatie gaat weer via die fantastische NPO Luister-app.
1: Tot zover het reisschema.
5: Tot zover, ja.
6: Hallo.
7: Hallo.
8: Hoi, ik ben Leo Tolboom.

buschauffeur. Er zijn geen vaste zitplaatsen. Als je tijdens deze reis wil wisselen van plek, is dat altijd mogelijk.

0: Marvin Gaye en Tammy Terrell in 1968. Ain't Nothing Like the Real Thing. En daarvoor Santana met Hold On uit 1982. Lieve mensen, je reist met de Magic on Mystery Tour. Een virtuele busreis, geheel op jouw golflengte hier op NPO Radio 5. En ja, ze checken overal in, hè. Wim Oost Tirol, dat is een usual suspect, zoals jij dat wil zeggen.
1: Ja, daar kun je wel van spreken, ja.
0: Ja, dat is altijd Tirol natuurlijk. En hij zit nu weer lekker op de achterbank. Richard, die zegt, hey jongens, ik ben ook weer ingestapt en ingetaped. Groetjes Richard. Henk, die zegt, even inchecken vanaf de boot. Tessel, Henk uit Schagen, jij hebt ook een aantal mensen op jouw scherm binnengekregen.
1: Oh, mooi nieuws van Marijke, want die zegt, goedemiddag, we zijn erbij vandaag. Donderdag kaartjes gescoord voor Rod Stewart in de Ziggo Dome. Wat een heerlijk vooruitzicht. Marijke uit Schijndel. Ab van Wijngaarden is lekker ingestapt en Martin die stapt op in Beverwijk.
0: Dan Hubert nog even meepakken. Die heeft het een app gestuurd via de dictofoonachtig iets, hè? Hij heeft het gedicteerd.
1: Ja, dus hij spreekt het dan in en dan wordt dan tekst van gemaakt, neem ik aan.
0: Ja, dat is niet helemaal goed gelukt, zegt hij, maar ik ga het toch even voorlezen. Goedemiddag, mijn Magical Mystery Tour vandaag vanuit Terneuzen. We zijn op weg naar Sprundel en in Sprundel keren we gauw ook weer terug naar het zeer mooie Vlaanderen. Om dan de magic tonen te horen van de trompet van Erik Vloeimans met zijn trio Picobello. Ben ik erg verheugd om dat te mee te kunnen maken. En het einde. En, ja, hier, gaat
1: ja,
0: het
1: hier loop je vast, hè?
0: Ja, en dan gaat de Magical Mystery Tour heten in één keer de Metal Mystery Tour. Maar in ieder geval wens je ons allemaal een goede reis en een behouden thuiskomst, hè?
1: Ja.
0: We zijn overigens op dit moment in Vlaanderen. Dat komt de Hubert.
1: Ach, ja.
0: Hij zei Vlaanderen en we zijn in Vlaardingen. Ja, Tim, wat weet jij van Vlaardingen?
1: Beslist geen Vlaanderen. Het is een stad met een rijke geschiedenis. Rond het jaar 1000 al is dit de belangrijkste plaats van het graafschap Holland. En in 1273, dat is dan weer 273 jaar later, kreeg Vlaardingen stadsrechten. En groeide het uit tot de haringstad van Nederland. Maar ook werd het de stad van Bassie en Adriaan, Raven van Dorst, Tim Hofman en de dichter Levi Weemoed. Geboren 1948. Hij woonde aan de markt op nummer 19 in het smalste huis van de stad met een gevel van nog geen 3 meter breed. En daar, in het decor van de Haringstad, schreef hij zijn poëzie.
2: Ik zie zo vaak verliefde paardjes even stilstaan voor mijn huis. Daar woont Weemoed, wijst de jongen. En het meisje slaat een kruis.
1: Fantastisch. En in 1992 verhuisde hij naar Assen.

0: Hier kom ik weg, Daniel Loos. Ik zag hem een tijdje geleden, heb ik hem gezien in Carré. Dat is de afsluiting van zijn tour. En het was werkelijk geweldig.
1: Ja.
0: En het was wel mooi, omdat er zaten natuurlijk ook heel veel mensen uit Drenthe in de zaal. En dat was vooral te horen bij dit nummer toen iedereen mee ging zingen. En dan is Carré ook zo mooi. Dan is het zo'n klein eigenlijk Carré. En dan als dan iedereen meezingt, denk je van ja, we zijn eigenlijk met een handjevol mensen hier. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. Maar dat was fantastisch. Goed, eens even kijken, want we hebben nog een aantal dingetjes te melden. Richard wil ik toch nog even bij stilstaan. Richard, die hadden wij vorige week in de bus, hè?
1: Moet je mij even helpen hoor, Richard.
0: Kok.
1: Richard Kok.
0: Hij was een kok.
1: Kok, ja.
0: Banketbakker.
1: Ja.
0: Wieboudstraat, Amsterdam.
1: En met toen Spiritualia was hij ook in de weer.
0: En hij rookte heel veel wiet in die tijd. En dan spreken we over 81 of 87, ben ik even vanaf.
1: 83.
0: Jaren 80. En toen zei jij, vond ik zo'n mooie vraag, want hij is natuurlijk nu een stuk ouder. En hij heeft in de banketbakkerswereld heel veel betekend. En zei, heb je het op een of andere manier kunnen
1: combineren
0: banketbakken en spiritualia?
1: Ja.
0: En dat kon hij. En dat deed hij nog steeds. En nu zegt hij, kijk heren, vorige week op een idee gebracht. Dus vandaag heerlijke chocoladetoffies gemaakt met Marokkaanse invloeden.
1: Zo, en ik tel er op zijn minst 15 stukken.
0: Ja.
1: Dus dat wordt een hele lange avond.
0: Dat wordt een lange Richard. En een verrassende avond, want hij weet ook dan zelf niet wat er gebeurt.
1: Nee.
0: Goed, we kijken. We hebben nog. Dit is ook een mooie van Hans.
1: Ja, Hans die zegt: ik stap graag in vanuit het prachtige werelderfgoed Middenbeemster. Groetjes, Hans Glandorf.
0: Ja, alleen achternaam al is het vernoemen waard.
1: Ja.
0: Dan is het nu tijd voor een zelfportret. Ik ga je voorstellen aan een dromer, een muzikant. Hij heet Guido Rijsdijk. Hij is een 14-jarige bluesgitarist uit Nederland. Met een passie voor muziek, maar vooral gitaren. En Guido Rijsdijk is hard op weg om een grote ster te worden. En met zijn muziek probeert hij de blues en de rockmuziek weer terug te brengen in de wereld. Luister naar een opmerkelijk zelfportret van Guido Rijsdijk.
2: Dit is een zelfportret van een reiziger. Met vandaag Guido Rijsdijk.
3: Hallo, hallo. Ik ben Guido, ik ben 14 jaar oud. Ik ben begonnen met gitaarspelen op mijn 16e jaar. Eerst wat ik kon spelen was dus een gitaartje, zo'n speelgoedgitaartje. En dan kon je dan op een knopje drukken en dan speelde dat nummer af. En daarna ben ik dat zelf ook gaan spelen. Door mijn vader kwam eigenlijk een beetje de muziek in mijn leven. Mijn vader speelde altijd vroeger Beatles-nummers voor me. Sindsdien ben ik daar ook een beetje mee bezig. Ik zit ook nog op school en dat is natuurlijk best lastig. Als je dan je leven met muziek wil gaan doen. Dat je ook nog op school zit leren. En dat is eigenlijk een soort een tegenhouder. Maar dat moet natuurlijk. Guido en de Blue Strings. Net mee begonnen, zeg maar. En daar heb ik nu ook flyertjes voor. En kaartjes. En daar zijn we druk mee aan de gang. Mijn allergrootste droom is om ooit in de Ziggo Dome te staan. Internationaal ook, zeker. Ik zou heel graag naar Amerika willen. En daar met allemaal verschillende artiesten op willen treden en spelen. Mijn inspiratie haal ik van bijvoorbeeld Jimi Hendrix en Stevie Ray Vaughan af. Stevie Ray Vaughan, dat is echt fantastisch. Het kledingstijl, maar ook zijn power in de muziek, in de blues. Die muziek kunnen ervaren, dat vind ik het mooiste. Dat is mijn boodschap tegen andere mensen. Van raak verbonden met elkaar en ga lekker jammen. Ga lekker met elkaar muziek maken. Dan begrijp je elkaar nog steeds, want je speelt muziek samen. En dat is mooi. Was getekend Guido Rijsdijk.

0: Het is lekker om mee te zingen, dit.
1: Ja, het is een heerlijk nummer, ja. Een
0: paar dingetjes, Tim. Jij wil graag even Klaus benoemen.
1: Klaus. Want die komt ook net ingecheckt. Die zegt, bedankt dat jullie aandacht willen besteden aan de Duitse hereniging. Vrijheid voor de keuze van alle bushaltes. Vrijheid voor de Duitsers. Vrijheid voor iedereen. Groeten vanuit Klaus. Uit Duitsland ook. Nou, dus dat is ook mooi.
0: Misschien leuk om straks even te bellen ook nog.
1: Ja. Mooi als hij ook nog een kleine bijdrage wil leveren aan de dag van de Duitse hereniging.
0: Ja.
1: Ja, dan had jij nog iets.
0: Nee, ik dacht dat jij nog iets had. Je zit zo op je stoel.
1: Nee, ik wilde echt, Klaus, ik kan natuurlijk nog eventjes kijken wat er nog meer allemaal binnenkomt.
0: Hoeft niet, want ik heb even iets belangrijks en dat heeft alles met jou te maken. Want jij,
1: dat is ook waar.
0: Ik heb jou zelden zo enthousiast gezien als 2 dagen geleden. Jij bent namelijk aan de voorstelling van Angela Groothuizen geweest.
1: Ja.
0: En daar wil je straks even iets over vertellen.
1: Zeker.
0: En je hebt ook nog, ze heeft ook nog iets aan je meegegeven, wat natuurlijk heel bijzonder is.
1: Ja.
0: En je hebt aan mij gevraagd of ik dan de introductieteksten doe. Want je hebt een heel scriptje van gemaakt, hè?
1: Ja.
0: Dus ik doe de introductietekst. En dan op een gegeven moment...
1: Vraag jij aan mij?
0: Ja, hoe jij bent er geweest, zeg ik dan. En dan doe jij je hele verhaal. Oké, dan zijn we er allemaal klaar voor. Klaar?
1: Ja.
0: Ja, lieve reizigers, de zegentocht van Angela Groothuizen. Met haar voorstelling Sexy 60 annexeert ze in een korte tijd heel Nederland. Een muzikale voorstelling over het vieren van het vrouw zijn, ouder worden met zelfvertrouwen en het loslaten van de drang om anderen te pleasen. Een voorstelling over vrijheid en gelukkig zijn. Aanstaande woensdag staat ze alweer in Roosendaal en zo gaat ze het hele land door. Ze gaat naar Winterswijk, ze gaat naar Horen, ze gaat naar Schiedam, ze gaat naar IJmuiden, Purmerend, Baren, Heerenveen, Utrecht, Tiel, Dronten, Deurne, Ede, Ude, Helmond, Armond, Arnhem en natuurlijk gewoon de hele rest van Nederland. Want zo kun je het wel makkelijk zeggen, hè, Tim?
1: Ja, zeker weten.
0: Jij bent er geweest, vertel.
1: Nou, dat was echt een geweldige ervaring. Het was een tsunami aan enthousiasme, kan ik wel melden. De hele zaal die zat vol met vooral vrouwen. Want het is natuurlijk ook een voorstelling voor vrouwen. Maar ook mannen zaten er in de voorstelling. Dus dat vond ik al heel erg leuk. Er zaten zo hier en daar wat mannen. Waaronder dus ik en iedereen zong mee. En het was intiem en het was ook heel openhartig. Angela was heel openhartig. Ik heb veel moeten lachen. En is wel leuk, want ik las in het programmaboekje van de voorstelling, zag ik staan, het is een feest van herkenning voor alle flirty 40s, fabulous 50s en sexy 60s met in elke show een spraakmakende gast.
0: Maar jij was daar dus ook?
1: Ja.
0: Als, jij bent, hoe oud ben jij?
1: 30. 33.
0: Dus je bent een 30.
1: Ik ben een 30.
0: Dus dan val je onder de thirsty 30s.
1: Ja, dat mag je best zeggen, ja.
0: Ja, en toen want je was daar ook met je moeder. Die was met vriendinnen erbij.
1: Ja. Ik heb me aangesloten bij een aantal vriendinnen van mijn moeder.
0: Ja.
1: En dus ik ging ook mee op die golf van enthousiasme.
0: Ja.
1: En ik zag, ik ben daar gewoon helemaal, ik ging er verheven uit. Laat ik het zo zeggen.
0: En je vertelt ook dat er heel veel gebeurde ook in die foyer na afloop. Dat mensen met elkaar praten.
1: Mensen willen niet weg. Dat merkte je. Dus, en ook daarna met elkaar praten. En Angela was nog even in de foyer. En dat doe ik normaal helemaal nooit, hoor. Maar ik ben daarna even naar haar toegelopen om haar toch ook te feliciteren met de voorstelling.
0: Ja.
1: En toen kregen we een heel kort, maar mooi gesprek over muziek. En toen kwamen we te spreken over een nummer dat zit niet in de voorstelling. Maar dekt wel de lading van de hele voorstelling. Want het is het nummer Gelukkig Zijn van Raymond van het Groenewoud.
0: Ja.
1: En dat is een heel dierbaar nummer voor haar, vertelde ze mij, Angela. En ze sprak daarna het volgende.

0: En dat is een heel dierbaar nummer voor haar, vertelde ze mij, Angela. En ze sprak daarna het volgende in mijn telefoon, zodat we dat nu kunnen uitzenden.
1: Dus wat we nu uitzenden zit in jouw telefoon?
0: Dat zat in mijn telefoon en nu wil ik het met iedereen delen.
1: Fantastisch.
2: In 1993 maakte ik het programma, het theaterprogramma Spelen. En ik wilde een liedje maken over dat gewoon dat simpele gevoel van dat je gelukkig wil zijn. Maar dat liedje bestond al. Wat een mooi liedje van Raymond van het Groene Woud. Dus ik dacht, ja, dat komt niet overheen. En daarom heb ik dat nummer ook als cover opgenomen. Dat doe ik niet zo heel vaak. Maar wat een prachtig liedje.
1: Tim.
0: Graag gedaan.

0: Gilbert O'Sullivan met The Matrimony. En daarvoor Raymond van het Groenewoud. Niet Raymond van het Groenewoud, maar dat prachtige nummer van Raymond van het Groenewoud is een van mijn... Nou ja, dat staat in mijn top 5 aller tijden. Gelukkig zijn. En werd gezongen door Angela Grotehuizen. En we hebben het gehad over die prachtige recensie van jou over de nieuwe voorstelling van Angela Grotehuizen. Haar eerste solo voorstelling.
1: Ja, sexy.

0: niet zomaar iets goeds.
1: Nee, en ik zag ook, nou ja, niet tegenop, maar ik dacht wel van, waar ga ik terechtkomen? Ja. Want ik als man, weet je, maar ik kan echt iedere man aanraden om dit te gaan ervaren. Neem me echt serieus, dus probeer het.
0: Oké, nou ja, ik moet maar even kijken, Angela Groothuis, die voorstelling heet dus Sexy.
1: Het is een tongenbreker.
0: En dan zit er vast een plaats bij waar je heen kunt gaan.
1: Nou, het is een eindeloze lijst.
0: Dan, Tim, heel even kort nog. Want zoveel tijd hebben we ook nog niet. We hebben nog maar 12 minuten reistijd dit uur. Jij wil het even hebben over waar? Waar wil je het over hebben?
1: Nou, ik ben bezig. En dat is eigenlijk voor het tweede gedeelte van deze tour. Want het is vandaag...
0: Zal ik even de muziek uitzetten?
1: Ja, want het is een heel verhaal. Ja. Ja,
0: doe het
1: kort. Probeer het kort te houden, hoor. Nou, het is vandaag Euro Birdwatch. Zou je denken van, ja, wat is dat nou weer?
0: Ja,
1: maar
0: dat
1: is omdat vandaag komen er een hele hoop trekvogels aan in Nederland.
0: Ach,
1: dat is een serieus gebeuren.
0: Ja?
1: Want over weet ik voor hoeveel telposten zitten vandaag tellers te kijken naar de lucht.
0: Ja, ja.
1: En dat heeft ook nog eens allemaal te maken, want de grote vraag is van, komt de notenkraker vandaag aan in Nederland?
0: Ja.
1: En daarvoor wil ik eigenlijk contact opnemen met iemand van de Euro Bird Watch.
0: Ja.
1: Want het schijnt dat die notenkraker net ergens, maar goed, ik kan het ook niet helemaal verifiëren, is geteld of gezien ergens in de buurt van Twente.
0: Hoe weet je dat?
1: Dat heb ik ergens op een forum gelezen, maar ik wil dat natuurlijk verifiëren. Het zou gaan om de telpost Oelemars in Losser. Maar ik krijg daar nu, niemand neemt daar de telefoon op.
0: Nee, want het is nu, als het inderdaad zo is dat al die trekvogels nu naar Nederland, in Nederland aankomen.
1: Ja.
0: En dan wil je daarbij zijn natuurlijk.
1: En dat snap ik ook. Dus ik heb ook gekeken naar Gert Ottens van de Vogelbescherming. Daar had ik een telefoonnummer van, maar dat wordt ook niet opgenomen.
0: Nee.
1: Is ook te begrijpen, hoor.
0: Ja.
1: Ook voor Gert Ottens.
0: Nou, misschien zijn er andere mensen die ons kunnen helpen die in ieder geval bij die birdwatchers groep zitten.
1: Ja.
0: Of gewoon ook, mag toch ook gewoon amateur birdwatchers?
1: Zeker. Maar mocht je iemand kennen in of rondom de telpost Oelemars in Losser, neem contact.

0: wat een nummer, zeg. Een nieuwe nummer van Teddy Swims heet Break Up in Reverse. Heeft al iemand gebeld, Tim?
1: Nee, nog niet. En ook nog niet geappt. Ja, het is ook een specifieke vraag, maar ja.
0: Nou, kort en goed. Misschien zijn er mensen op dit moment die aan het kijken. Die op hun plekken aan het bekijken zijn of er al trekvogels in de buurt zijn.
1: Ja. Dat kan ook. Neem sowieso, maar dan heb ik eigenlijk drie vragen. Ken je iemand bij de telpost Oelemars in Losser?
0: Ja, dus ken je iemand bij de telpost Oeler in Osser? Nee?
1: Oelemars in Losser? Oelemars in Losser?
0: Ja, ken je dus iemand bij de telpost Oerlemans in
1: Nee, het is telpost Oelemars in Losser. Neem dan even contact op.
0: Ja.
1: Ken je Gert Ottens van de Vogelbescherming?
0: Vraag 2, ken je Gert Ottens of ben je Gert Ottens van de Vogelbescherming?
1: Of ben je zelf onderdeel van de Euro Birdwatch? Dan wel niet in de telpost Oelemars in Losser, maar ergens anders. Neem dan ook even contact op.
0: Ja, en heb je een notenkraker gezien? Dan sowieso even een noodnummer bellen. Ja. 0800-3000-555. Het gaat hier om de notenkraken in het bijzonder. Maar elke trekvogel is ook oké,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Dus geef je trekvogel door via ons noodnummer 0800-3000.

0: Feel For You. Wat is dit een goed nummer, hè?
1: Nou, dit is uitermate geweldig, eigenlijk.
0: Even terugkomen op Harry van Maan.
1: Ja.
0: Ja, het komt misschien niet professioneel over, maar het komt voort uit enthousiasme. Want we willen graag iemand die de notenkraker heeft gezien.
1: En het komt ook net binnen, dus we willen het wel nog meenemen. Tot zo.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
13: Ja, kun je even staan?
14: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
15: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
8: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: Het is
13: Drie uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat het logo van dat restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer dan nog. Het is zonnig, met in het noorden en westen soms ook sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen opnieuw veel zon en ook dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
20: In a land where melodies mingle with dreams, the Magical Mystery Tour weaves a tapestry of enchantment. Here every path is a rainbow of wonders. And you are in it. This is your adventure. And it already started.
21: De Magical Mystery Tour. Stefan Stassen.

0: Ja, op 45 toeren in 2 minuten en 35 seconden. Dat is dan ook precies zo. En het is, vind ik mooi om te melden. Ik hou altijd van mooie, goede eindes. Dat vind ik. Het hoeft niet hoor. Het mag ook wel eens. Maar ik vind het altijd zo lekker.
1: Ja, het vervult de verwachting.
0: En als je zo'n meesterwerk kan schrijven in 2 minuten en 35 seconden. Met een begin, een midden en een einde. Ja. Dan heb je gewoon een evergreen te pakken.
1: De echt talent.
0: Ja, ja. De hele echt talent.
1: Ja,
0: de echt talent.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dem was het. Gloria 1967. Zullen wij eens vertrekken?
1: Start. Aanrijden.
0: Van harte welkom terug bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een virtuele radioreis onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen. Een betoverende vergezicht. En hier in de bus nog steeds aanwezig. De immer goed lakse buschauffeur. De man met diverse diploma's. Kostijdig, goedemiddag.
2: Dames en heren, goedemiddag.
0: En hier aanwezig het asfalt fluistert zijn naam. Touranimator Tim Dane. Tim.
1: Ja, een hele goede middag. Iedereen ook hier in de bus.
0: Ja.
1: Ik heb een bijzonder bericht binnen van Astrid.
0: Ja.
1: Want ik riep net op voor de notenkraker. Het is een vogel, het is een trekvogel. En het zou zomaar eens kunnen dat hij vandaag in Nederland is. En daar riep ik net voor op. En nu krijg ik een bericht van Astrid. En die zegt, Jep, de notenkraker die zat hier in Geleen in een hoge boom. Ik kende hem niet, maar ik heb hem via een app opgezocht. En kwam erachter dat het de notenkraker was.
0: Ja. Nou, jij bent helemaal vol van die notenkrakers. Nou zijn er natuurlijk ook nog andere trekvogels, hè?
1: Ja.
0: Daar hebben we het straks allemaal over. Maar even die notenkraker, voor mij eventjes, hè? Want die notenkraker is nu gesignaleerd in Geleen. Blijft die dan ook in Geleen of trekt die dan nog door naar Wees bijvoorbeeld? Of naar...
1: Nee, ze gaan naar het zuiden, hè?
0: Wat?
1: Ze gaan naar het zuiden. Het zijn trekvogels. Dus ik neem niet dat ze dan weer naar Wees gaan vanuit Geleen. Maar goed, dat is gewoon...
0: Ja, tuurlijk. Ze trekken, ja. Dat had ik
1: ze helemaal trekken niet... zuidwaarts.
0: Ja, ze vertrekken.
1: Ja, ze laten de winter even voor wat het is.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ik dacht in allemaal enthousiasme dat ze met z'n allen weer terugkwamen. Maar dat is natuurlijk niet zo.
1: Nee.
0: Dus het is een afscheid. We zwaaien ze uit.
1: Ja.
0: We zwaaien ze uit.
1: Ja, die zijn een martinet is het.
0: Dan wordt het helemaal belangrijk, jongens, dat ze met z'n allen even die vogels noteren. Want wie weet, dan zit ze in Geleen. Wordt er nu wel een andere trekvogel gezien in Naarden?
1: Ja, geef dat door via de Euro Birdwatch.
0: Ja, want dan kunnen de mensen met de fiets achteraan gaan rijden. Of gewoon in kolommen.
1: Uitzwaaien.
0: Uitzwaaien in Nederland en tot volgend jaar toch met elkaar.
1: Zeker, ja. Dat is wel te hopen, zeg.
0: Ja.
1: Nou
0: shirtje, geef even het noodnummer voor alle trekvogels.
1: 0800 3000 555.
0: Ja, dat is allemaal op onze kosten. Kan nog wel een keertje, hoor.
1: 0800 3000.

0: briljant ja, einde dit ook
1: weer.
0: Gesproken. Hypnotiserend, zegt Joe Jackson uit 1980. It's Different for Girls. En daarvoor een gouden ouwe van Barry White, 1974. You're the first, the last, my everything. Lieve mensen, je reist met de Magical Mystery Tour. Dit is een

0: komen heel veel berichten nu over binnen. Over die notenkraker. Tim, in het kort, ben je verrast?
1: Nou, toch langzamerhand wel. Want er komen nu zoveel berichten binnen, ook op dat noodnummer.
0: Ja.
1: En ik heb net via Ellemijn, die achter in de bus ook mij helpt met het noodnummer, kwam er iemand binnen en die heeft nieuws over de notenkraker. En niet uit Nederland, maar echt uit Zweden.
0: Iemand uit Zweden belde het. Fantastisch. Ik heb iets wat kun je misschien ondertussen tijd zo meteen eventjes gaan uitzoeken of dat klopt. Dat die notenkraker is niet zomaar een bijzondere vogel die we zoeken. Want het is eigenlijk helemaal geen trekvogel.
1: Nee,
0: het zou hij kan wel trekken, maar hij trekt weg op het moment dat het een hele koude winter gaat worden. Dus met koude winters vertrekt hij.
1: Maar hij trekt wel.
0: Hij kan, het is een perfecte trekvogel, maar soms heeft hij gewoon, hoeft het niet, heeft geen zin in. Ik zit lekker, blijf hier zitten. Maar als hij vertrekt, dan zou dat kunnen duiden op dat we een hele strenge winter krijgen.
1: Oh, je god.
0: Dat komt niet van mij, ook komt van iemand van een van onze reizigers.
1: Oké, goed. Ik neem het mee.
0: Alles bewaren we zo meteen voor ons aparte blokje. Om het allemaal een beetje gestructureerd te krijgen hier in de bus. Anders wordt het ook voor de touranimator ook helemaal lastig om alles. En dan werkt ook onprofessioneel, hè?
1: Dus straks hebben we. Laten we niet alles door elkaar gaan doen.
0: Straks hebben we nog een blokje Hereniging Duitsland.
1: Ja.
0: En Kinderboekenweek.
1: Ja.
0: Nee, Kinderboekenweek in heen.
1: Ja. En daarvoor nog een blok trekvogels.
0: Dan hebben we misschien één of twee trekvogels. Ja. Goed, dan nu is een heel ander iets. En daar willen we. Ja, hebben we al vaak tijd voor ingeruimd en ook aandacht aan besteed. Maar we willen dat nu weer eens gaan doen. Want wij zijn het allereerste radioprogramma in Nederland en ver daarbuiten, weet ik zeker. Dat 24 uur per dag te bellen is voor mooie muzikale verzoeken.
1: Ja.
0: En ik herken het dat je 's nachts niet kan slapen en dat je denkt, goh, dat is een mooi nummer. Kon ik het maar even iemand kwijt?
1: Ja.
0: Je wil niemand storen. Nou, dan hebben wij daar een nummer voor. En er is ook iemand die te woord staat en dat is Michel.
1: Ja. Michelle, en zij is 24-7 dus daar aanwezig. En als je haar wilt bellen, dat gaat via een heel mooi telefoonnummer. Schrijf het even op.
0: Ja.
1: 0970.
0: 0970.
1: Ja, dus één keer, hè?
0: Wat?
1: Of, oh, je herhaalt het. Nee, ik dacht nu denken mensen. 0970, 0970.
0: Nee, ik herhaal het even.
1: Ja, 0970, dus één keer.
0: 0970
1: 10
0: 10
1: 222
0: 222
1: 226
0: 22 en het reservegetal 6. Ik herhaal het hele nummer nog een keertje. Is 0 97 0 10 222 22 6. En er wordt dag en nacht opgenomen, zoals Tim al zei, door onze eigen Michel. En dan zou je denken, ja, ze zal wel niet van vlees en bloed zijn. Dat hoor je echt niet.
1: Nee.
0: Ze is inderdaad niet van vlees en bloed, maar daar kun je er ook mee confronteren. En het levert ook een mooi gesprek op. Maar serieus, we krijgen zulke mooie verzoeken binnen. En we willen er eentje laten horen, hè?
1: Ja, is vanochtend vroeg opgenomen met Loes. En Loes is 83 en belde Michel vanuit haar huis.
0: En meneer Beelders, weet je dat nog?
1: Ja, heel vroeg was het.
0: Ja.
1: Ik volgens mij net na zessen.
0: We gaan luisteren.
2: Hoi, ik ben Michel. Bel me met je verzoekplaat 097-010-222-226.
3: Ja, ik ben Loes van der Veen en ik check in gewoon van thuis uit in Posterholt, Limburg. En ik ben 83 jaar. En er zijn drie liedjes over oorlog die mij bijzonder aanspreken. Dat is Welterusten, meneer de president. Dat liedje over de vogel die in Berlijn vliegt van oost naar West-Berlijn. Dat ken je ook wel. En dat Apocalyps, gezongen door Boudewijn de Groot. En dat is een prachtig liedje. Het gaat over de oorlog en de dreiging van afscheid. Want aan het eind zegt ze, ik ben zwanger, maar mijn God, hoe moet dat? Want hij komt nooit meer terug. En dat vind ik zo prachtig, zo schitterend en zo van deze tijd. Want kijk naar Oekraïne waar het gebeurt. Het kan niet schelen welke oorlog ook. Het gebeurt altijd. Alsjeblieft, zend het nog een keer uit. Ik zou het heel fijn vinden. Geniet ervan, mensen.
4: Wil je dansen, Rosalinde? Wil je dansen? Wil de nacht? Kom, mijn liefste, mijn

0: Beste reizigers, ik heb op dit moment een mede-passagier naast me staan en die wil het volgende tegen u zeggen.
1: Leven zonder muziek is zinloos, zei ooit een oude filosoof.

0: elkaar al jaren kenden. En toen zei ze, ik zou wel eens in Paradiso willen spelen. Kun je dat voor me regelen?
1: Nou.
0: Ja.
1: En
0: ja, er is natuurlijk verder niks van gekomen, maar ja.
1: Maar toch. Ook.
0: Ja, Kiki D. Dus
1: ja, dat is niet de eerste de beste, nee.
0: Goed, Tim, dit is het vogelblokje. Ik hoop dat je het een beetje hebt voorbereid, want dat zou mooi zijn.
1: Ja, ik heb net al het een en ander over verteld, maar het is vandaag Euro Birdwatch. Ja. Dat is voor de 31ste keer en dat betekent dat tienduizenden vogelaars, verdeeld over 31 Europese landen, die tellen vandaag alle overvliegende trekvogels,
0: ja,
1: op hun doorreis van het noorden naar het zuiden.
0: Ja.
1: En de hele week was er al in vogelminnend Nederland de grote vraag. Komt die zeldzame notenkraker vandaag ook in ons land?
0: Ja.
1: Want je moet weten, er is een stukje Zweden. Dat ligt helemaal in het zuiden van Zweden. Dat heet volgens mij Falsterbö.
0: Ja.
1: En daar zijn de afgelopen week notenkrakers gesignaleerd. En als dat het geval is,
0: ja,
1: dan is de kans heel groot dat ze een paar dagen later bij ons aankomen.
0: Ja, nu snap ik het pas heel goed.
1: Okay.
0: Want ze gaan vanaf Zweden gaan ze naar het zuiden.
1: Ja.
0: Naar lekkere warme gebieden.
1: Ja, lekker overwinteren.
0: En
1: ja,
0: dan heb je, als je mazzel hebt, komen ze ook langs Nederland. En dan kun je ze even zien.
1: Ja, zo is dat.
0: Want ze blijven hier niet natuurlijk. Nee.
1: Nee. Sommigen misschien, enkele misschien wel. Ja. Maar in het grootste geval niet, inderdaad.
0: Ja.
1: Nou, heb ik ook, om je even een idee te geven van die notenkraker, geluid meegenomen van de notenkraker.
0: Ja, die heb ik
1: misschien
0: hier klaarstaan.
1: Misschien is dat fijn om even aan te luisteren.
0: Ja.
1: Want dan hoor je ook wat het voor vogel is.
0: Ja, zet ik de muziek wat zachter.
1: Ja.
0: Oké, hier komt notenkrakervogel 1.
1: Ja.

0: Nou, dat is geen gemakkelijke vogel om naar te luisteren, hè?
1: Oh, om naar te luisteren. Nou, ze zijn heel opvallend goed te benaderen. Want er zijn maar weinig mensen... Ja, ze zijn niet gewend aan mensen. Laat ik het zo zeggen. Nee. Dus ze zien ons niet direct als...
0: Vrienden.
1: Nee, als bedreiging. Dus je kunt ze heel makkelijk benaderen, lees ik hier op de vogelbeschermingssite.
0: Even qua uiterlijk van de notenkraker. Want we hebben nu zo'n beeld van zo'n notenkraker.
1: Ja, ongeveer even groot als een gaai. Maar dan met een donkerbruin verenkleed, met witte druppels en een lange, krachtige snavel. Dat hoor je ook wel. En de kruin en het grootste deel van de vogels zijn egaal donkerbruin. En de anaalstreek is wit en de staart is van onderen zwart-wit.
0: Ja. Maar,
1: familie van de kraaien.
0: Als je het allemaal zo zegt, dan lijkt het een hele bijzondere vogel. Maar toen ik hem voor het eerst zag, dacht ik van nou die vogel is niet zo'n hele bijzonder. Het is niet een hele fijn...
1: Nee, het is geen toucan of zo.
0: Nee, het is natuurlijk geen toekomst.
1: Nee, maar ik bedoel meer in bijzonderheid. Ja. Je zou het zo aan kunnen zien. Ik als leek. Ik snap dat wel, ja.
0: Ja.
1: Nou,
0: afrondend.
1: Ja, net al gemeld dat er dus een notenkraker is gesignaleerd. Waaronder dus ook een aantal andere vogels wil ik toch even melding van maken. En daarna heb ik, want het zijn natuurlijk allemaal maar nummers, hè. Die vogels die vandaag geteld worden.
0: Ja.
1: Maar ik heb gedacht, is het niet mooi om al die vogels die vandaag ons land zijn binnengekomen, is eventjes... aan elkaar, of met elkaar te laten horen. In een soort symfonie.
0: Okay.
1: Dus je gaat zo meteen luisteren naar onder andere de bladkoning, de grote pieper, de Baltische mantelmeeuw, de kuifaalscholver, de kleinste jager, reuzensterren, het vale stormvogeltje, de kokmeeuw, de grauwe gans, ik kan zo uren doorgaan, de geiten, grote pijlstaar, stormvogel en dus ook de notenkraker. En nog vele, vele andere.
0: Ja. Nou, hartstikke mooi voorbereid. Dit heb je ook al in de loop van de week heb je dit gemaakt. Hè? Je hebt het zelf genoemd Birdwatch Concerto.
1: Ja, lijkt me niet te min om het zo te noemen.
0: Ja, in G groot heb je erbij gezet.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we maar eens luisteren.
1: Ja. Ja. Dit is de notenkraker. De grote pieper.
0: In het echt gebeurt het natuurlijk nooit. Dat al die vogels bij elkaar zijn in verschillende trekvogels. Dat kan niet.
1: Nee, maar hier kan dat.
0: Dat is leuk, hè? Het is een meeuw. Kok mij denk ik.

0: Dat is een uil. Of ja. kan dit, die
1: nee,
0: trekken natuurlijk
1: niet. Uilen zitten er niet bij.
0: Nee, die trekken niet.
1: Koolgans misschien. De kroon-eend.
0: Gek hè, dat ze gaan nou allemaal weg.
1: Ja.
0: Kilometers, hè, kunnen die vliegen.

0: Nog even laten horen nog? Je wil nog echt even graag laten horen, toch?
1: Ja. Dood te kraken.
0: Ja, en dat was de notenkraker nog eventjes. Ja, leuk zou het zijn als je nu thuis zit en dan denk je van, volgens mij is dit de notenkraker.
1: Ja.
0: En dan komt hij dus uit van Zweden, is hij naar hier gekomen. Hebben ze even een korte pauze. En dan gaan ze ineens stuk door weer, hè?
1: Ja, dus even rusten en dan weg zijn ze weer. Dus je hebt vandaag, denk ik, een korte tijd om hem even te spotten. Ja,
0: en als hij bijvoorbeeld in Naarden is, als je hem in Naarden hebt gezien, dan kun je gerust een stukje meerijden misschien wel.
1: Dat is ook leuk, ja. Nou, ik ga

0: hard, hoor.
1: Ze gaan hard in die beesten.
0: Ja.
2: Je denkt misschien 100, hoe hard gaan ze? Ik heb weinig verstand van.
0: Ik heb daar ook geen verstand van.
2: Nee. Goed, lieve mensen, dit is de Magical Mystery Tour op NPO Radio 5. Een heerlijke virtuele busreis op jouw golflengte. Nog een reistijd van 14 minuten en 45 seconden. En dan komen we aan bij het Theater van het Sentiment met Antje Montero. Want die is weer terug, hè, heb ik begrepen.
0: Ja.
2: Kreeg daar zo'n appje net van Antje Montero, dacht ik, zag ik.
0: Oh ja?
2: Ja, ze had een compliment over de vogelgeluiden.
0: Maar niet...
2: Maar dat we er beter niet doorheen kunnen praten, ja.
0: Nou.
2: Dat klopt, helemaal dat klopt. Goed, dan, we staan sinds afgelopen woensdag natuurlijk in alle programma's stil bij de Kinderboekenweek. Die is in volle gang, heel belangrijk. Twee weken lang staan boekhandels, bibliotheken en scholen in de teken van lezen, voorlezen en heel veel mooie verhalen. En ik wilde ook nog wel eventjes belangen, dat ik dat heel belangrijk vind, dat er wordt voorgelezen.
0: Dat weet ik,
2: zo leuk als je een kleinkind hebt, of doe het voor je vriendin.
0: Ja.
2: Kinderboeken voorlezen in bed is ook hartstikke leuk.
0: Ja, ik hoorde laatst ook een collega Evelien, die leest voor als ze in de auto zit met haar vriend.
2: Kinderboek ook?
0: Dat weet ik niet, maar dat zou goed kunnen.
2: Ja,
0: het is toch heerlijk?
2: Ik zou me deze week richten op kinderboeken. Hartstikke leuk. Dan is het ook nog eens 3 oktober 1990. Dat heeft te maken met de Duitse eenheid. Het is natuurlijk niet 3 oktober 1990, maar het was ooit 3 oktober 1990... He, net zoals het morgen 4 oktober 2026 is Dierendag.
0: Dierendag, ja.
2: Hebben we het over de Duitse eenheid?
0: Ja, de dag waarop West- en Oost-Duitsland weer herenigd werden. Dus dat zijn twee onderwerpen die heel, ja, misschien van nature niet heel mooi bij elkaar passen. Maar als je er lang over nadenkt, ineens wel, Kinderboekenweek.
2: En toen kwam jij bij ons in de wandelgangen tegen, als we de programma voorbereiden. Kwam jij, niet de minste hoor, de hoofd podcast KRO NCV, Geesje Oostland.
0: Ja.
2: Kwam je tegen en toen?
0: Ja, en toen kwam er eigenlijk direct al wel een idee uit om deze twee onderwerpen aan elkaar te breien, zeg maar. Dus, ja. En dat zijn we direct gaan uitwerken. Het is een kinderpodcast geworden.
2: Ja.
0: Waarbij we kinderboeken en sprookjes omzetten in verschillende talen. Zodat kinderen op een leuke manier een taal kunnen oefenen. In dit geval dus Duits, omdat het de dag van de Duitse eenheid is. En het sprookje is geworden, het mooiste sprookje wat mij betreft, Roodkapje.
2: Ja, het is nog eventjes, het is een demo. Het is, nog, het is helemaal niet klaar nog. Het is een klein stukje mogen we kunnen laten horen. Misschien leuk om even te vertellen wie speelt.
0: Hoofdpodcast Geesje Oostland, die speelt Roodkapje.
2: Ja.
0: Of beter gezegd Roodkapgen.
2: Ja.
0: En jij bent de verteller en de boze wolf. Dat meteen ook goed aan wilde pakken. Dus dat ga je zo terug horen.
2: Oftewel in het Duits...
0: Dat laat ik even aan jou over.
2: Erzähler und der böse Wolf.
3: Guten Tag, Rotkäppchen.
4: Schönen Dank, Wolf.
3: Wohin aus so früh, Rotkäppchen?
4: Zur Großmutter.
3: Was trägst du unter die Schürze?
4: Kuchen und Wein. Gestern haben wir gebacken. Das soll die kranke und schwarze Großmutter etwas zugutun. Und sich damit stärken.
3: Rotkäppchen, wo wohnt deine Großmutter?
4: Noch eine gute Viertelstunde weiter im Wald, unter den großen Eichbäumen. Das stellt ihr Haus, unten die Nuschecken. Das wirst du ja wissen.
3: Wahnsinnig, das ist ja wunderbar, dachte Wolf. Das junge Mädchen, das wird...

je toch aan iemand denken als je dit hoort. I'm so lucky that I still have you. Still have you is die nieuwe prachtige single van Bertolf. We naderen het einde van deze rit. 4 minuten en 43 seconden. En dan zijn we op de plek van bestemming.

0: Ichiku Park, Small Faces uit 1967. En zo zijn we bijna aan het einde gekomen van deze busrit, Tim.
1: Ja.
0: Dus heel veel complimenten krijgen we op de app. Ook een enkele kritische noot. Bijvoorbeeld over het Roodkapje, de Roodkapje podcast. Althans, dat was een klein stukje van de Roodkapje podcast. Hè?
1: Ja, heel kleine demo eigenlijk. Ja. Is nog, ja.
0: Maar was niet bedoeld om het smakeloos te zijn. Het was juist leuk om te kijken hoe je dat in het Duits kunt hertalen eigenlijk.
1: Ja.
0: Hè?
1: En als daar vraag naar is, dan gaan we daarmee door. En anders doen we het niet. Hè? Zo is het ook weer. Dat is het mooie van demo's.
0: Zo is het. Tim, ben jij klaar voor de afkondiging?
1: Ja, tot zover deze 2 uur durende hallucinerende radiotrip. Ik wil alle reizigers bedanken. En dat doe ik namens de hele reisleiding. Bestaande uit Stefan Stassen, buschauffeur Cor Snijder, Ellemijn Smit, muzikaal geweten Thea van der Meer en mijzelf. Bedankt voor uw komst.
0: En lieve reizigers.

0: water.
1: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Wat samenlezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed. Thanks, Bo.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
6: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
11: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
15: Van het bos tot in de tuin.
14: Zagen.
15: Snoeien.
14: Blazen.
15: Maaien.
14: Meer maaien.
15: En nog meer maaien.
14: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
15: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
14: Stiel. Sterk werk.
16: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
17: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Nu bij Dirk, Whiskas pouch, 12-pack, €3,99. Is de kat blij mee?
18: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal.
0: Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza's stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot, die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met de noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air en daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met 128.000 euro cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
19: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Welkom bij Theater van het Sentiment. Vandaag reizen we terug naar zaterdag 3 oktober 1970. Zelf was ik nog maar een baby van anderhalf, dus heel veel herinneringen aan deze dag of dit jaar heb ik helaas niet. Maar misschien jij wel. Misschien roept 1970 meteen een liedje, een plek, een liefde of een bijzonder moment bij je op. En je weet het, ik hoor die verhalen altijd graag, dus deel ze vooral met mij. Ja, ik ben zelf net terug van een heerlijke vakantie en ik ben heel blij dat jij er ook weer bij bent. Ik heb er zin in. Dit is Theater van het Sentiment. Vol herinneringen, nostalgie en mooie muziek. Zoals deze van Smokey Robinson en The Miracles. The Tears of a Clown.

Dit is jouw verhaal. Doe er iets mee of laat het aan je voorbij gaan. Dit is jouw verhaal. En jij hebt het voor het zeggen. Je zult meegesleurd worden in een storm. En toegeven. Overgeven. Aanvaarden. In eeuwigheid berusten. Je zult het moeten weten en ervaren dat het om jou gaat. Om jouw ogen. Om jouw handen. Om jouw geweten. Je zult geen land meer onder de voeten hebben. Alle vrezen overwinnen. Zinken en verdrinken. Zwemmen en ontzwemmen. In een oceaan zo groot als de eeuwigheid. Bodemloos. Oeverloos. Niets dan horizonten en zonsopgangen.

0: Or. De single staat vandaag op 3 oktober 1970 in de Tipperade. Ja, en wat schrijven de kranten allemaal vandaag? Nou, we gaan eens even kijken. 10.000 Antillianen staan te trappelen om naar ons land te verhuizen in de hoop op werk. Er is veel behoefte aan extra handjes en ze worden voorbereid op werken en wonen in Nederland, want dat is wel even heel anders dan op Curaçao.
1: Hier op Curaçao is het nogal zo, vooral in de bouwsector, dat men dus niet op 5 of 10 minuten kijkt. Maar in Nederland is het dus wel zo, wanneer men daar dus op een gegeven moment 8 uur is 8 uur en geen 5 over 8. En wanneer men dus een schoon record wil houden, dan doet men er goed aan om dit van tevoren dus reeds voor ogen te houden.
2: Vertelt dus ook iets over eventuele discriminatie waar ze aan blootgesteld kunnen worden?
1: De vraag is door de jongen zelf gesteld, hoe worden wij ontvangen met onze huidskleur? En dan is mijn antwoord altijd, als jullie zich maatschappelijk en sociaal goed gedragen, zou je dan nooit genassen hebben. Dat is ook mijn stellige overtuiging.
0: Jan Mulder is weer helemaal in vorm. Na een tijdje pauze voetbalt hij nu bij Anderlecht de sterren van de hemel. De Amerikaanse president Nixon heeft het druk. Hij is op bezoek in Madrid om zo de vriendschap tussen Spanje en de VS te benadrukken. Als hij weer terug is in eigen land, gaat hij verder met zijn verkiezingstournee voor de tussentijdse verkiezingen. En zo belooft Nixon dat de politie meer bescherming krijgt.
3: All over this country today, we see a rising tide of terrorism, of crime, and on the campuses of our universities, we have seen those who, instead of engaging, which is their right, in peaceful dissent, engage in violence, try to shout down speakers with obscene words. My friends, it's time to draw the line and to say we're not going to stand for that.
0: En de vereniging Bartomeus gaat op een landgoed in Doorn een nieuw instituut bouwen. Hier zullen meervoudige gehandicapten, blinden en slechtzienden gaan wonen. Artis in Amsterdam heeft flinke geldproblemen. Er is een grote inzamelingsactie opgezet om de dierentuin te gaan redden. Het satirische tv-programma Farce Monsieur vraagt het publiek om zijn mening.
4: Meneer.
5: Ja, meneer.
4: Vindt u ook niet dat Artis moet blijven?
5: Pardon, wat zegt u?
4: Dat Artis moet blijven?
5: Ja, moet blijven. Moet blijven.
4: Vindt u ook niet dat Artis moet blijven?
6: Nee, ik vind helemaal niet dat Artis moet blijven. Laten ze er een werkkamp van maken. Hè, voor je langharig werksgoed tuig. Kunnen ze niet meteen in de kooien stampen.
4: Dus Artis moet toch blijven?
6: Ja, als je het zo bekijkt, ja, dan moet Artis blijven.

0: Bob Dylan was dat. Ja, wie kent hem niet? Met zijn grootste hit in Nederland op nummer 3 in de top 40, Wigwam. En dan gaan we naar ons spelletje Dit of Dat.
1: Dit of Dat. Dit of Dat.
0: Ja, ook vandaag weer een wedstrijdje tussen twee liedjes. En vandaag twee legendarische opnames van een live optreden.

dan ga ik eens even kijken wat de tussenstand is. En dan zie ik, dan zie ik toch wel dat de Rolling Stones ver voor staan op Joe Cocker. Vind ik jammer, want Joe Cocker is toch ook toch wel heerlijk om naar te luisteren. Maar goed, de keuze is natuurlijk aan jullie. En je weet het, wij vragen ons altijd af, welke van deze twee platen wil jij straks horen om 5 voor 6? En laat het ons weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En vergeet vooral niet om erbij te vermelden waarom.

Hot Sweat and Tears met Heidi Ho. Heerlijk nummer. Ja, ik zie dat de reacties binnenstromen op ons duel van dit of dat. En ik zie ook dat mijn oproepje toch een beetje effect heeft gehad. Want Joe Cocker is toch echt wel vooruitgeschoten ineens. En staat nu verder dan de Rolling Stones. Dat vind ik dan wel heel grappig om te zien. En ook in onze NPO-luister-app zie ik een paar leuke reacties voorbij komen. Zo zegt Sabrina, ja, absoluut Joe Cocker. Met een paar extra uitroeptekens. En dan niet zozeer voor mezelf, maar ook voor mijn liefste partner Johan, die in 1970... 19 jaar was. En ik heb hem vorig jaar nog een dubbel LP gegeven van Joe Cocker. Hij is echt top. Nou, Sabrina, ben ik helemaal met je eens. En Jolanda zegt, ik kies ook voor Joe Cocker. Een heerlijke, rauwe stem. Ja, ook dat ben ik helemaal met je eens. En dan zegt Danny, hoe zou Joe Cocker eruit zien met een beetje hulp van zijn vrienden? Ja, daar zijn we dan allemaal wel benieuwd naar. En dan vertaalt hij nog even naar ik stem op. Zij kwam binnen door het raam van de badkamer. Nou, blijf vooral jullie leuke stemmen doorgeven. En vooral ook de reden waarom jij op jouw favoriet hebt gestemd.

0: Lida met Darla Dirladada. Allemaal bij NPO Radio 5. Goed, Nederland staat voor een vuilnisprobleem. Iedere 15 jaar verdubbelt de stroom aan huisafval. Ja, en dat moet allemaal worden verwerkt, maar hoe? Robert Korijn, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hi, je bent woordvoerder van Attero, wat we dan in 1970 dus vandaag eigenlijk nog de FAM noemen. De vuilnisafvoermaatschappij. En deze is sinds 1929 koploper op het gebied van afvalverwerking. Robert, hoe is dat begonnen?
1: Ja, we zijn ooit begonnen als onderdeel van het ministerie van Landbouw. Ja. Om eigenlijk het afval uit de Randstad vooral te verwerken. En toen was eigenlijk afval bestond eigenlijk voornamelijk uit allerlei organisch afval. En dan moet je denken aan allerlei etensresten, kranten. Dus dan kocht je nog een vis en een krant.
0: Ja.
1: En dat kon eigenlijk volgens het ministerie heel mooi gecomposteerd worden. Dus je kon eigenlijk van het restafval kon je gewoon compost maken. En wat was dan een betere plek om dat te doen in Drenthe, waar we eigenlijk de economie wat op wilde poetsen en ook akkerbouw wilde gaan de bodem vruchtbaarder maken, de akkerbouw stimuleren. Dus daar zijn we ooit begonnen in 1929.
0: Ja, precies. Maar ja, het is nu 1970 en er wordt nu gesproken van een vuilnisprobleem. Maar wat is dan nu het probleem?
1: Ja, het afval veranderde eigenlijk. Hè. Dat zien we nu nog vandaag de dag ook nog steeds. Maar toen werd er dus steeds meer. Toen kwam bijvoorbeeld in de 50 jaar ging men allerlei dingen in plastic kopen. Nou, dat hadden we toen in 1929 niet bedacht. Dat mensen allemaal plastic bij het restafval gingen gooien. Ja. Ook allerlei metalen. Opeens een potje appelmoes waar er glas bij zat. Dus het werd dan steeds moeilijker om eigenlijk van dat restafval en wat we nu eigenlijk thuis als grijze bak, om daar dan schone compost van te maken.
0: Ja.
1: Dus we hadden daar wel. Wij gooiden zeg maar alles altijd op een hele lange hopen. En dat lieten we dan 9 maanden liggen. Gooiden we dan wat water bij om het allemaal lekker te laten broeien. En af en toe dan husselen we het door elkaar. En dan na 9 maanden dan zeefden we alle rommel eruit. En ja, dat gooiden we op een hoop. Alleen de rommel die we eruit zeefden werd dus meer en meer en meer. Naarmate men dus plastic en glas en allerlei andere dingen erbij gingen gooien.
0: Ja. Ja, want de consumptie neemt natuurlijk toe, hè? Dus je zegt het al, het afval wordt anders, maar ook meer. Ja, en daar moet dan dus een nieuwe oplossing voor worden bedacht. Is dat gelukt?
1: Ja, gelukkig nu wel, maar toen zijn we begonnen met een stortplaats te bouwen, wat dan nu de Vanberg is, wat wel bekend is bij mensen. Maar uiteindelijk zijn we ook scheidingsfabrieken gaan bouwen. En in 1994 werd het in Nederland verplicht om je groente, fruit en tuinafval niet meer bij het restafval te gooien. In een aparte bak, de groene bak die bij veel huizen ook staat. Zodat we dus eigenlijk altijd schone compost voor de boeren konden maken. Nou, dat veranderde in ieder geval heel veel. Ja. We waren toen ook in Wijster de eerste die een hele grote fabriek bouwde om het groente, fruit en tuinafval dan tot schone compost om te zetten. En maar ja, op die locatie doen we nu nog veel meer. Daar scheiden we nu ook plastic uit het restafval en daar recyclen we plastic. Maken we groen gas, elektriciteit, warmte uit de afval, allerlei. Wat dat betreft hebben we heel veel innovaties. Verder zijn we alweer.
0: Ja, precies. Maar je had het net al even over de Vanberg. Want vertel eens even, wat is dat?
1: Ja, dat is dus eigenlijk waar we alle restjes die we dus, waar we niks beters mee konden. En dat is nu nog vooral asbest, maar ook verontreinigde grond die niet meer te reinigen is. Die gooien we nu nog steeds af en toe op een hoop. Nou, die hoop die wordt groter en groter.
0: Ja.
1: Maar daar hebben we ook al delen van af kunnen dekken. En dat is dan nu een recreatieberg ook geworden voor Drenthe.
0: Oh, echt? Ja, want in de krant wordt vandaag de dag gesproken door de FAM-directie over vuilnisbergen die uiteindelijk in de toekomst misschien dat we er vanaf zouden kunnen skiën.
1: Ja, nou, er is in ieder geval afgelopen winter ook flink vanaf gesleept. Maar wat we vooral ons op richten is, Drenthe wil graag een fietsprovincie, de fietsprovincie van Nederland zijn.
0: Ja.
1: Nou, dat zie je onder andere ook dat in 2034 hebben we zelfs het wereldkampioenschap wielrennen naar Drenthe en Groningen gehaald.
0: Ja.
1: En die gaan dan ook over de Vanberg heen fietsen.
0: Zo dan. Nou, dat is wel fantastisch.
1: Ja, absoluut.
0: Dat gelukt is.
1: Dus we hebben al kilometers aan fietspaden al aangelegd. Dus we hebben ook al meerdere Nederlands kampioenschappen wielrennen over de berg heen gehad.
0: Ja.
1: Het is niet helemaal voor niks geweest dat we daar afval hebben neergegooid. We kunnen in ieder geval uiteindelijk
0: op een andere manier gebruik van maken.
1: Heel veel mensen plezier van.
0: Ja, precies. Nou, dankjewel Robert. Leuk verhaal.
1: Ja, nou, veel succes verder.
0: Ja, nog

fles nog half gevuld. En zijn dan onze marconist, het noodzijn SOS...

0: Creedence Clearwater Revival, Looking Out My Back Door. En daarvoor hoorde je natuurlijk Jan Boezeroen met De Fles. Nou, ik heb weer eens even iets leuks voor dit en dat. Want ik heb twee mensen die tegenover elkaar op het podium staan. Allebei in hun eigen spotlight. En aan de ene kant heb ik Daan staan. Goedemiddag, Daan.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hi. Hoi. Jij hebt de stem uitgebracht. Hoe oud ben jij in 1970?
1: Oh, dan moet ik even uitrekenen. Ik denk 16.
0: 16, heel goed. Ja. Op wie heb jij je stem uitgebracht? Op de Stones of op Joe Cocker?
1: Nee, ik ga het zeggen voor Joe Cocker.
0: Voor Joe Cocker? Waarom?
1: Ja, joh. Hij heeft dat mooie, rauwe stemgeluid. Hij heeft verschillende Beatles-songs opgenomen. En eentje daarvan heb ik een keer live gezien op tv met een prachtig orkest erbij. En dit nummer is ook een Beatles-song. Dat heeft hij ook zo fantastisch gedaan. En let ook vooral op de pianobegeleiding, want die is echt super gaaf. En het is een hele andere, ander liedje geworden. Ja. Dan de uitvoering van de Beatles. Maar zeker niet minder. Ik zou zelf zeggen, ik vind het beter.
0: Ja, nou ja.
1: Daarom heb ik erop gestemd.
0: Precies.

0: Duidelijk verhaal, heel goed, heel goed. Dan heb ik aan de andere kant van de spotlight staat Jeroen. Jeroen, hoe oud ben jij in 1970?
1: Ik ben in 1970 9 jaar.
0: 9 jaar, oké. Okay. Ja. En jij hebt je stem uitgebracht op de Stones.
1: Ja, ja. Absoluut. Nou. Dus echt niet te evenaar met welke andere artiesten ook.
0: Zo, een echte Stones-fan. Ja. Vertel, waarom?
1: Ja. Waarom? Ja, die muziek die is onweerstaanbaar. En ze maken zoveel verschillende muziek. Ja. Kijk, van oorsprong zijn ze natuurlijk een bluesband eigenlijk. Maar langzaam maar zeker is dat overgegaan in echte rock en rock'n'roll. En ook country. En dat is weergeloos. Ik heb het geluk gehad om intussen 11 keer naar een concert geweest te kunnen zijn van hun. En het is weer geloos. Ook de laatste LP weer, Foreign Tongues, is om van te smullen. Dus het kan niet anders zijn dan de Stones vandaag nummer 1 worden.
0: Oh, wat heerlijk. Nou, ik zei net al in de uitzending dat, dat Joe Cocker voor stond op de Rolling Stones. Maar er is inmiddels weer een transitie geweest, zie ik. Want daardoor zijn waarschijnlijk alle Rolling Stones fans ineens ook allemaal gaan stemmen via de NPO Luister-app. En nu staan de Rolling Stones een klein stukje voor. Maar Jeroen, ik wil je toch de gelegenheid geven om even alle Rolling Stones fans een oproep te doen om te stemmen op de Rolling Stones. Dus pak even je spotlight. Pak even je moment en vertel iedereen waarom ze vooral op de Honky Tonk Woman moeten gaan stemmen.
1: Nou, ik zou zeggen tegen alle Stones over de hele wereld, begrijp ik dat Radio 5 beluisterd wordt.
0: Zeker, zeker.
1: Doe je best. En Honky Tonk Woman is één van hun nummers. Het is niet een eigen nummer overigens, maar het is één van die nummers. Als zij spelen in een vol stadion, dan knalt het er werkelijk uit. En zo zijn er vele van die nummers. Dus ik zou zeggen, laat deze kans niet voorbij gaan. Radio 5, vandaag Rolling Stones op nummer 1.
0: Oké, ja, en dan hebben we natuurlijk Daan. Die staat er ook nog aan de andere kant in de spotlight. Daan, pak ook jouw One Minute of Fame. En vertel onze luisteraars waarom jij vindt dat iedereen op Joe Cocker moet gaan stemmen.
2: Ja, ik vind Joe Cocker gewoon een fantastische artiest. En ik denk dat hij met deze uitvoering ook gewoon echt in het theatersentiment ook gewoon... Ja, echt moet winnen, want hij is zo goed en hij heeft zoveel mooie songs gebracht. En ik zou echt iedereen op het hart willen drukken. Stem op Joe Cocker, geef hem een kans en gun hem ook dat hij vandaag even wint.
0: Nou, mooi. Dankjewel, heren.
1: Nou, we gaan het zien. En succes.
0: Ik duim voor jullie allebei.

0: Agatha van Nino Ferrer. Heerlijk nummer. Zometeen spelen we zoals altijd het sentimentspel. Wat weet jij nog van 1970? Nou, wil je meedoen en kans maken op dat felbegeerde autootje van het sentiment? Dan moet je toch eerst eens even raden van wie deze stem is.
1: Dat ei, wat weet je daarvan zeg? Dat heb ik jaren geleden van iemand gekregen. Iemand waar ik nou niet over praten wil, iets ouds uit de middeleeuwen met een baard. En dat ei, dat is nog ouder. En daar moest ik op passen. Want dat ei, dat bracht geluk. En geluk kan ook heel erg gevaarlijk zijn.
0: Ja, weet jij het? Laat het dan weten via de NPO Luister-app. Of bel naar 0800 3000 555. En wie weet speel jij dan straks samen met mij het sentimentspel. Nou, dit was alweer de eerste helft van deze voorstelling over 3 oktober 1970. Wij nemen even een hele kleine pauze. Haal zelf ook even wat te drinken en strek je benen. Want wij komen zo weer bij je terug.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
7: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
8: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
12: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
11: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 5 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond tot meer dan een meter hoog. Zo'n 90 mensen zijn gered door de brandweer. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten vielen per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. In Spanje wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het zelf over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een week na haar wereldtitel heeft Demi Vollering ook de Europese titel veroverd op de weg. Bij de EK wielrennen in Slovenië kwam de Nederlandse solo aan nadat ze zo'n 15 kilometer voor de finish was weggereden bij haar concurrenten. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Van Golden Earring zijn we bij de tweede helft van Theater van het Sentiment. Welkom terug. Het is zaterdag 3 oktober 1970. En voor de pauze liet ik deze stem horen.
1: Dat ei, wat weet je daarvan zeg? Dat heb ik jaren geleden van iemand gekregen. Iemand waar ik nou niet over praten wil, iets ouds uit de middeleeuwen met een baard. En dat ei, dat is nog ouder. En daar moest ik op passen. Want dat ei, dat bracht geluk. En geluk kan ook heel erg gevaarlijk zijn.
0: Weet jij wie dit is? Geef dan het goede antwoord door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 30555. En wie weet maak jij dan straks kans op het autootje en doen wij samen een spelletje. Zometeen praten we met Frank van Dijk over de Rossenbuurt in Arnhem. Want daar loopt de criminaliteit de spuigaten uit. Maar eerst muziek. Een echte lekkere meezinger van Les Humphries Singers. To My Father's House staat vandaag op nummer 15 in de top 40, maar komt uiteindelijk op nummer 1.

0: Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar wij zijn even lekker uit ons dak gegaan met dit heerlijke nummer.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Jullie bepalen met welk legendarisch live optreden wij de voorstelling straks gaan afsluiten. En we zijn natuurlijk benieuwd, want worden het de Rolling Stones?

0: eens even kijken wat dan nu de tussenstand is. En dan, oh, dan zie ik toch... Nou ja, ik heb dit volgens mij... Ik presenteer dit programma vanaf januari. Ik heb het nog niet meegemaakt dat het zo vaak wisselt in één voorstelling. Ja, misschien is het ook wel de oproep geweest van Daan. Want Joe Cocker staat nu toch ineens weer helemaal ver voor op de Rolling Stones. En dat vind ik dan toch wel weer een hele grappige ontwikkeling. Maar er kan nog van alles gebeuren. Hè. Je weet het, de strijd is zeker nog niet gestreden. En bij mij op het podium staat George. Hij is 9 jaar in 1970. En hij heeft een stem uitgebracht op Joe Cocker. En George, ik ben dan toch benieuwd waarom.
1: Ja, geweldige man, zanger, die rauwe stem, dat vind ik veel mooier dan die Stones. Ja. Bovendien had ik vorige week al op die Stones gestemd, dus kijk na. En nu Joe Cocker.
0: Ja, ik was er vorige week niet. Toen stonden de Rolling Stones tegenover wie?
1: Weet ik niet meer, maar... ik heb net nog gekeken, maar het is me alweer ontschoten.
0: Ik was heerlijk op vakantie, ik heb het even losgelaten. Maar goed, als je dan...
1: Ik voor een friend tegenover A Girl Like You.
0: Ah, oké. En toen dacht jij dan, ja, en toen dacht jij, ik kies dan toch voor de Rolling Stones. En nu dacht
1: ik was liever op een vriend dan op een meisje.
0: Oké. Maar nu is het tussen twee, ja, en dan zeg je toch Joe Cocker.
1: Ja, twee keer de Stones achter elkaar, nee, dan Joe Cocker.
0: Ja, precies. Nou ja, met jou natuurlijk nog heel veel mensen, want hij staat zowaar voor. Dus ik hoef je ook niet te, dus ik hoef je ook niet te vragen om daar een oproepje voor te doen. Dat heeft Daan natuurlijk al geweldig gedaan. Maar Sjors, ik vind het hartstikke leuk dat jij even bij ons in de uitzending in de spotlight wilde komen staan. En ons wilde vertellen waarom jij gestemd hebt vandaag op Joe Cocker. Dus dank je wel daarvoor.
1: Oké, graag gedaan. Ik ga luisteren.
0: Heel goed. Ja, en wil jij nou ook nog een stem uitbrengen? Doe dat dan vooral via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. Want Martine zit er helemaal klaar voor om jou te woord te staan. Dat vindt ze ontzettend leuk.

0: Black Sabbath met Paranoid. Lekker nummer hoor. En ik zie dat in de MBO Luister-app ook een aantal mensen ontzettend enthousiast reageren op dit nummer. Kees zegt Paranoid, mijn eerste singeltje. Uitroepteken, uitroepteken. En Gerrit uit Aalden zegt heerlijk Black Sabbath. Nou, altijd fijn om iedereen weer blij te maken. Dit is Theater van het Sentiment en het is 3 oktober 1970. En wat gebeurt er allemaal? Nou, ons land is een nieuwe krantrijker. Het NRC Handelsblad. Het is een fusie van het Algemeen Handelsblad en de nieuwe Rotterdamse Courant. En in Amsterdam kun je nu beroemdheden in levende lijven bekijken. Het wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds is sinds vorige week open voor bezoekers.
1: Het wassenbeeldenmuseum in Londen bestaat al anderhalve eeuw. Het is de vraag of onze politici van vandaag ook zo lang zullen meegaan. Van de moderne schrijversgeneratie kwam Jan Kremer, zijn ik zelf even beoordelen. En Lisbeth List mag ook tevreden zijn over de gelijkenis. Onder het thema sport is Kees Verkerk vertegenwoordigd. Dan zijn er voorts thema's gewijd aan Nederlands beroemde schilders, waarbij Karel Appel in 1 en Rembrandt van Rijn in 4 taferelen wordt behandeld. Dat Amsterdam als tweede stad ter wereld nu een Tussauds panopticum heeft, is te danken aan haar internationale karakter. En het is niet onwaarschijnlijk dat het evenveel succes zal krijgen als het moederhuis in Londen.
0: Sinds kort kunnen zwangere vrouwen een serie foto's van hun ongeboren kind ontvangen. In 3 academische ziekenhuizen in Leiden, Utrecht en Groningen worden ongeboren baby's zichtbaar gemaakt op een klein beeldschermpje. De zogenoemde geluidsgolven maken dit mogelijk. Dat is natuurlijk heel bijzonder. En er is een nieuw tv-programma te zien op tv, Trend. Een magazine met informatie, nieuwtjes en muziek. Te gast in de eerste aflevering is het combo van Chris Henze. En ze zijn nu bezig met een repetitie.
2: Deze single is gewoon een overgang om gewoon een bepaald publiek. Een publiek wat meer op beat georiënteerd is. Inderdaad, dus kennis te maken met wat er uiteindelijk ook te koop is op andere dingen. En dat het allemaal door dezelfde mensen uitgevoerd kan worden. Dat inderdaad door dezelfde mensen zoals ik ze momenteel heb deze single uitgevoerd kan worden. Dat een Stoned Floet LP uitgevoerd kan worden.
0: Pipo de Clown krijgt een speelfilm. Ja, veel is nog niet bekend, maar wel dat de heks Blauwhilde helaas niet meedoet, want Adelle Bloemendaal heeft zich voor de draaidagen ziek gemeld. Al gaan de geruchten dat ze eigenlijk ruzie heeft met de productieleider. Paul van Vliet is op tour met zijn nieuwe soloshow, Een Avond aan Zee. En met heel veel succes, want de voorstellingen zijn steenvast uitverkocht.
3: Tja, wonderlijke tijden. Wonderlijke tijden ook. Om dan nog eens een heel ander onderwerp te behandelen. Het Nederlands gezin. Weet u dat er mensen zijn die zeggen het Nederlands gezinsleven bestaat niet meer? Maar dat is natuurlijk onzin. Het Nederlands gezinsleven bestaat wel, maar ja. Dat kan je namelijk iedere avond zien op de reclame-televisie. Hè? Want daar zitten de gezinnen iedere avond weer stralend en overgelukkig rond de soep en de margarine. Tja, en dan zie je toch ook dat de kinderen van nu echt wel gelukkig zijn. Tuurlijk, die krijgen een boterham met alleen margarine erop. En wat zeggen de kinderen van nu? Mams, mag ik er nog zo een?
4: Het Theater van het Sentiment met Antje Montero.

0: Gert Timmerman met brandend zand. En daarvoor hoorde je natuurlijk onze enige echte Elvis Presley met The Wonder of You. Opgenomen in Las Vegas. En vandaag op 3 oktober 1970 een grote hit in Engeland. Ja, het Spijkerkwartier wil van snotneuzen met blaffers af. De krantenkoppen liegen er niet om. In de afgelopen dagen zijn er in Arnhem 2 doden gevallen door pistolengebruik. Ondernemers in de omgeving van de Rossebuurt van Arnhem spreken over scènes die ze alleen uit films kennen. Een groepje jonge onderwereldfiguren maakt er de dienst uit. Frank van Dijk, journalist en radiomaker bij Omroep Gelderland, weet heel veel van de politiegroep die hiermee aan de slag ging. Goedemiddag, Frank.
1: Goedemiddag, Antje.
0: Wat is er nou toch allemaal aan de hand in Arnhem in 1970?
1: Nou, het is niet één grote criminele stad, hoor. Dat staat ook in het artikel in de Telegraaf vandaag. Er zijn geen cijfers waaruit blijkt dat Arnhem nou echt crimineler is dan een andere stad. Maar er zijn wel plekken waar het echt uit de hand is gelopen. Dat Spijkerkwartier wat jij noemde.
0: Ja.
1: Dat is op de Wal in Amsterdam op dit moment de grootste rossenbuurt van Nederland. 200 ramen. Dat is echt een enorme buurt. En dus het uitgaansgebied in het centrum rondom de Korenmarkt. Waar toch wel, het is denk ik een handjevol. Een paar families, bekende figuren uit de Arnhemse onderwereld hebben daar de invloed. Ze dekken elkaar en ze hebben grote delen van de horeca, maar vooral de Rossebuurt, staan sterk onder hun invloed.
0: Ja, ja, en de politie krijgt het niet onder controle. Hoe komt dat nou toch?
1: Er zijn illegale cafés, er wordt in gestolen goederen gehandeld, er is dus prostitutie, pooiers, er is ontzettend veel wapenhandel. Het gemak waarmee vuurwapens rondgaan, dat valt echt op. Honderden vuurwapens in de stad. Ik heb iemand gesproken die zegt in het Spijkerkwartier die er woont van ja, een week waarin niet wordt geschoten is eigenlijk een uitzondering.
0: Ja, bizar.
1: Dat is echt bizar. En de politie, die is op dit moment niet bij macht om daar iets tegen te doen. Maar het is ook een korps waar een soort houding in is gekropen van als er een melding komt van nou, als we daar even wachten, dan zijn ze misschien weer weg. En dus niet echt willen opvallen binnen dat korps, niet je hoofd boven het maaiveld willen uitsteken, want dan val je op. En dat is in die periode waar heel veel paranoia heerst binnen verschillende generaties in het korps, iets wat je niet wil als agent. Maar het is, Chicago aan de Rijn is overdreven, zegt de politie zelf. Maar op een bepaalde plek in de binnenstad is het wel degelijk behoorlijk uit de hand gelopen. Ja,
0: dat moet natuurlijk wel een halt toegeroepen worden. Wat zou nou een oplossing kunnen zijn?
1: Een oplossing zou kunnen zijn is een kleine groep agenten waarvan ik weet dat die op dit moment samengesteld worden binnen het Arnhems Korps. En dat zijn agenten met een hoge ethische waarde, maar tegelijkertijd ook niet bang en van aanpakken. Dat zijn mannen die in burger op pad gaan. Okay. En zelf het motto hanteren van beter korte pijn dan lange smart. Hoe kun je dat het beste in simpele taal verwoorden?
0: Eerst slaan en dan vragen stellen, denk ik.
1: De Arnhemmers die ik heb gesproken die ermee te maken hebben gehad, die omschrijven deze mannen van deze groep. De groep Bijzondere Opdrachten heten ze ook.
0: Ja.
1: Die omschrijven dat ook inderdaad wel als auto's die met piepende banden aankomen, waar ze uitspringen en gelijk met een kort of te lange lat en anders gewoon met de vuisten orde op zaken wordt gesteld. En ja, die naam die begint nu toch wel rond te zingen dat men daar bang voor is.
0: Oké, en krijgen ze de Korenmarkt dan ook weer kogelvrij, denk je?
1: Ja, de Kogelmarkt is inmiddels de bijnaam van de Korenmarkt. Je noemde het al in een paar weken tijd twee doden gevallen. Het eerste incident was een man, dat is Jani, die is een bekende figuur uit het Spijkerkwartier. Die moest nog een strafrecht zitten, die wilde ze arresteren. En eigenlijk tot 3 keer toe hadden ze die bij wijze van spreken al in de arrestantenwagen. Maar ja, Arnhemmers die bemoeiden zich ermee uit de omgeving. En dat is een enorme vechtpartij geworden op de Korenmarkt. Er is ook geschoten. En op een gegeven moment was dus een vriend van die gezochte man, van die Jani, Gerrit, die zat bovenop een agent. Daar klonk een schot. Hij stapte af, loopt een paar meter en valt daar dood neer. En is eigenlijk tot op heden nog niet achterhaald van wie die kogel kwam. Of dat zeg maar van de politie kwam, dan wel van de mensen van het Spijkerkwartier. En binnen 2 weken al een tweede dode. En dat is misschien nog wel nog veel erger. Dat is in die zin, ik bedoel, de man die op de korenmarkt is overleden, dat is toch iemand uit het milieu. Maar deze, dat is gewoon een ondernemer, een jong ondernemer. NO, 23 jaar, broodjeszaak, de Oude Kuip. En daar was een ruzie in een jongerencafé verderop. En er wordt iemand achterna gezeten en die vlucht die broodjeszaak binnen. En NO wil dat niet, die zet hem eruit. En die steekt zijn hoofd buiten de deur om te kijken wat er allemaal gebeurt. En die wordt zo door zijn hoofd geschoten. En die overlijdt in het deurportaal voor de ogen van zijn vrouw.
0: Jeetje,
1: en dat is gedaan door Johnny S. Die inderdaad ook in het artikel van de Telegraaf staat vandaag. Die al meerdere keren zwaaiend met zijn wapen wordt gezien. Er wordt gewoon ontzettend met de wapens gezwaaid. Op toonbanken gelegd als ze niet willen betalen. Er wordt getankt zonder te betalen. Het is op dit moment een puinhoop. Dus wat dat betreft, die kleine groep, noem het een beetje een soort knokploeg van de politie, die heeft daar de komende jaren denk ik wel de handen vol aan om de stad weer terug te veroveren.
0: Op
1: en weer
0: orde
1: in handen te
0: krijgen.
1: Krijgen.
0: Ja, ja, ja, jeetje, ja, jeetje. Ja, Frank, jij weet natuurlijk veel van de groep Bijzondere Opdrachten, hè, want jij hebt er een podcast over gemaakt.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke fijn. Dank je wel dat je dat even bij ons wilde toelichten over dit toch wel bijzondere, alarmerende artikel vandaag in de krant. En wil je meer weten over de groep Bijzondere Opdrachten, dan zoek je natuurlijk vooral even de podcast GBO op. Frank, dank je wel.
1: Okay.
0: Wat zeg je?
1: Dankjewel. Ik zeg het Gelders Bloedorkest, want dat is de bijnaam.
0: Oh god, ja precies.
1: Hetzelfde letters, maar net
0: ja,
1: iets andere lading.
0: Dankjewel Frank van Dijk, presentator bij Omroep Gelderland.
1: Joejoe.

0: Zwijde en Nappa Mandels, Zwijde en Nappa Trenchcoats, Zwijde en Nappa Jacks, Zwijde en Nappa Broeken in de mooiste modellen tegen populaire prijzen bij de grootste speciaalzaak voor Nappa en Zwijde kleding, Berdy, Nieuwendijk 141 Amsterdam.
1: Berdy! Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3.

0: Nou jongens, zelfs onze Martine is van de stoel afgekropen om te gaan dansen bij dit heerlijke nummer natuurlijk van James Brown, Sex Machine. En daarvoor Diana Ross met Ain't No Mountain High Enough. En deze single van Diana Ross is genomineerd voor een Grammy Award. En ik heb haar, ik denk dat het 2 jaar geleden was, live gezien samen met mijn dochter in Ziggo. En dat was echt fantastisch. We gaan een spelletje spelen.
1: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
3: Wat weet jij er nog van?
1: Wat weet jij er nog van?
4: Wat weet jij er nog van?
5: Wat weet jij er nog van?
0: Wat weet jij nog van 1970? Nou, ik vraag het aan Corrie. Een hele goede middag.
6: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, leuk. Welkom bij Theater van het Sentiment. Hoe oud ben jij in 1970?
6: 7 jaar.
0: Oké, heel goed. En om mee te doen met dit spelletje moest je natuurlijk eerst even raden van wie de stem was.
6: Ja.
0: En wie is dit nou toch?
7: Wat weet je daarvan zeg? Dat heb ik jaren geleden van iemand gekregen. Iemand waar ik nou niet over praten wil, iets ouds uit de middeleeuwen met een baard. En dat ei, dat is nog ouder. En daar moest ik op passen. Want dat ei, dat bracht geluk. En geluk kan ook heel erg gevaarlijk zijn.
0: Wie is dit?
6: Dit is Adele Bloemendaal.
0: Ja, goed zo, Corrie. Dat kan ik bijna niet missen, hè? Zo'n herkenbare stem, hè? Hartstikke leuk.
6: Absoluut.
0: Nou, 1 punt heb je al binnen. En je wint het Theater van het Sentiment miniatuurautootje bij 3 vragen goed. En 1 heb je dus al in de pocket. Dat is mooi. We gaan dus door naar vraag 2. Corrie, ben jij er helemaal klaar voor?
6: Ik zit er helemaal klaar voor.
0: Goed zo, daar gaan we. Ons land is een krant rijker. Er is namelijk een fusie tussen het Algemeen Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamse Courant. Welke krant is dit?
6: Dit is de NRC.
0: Heel goed. Applaus, applaus, applaus. Dan gaan we meteen door naar vraag 3. Jij krijgt van mij 20 seconden de tijd om zoveel mogelijk op te noemen over een bepaald onderwerp uit 1970. En je moet minimaal 3 belangrijke punten genoemd hebben. Dan is die punt voor jou. Dus roep maar gewoon alles wat in je opkomt. Ben je er klaar voor?
6: Okay. Ja, ik ben er klaar voor.
0: Wat weet jij allemaal, Corrie, over Paul van Vliet?
6: Paul van Vliet is een...

0: Roep maar wat
1: zijn
0: hij opkomt.
1: Show, hij had zijn show en die was uitverkocht in de jaren 70. Ja, wat weet ik nog meer van Paul?
0: Ja, was toch nog wel lastig. Hij komt uit Den Haag, had je nog kunnen zeggen. Ja, een avond aan zee, dat was de show die jij bedoelde, die inderdaad uitverkocht is. UNICEF heeft hier heel veel voor gedaan. Nou goed, best een beetje lastig misschien nog. Maar, Corrie, het maakt niet uit, want we hebben nog een herkansing.
1: Oké.
0: Ja, dus ik heb nog een laatste vraag. En als je die goed hebt, dan win je alsnog het miniatuurautootje.
1: Oké.
0: Ja, en voor deze laatste vraag mag jij zelf de categorie kiezen. Wil jij graag een vraag over voetbal of liever over Amsterdam?
1: Doe dan maar Amsterdam.
0: Amsterdam, oké. Daar komt-ie. Hoe heet de dierentuin in Amsterdam die misschien verdwijnt door financiële problemen?
1: Artis.
0: Ja! Corrie, hartstikke goed. Applaus voor jou.
1: Yay.
0: Yay, op de valreep mag ik zeggen. Gefeliciteerd. Blijf vooral nog even hangen, want het autootje van het sentiment komt jouw kant op.
1: Hartstikke leuk.
0: Dan kunnen we jouw gegevens nog even noteren. Dus heel veel plezier ermee.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel voor het meespelen.
1: Oké, prima. Dag. Hoi. Dag.

Ik zou het nog één keer over die 10 geboden willen hebben. Maar dan over alle 10 geboden tegelijk. Omdat die het beste duidelijk maken wat ik nou al die tijd heb proberen te vertellen. God wil namelijk dat alle mensen echt helemaal vrij zijn. Nou, en op zo'n manier hebben nou die 10 geboden met elkaar te maken. Dus dan noem ik ze allemaal nog eens een keertje op. En dan moeten jullie heel goed luisteren en dan moet je ook heel goed kijken. En als je nou wilt weten, met een paar woorden, wat er nou telkens in de Bijbel staat, dan is dat: hou van God met hart en ziel en met je verstand. En dat betekent: hou van de mensen met wie je te maken krijgt. Want ze zijn net zoals jij.

Suicide is Painless van MASH. Vroeger had je ook een serie op televisie. We hadden het er net over, Mentine en ik, met de naam MASH. Over Amerikaanse soldaten in de oorlog in Vietnam. Mijn moeder keek dat altijd, dat kan ik me nog wel herinneren. En daarvoor hoorde je de band met Stage Fright van hun gelijknamige album. Staat op nummer 7 in de Nederlandse album Top 10 van onze kroondag vandaag, 3 oktober 1970. En ze zijn op tournee. En het eerstvolgende optreden is deze maand in Tuscaloosa in Alabama. Ja, nou, voordat we afscheid gaan nemen, moeten we natuurlijk eerst weten wie onze dagwinnaar is. En vandaag ging de keuze tussen twee legendarische live-opnames, namelijk Honky Tonk Woman van de Stones en Joe Cocker, She Came In Through the Bedroom. Nou, jullie hebben gekozen, gestemd, en daarmee is de winnaar bekend. Het is Joe Cocker, She Came In Through the Bedroom Window.

0: Ja, zo kun je zien hoe dat gaat, hè? Dan staan de Rolling Stones toch wel een tijdje voor. En dan weer ineens Joe Cocker en dan weer de Rolling Stones. Dat was net een soort achtbaan. En Martine, ik was eigenlijk even benieuwd. En Aram, waren jullie nou voorkeur Joe Cocker of Rolling Stones?
1: Ik heb gewonnen vandaag.
0: Ja, ook ja. Joe Cocker? Ja, cool. Ja, dat had ik eerlijk gezegd ook.
1: Ja, ik vind live sowieso goed met Joe Cocker. Die live treffen van Joe Cocker vond ik leuk.
0: Ja. Ja. Ja, die stem, hè, dat doet het hem dan toch. Ja, dat zagen we natuurlijk ook wel in de app voorbij komen. Nou, hartstikke mooi. Maar dit was hem dan toch echt. We zijn aan het einde gekomen van deze voorstelling over 3 oktober 1970. Ja, wat hebben de jaren 70 toch heerlijke muziek. Ik vond het echt fijn. En ik zag ook hele leuke berichten daarover ook voorbij komen in de NPO Luister-app. Nou, dank natuurlijk weer voor jullie mooie herinneringen. Ik lees ze echt allemaal. En natuurlijk ook bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er weer. Dan gaan we verder terug in de tijd naar 1966... Heb jij daar herinneringen aan, Martine?
2: Nee, niet echt. Maar ik was 1.
0: Oh, was je toen pas 1? Nee, dat is een grapje.
2: Okay,
0: ze lacht als een boer met kiespijn. Nee, je weet het. Ik hou van jij. Ja. Ook van jou, Aram. Ja, jij was toen helemaal nog niet geboren.
1: Nee, min 45.
0: Meer 45 zelfs. Ja, Aram is echt nog een baby. De baby van de groep. Goed, dankjewel. Ik hoop dat jullie er morgen ook weer zijn. Fijne avond. Dag.
3: Bedankt voor uw komst naar het Theater van het Sentiment. Het doek valt voor de voorstelling van deze middag. Beleef meer theater op onze site. nporadio5.nl/theater van het sentiment.
4: Maak morgen mee. KRO NCRV.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs. De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
3: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
5: Honda, the power of dreams.
2: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
9: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
10: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: Het is 6 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. Die protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Nu wordt er weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurclubs in het voetbal maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. En daardoor krijgen spelers eerder blessures. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Volkspot, Helco Span. NCRV.

0: prachtige muziek van de Lage Landen. Met 5 Musical Awards op zijn naam behoort hij echt tot de musical royalty van Nederland. Zanger, acteur, danser, choreograaf en regisseur Stanley Burleson. Dit seizoen is hij te zien in de theatershow Musical Nights en daarom is hij later vanavond mijn gast hier in Volkspot. We blikken vooruit op de hommage die het Amsterdams Kleinkunstfestival morgen en overmorgen brengt aan Bram Vermeulen. Gespot door Span is De Dagen, het nieuwe album van Jentel en De Boer. En natuurlijk staan ook wij stil bij het overlijden van cabaretière, schrijfster, maar bovenal taalvirtuoos Paulien Cornelissen.
1: Volkspot.
2: Lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Lionel Richie, All Night Long. En voor Joost Muisel, ik ben blij dat ik je niet vergeten ben.
1: Gespot door Span.
0: Ja, en dit weekend gespot door Span, De Dagen. Het nieuwe album van het cabaretduo Jentel en de Boer. En echt, Jentel en de Boer laten zich op dit album van hun allerbeste kant horen. Er staan van die heerlijk filijnen liedjes op, waarbij de dames alles wat met schone schijn te maken heeft genadeloos fileren. En ja, het mooie is, daarbij sparen ze zichzelf ook niet bepaald. Maar er staan ook van die echt puur lieve liedjes op. Liedjes over hun kinderen en over hun geliefde bijvoorbeeld. Liedjes waarin ze zonder enige ironie over die ander zingen: jij maakt me zoveel beter. Maar ja, dat wil dan weer niet zeggen dat Jentel Schieman en Christine de Boer genoegen nemen met alledaagse beelden, want die mooie gedachte over dat beter maken komt bij hen op terwijl de geliefde in kwestie met een sok in de hand 's nachts achter een mug aan zit.

0: Na Jentel in de Boer was dat de Sandy Coast. De Voorburgse band rondom zanger en componist Hans Vermeulen. True Love, That's a Wonder. Hoog genoteerd in de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5 vorig jaar. Ben benieuwd hoe hoog ze dit jaar terecht gaan komen. Ja, op 13 oktober zou Bram Vermeulen 80 jaar oud zijn geworden. Bram Vermeulen, de naam van een artiest die nog steeds in het collectieve geheugen zit. Vooral in dat van veel artiesten voor wie hij een echte inspiratiebron was. Het Amsterdams Kleinkunstfestival grijpt zijn 80ste geboortedag aan voor een hommage. In de vorm van een podcastserie en in de vorm van twee concertavonden. Morgen en overmorgen in de Kleine Comedie in Amsterdam. Daniel van Veen is directeur van het Amsterdams Kleinkunstfestival. Daniel, goedenavond.
1: Goedenavond, Helco.
0: Waarom verdient Bram Vermeulen wat jou betreft zo'n hommage?
1: Omdat de kunstenaar is dood, maar zijn werk leeft. En die liederen, hij noemde het zelf liederen in plaats van liedjes. Dat vond hij te klein.
0: Ja.
1: De liederen die hij heeft geschreven, die zijn nog steeds, die hebben gewoon een eeuwigheidswaarde. En die zijn ook nog steeds geïnspireerd voor de nieuwe generatie makers. Dus zijn werk blijft gewoon de reden om dat uit te voeren.
0: Ja, en waarin ligt dan die eeuwigheidswaarde en daarmee die inspiratie die zijn werk vormt voor jonge kunstenaars?
1: Ja, het zijn eigenlijk vaak kleine portretjes van mensen, van gevoelens. En daar kan je heel makkelijk mee identificeren. En hoe hij het benadert, daarvan is, ik denk de tekstschrijver heel vaak, had ik dat maar bedacht. Het klinkt eigenlijk heel simpel wat hij heeft geschreven. Maar het is heel inspirerend. Maar ik denk ook gewoon voor een groot publiek nog steeds zijn prachtige liederen.
0: Ja, en de overgave waarmee hij zijn eigen werk zingt, die heeft me ook altijd zo geraakt. Dat versterkt natuurlijk ook de kracht van zijn nummers, hè?
1: Ja, de podcast heb ik dus artiesten gesproken. En iedereen, ik vroeg van, kan je in een paar woorden Bram dan omschrijven? Iedereen zei luid, harde stem, aanwezig, groot, weet je wel. Maar als je naar zijn nummers luistert, dan zingt hij best wel heel zacht vaak. En dat verwacht je eigenlijk dan niet. Maar hij kon gewoon heel hard, maar hij deed dat heel vaak helemaal niet.
0: Nee, maar het is altijd wel intens op de een of andere manier.
1: Ja, het zijn grote gevoelens. Hij stortte zich overal met volle overgave in. Niks was zomaar. Het was allemaal voor de volle 100%. En het was ook een duizendpoot, want hij was eerst was hij gewoon prof volleyballer.
0: Ja.
1: En toen werd hij dus cabaretier en liedzanger en componist. En hij schilderde, hij was ook kunstschilder en televisiemaker. En alles op een hoog niveau. En hij is maar 57 jaar geworden. Maar Shirin Stroker, zijn vrouw, met wie ik dan heel veel heb samengewerkt, die zei van, jij hebt echt meerdere levens wel in één leven geleid.
0: Ja, dat kun je inderdaad stellen. En je zei al, jij hebt hem dus via zijn vrouw ook gekend. Welke herinneringen heb jij aan hem?
1: Ik had heel vroeger een cabaretduo, Gel, altijd op zoek naar haar. Daar had je bij geweest moeten zijn.
0: Ah, jammer.
1: En er was een moment dat hij het zou gaan regisseren. En wij speelden in de Rode Bioscoop, heel klein zaaltje in Amsterdam. Het ging niet heel goed, dat optreden. Het was eigenlijk best wel stil. En één iemand die zat te bulderen van het lachen. En dat was Bram Vermeulen. Want die hadden we uitgenodigd. En na afloop zei hij van, we moeten nog even werken. Maar ik zie er wel wat in. En ik ga eerst op vakantie naar Italië. En daar is hij nooit meer levend van teruggekomen. Dat was die laatste reis van hem.
0: Ja, en hij heeft jullie uiteindelijk dus toch best ondersteund door die avond of die middag in die Rode Bioscoop in Amsterdam te redden.
1: We hadden één iemand die het leuk vond.
0: En dat was Bram Vermeulen. Je kunt mindere mensen in het publiek hebben die je werk leuk vinden.
1: Hè? Precies. Ja.
0: Op die manier heb je hem ook zelf mogen ontmoeten. Nu maak je, ik zei het al, en een podcast over hem. Die heb jij gemaakt in gesprek met heel veel mensen die hem gekend hebben, die met hem gewerkt hebben. Dan is er ook de hommage in de Kleine Comedie, morgen en overmorgen. Dat overlapt elkaar ook deels. Hè? Want bijvoorbeeld de Vlaamse broer Sebastiaan, alias Comilfo, die zitten zowel in de podcast. En ze treden ook op morgen en overmorgen in Amsterdam. Waarom was Bram voor hen bijvoorbeeld zo belangrijk?
1: Bram die woonde in... Ja, Bram was in Vlaanderen gewoon een hele grote meneer. En Bram noemde zich daar een BV'er. Van Bram Vermeulen, maar ook van een bekende Vlaming. En hij brak daar in de jaren 80 door. Maar als je daar als liedzanger doorbreekt, dan heb je gewoon heel België kent je dan. En Comilfo woonde in Gent. En Bram kwam in hetzelfde huis, in hetzelfde appartementencomplex. Dat was een soort kasteeltje nabij Gent.
0: Ja.
1: En de muren die grensden echt aan elkaar, die twee kamers. Dus die broers die waren al fan van Bram. En die hoorden hem gewoon door de muur heen repeteren. En dan stopten zij zelf even met repeteren, gingen ze koffie zetten om naar Bram, de grote meester, Bram te luisteren.
0: Geweldig zeg. Wat een mooi toeval dat die grote talenten dan naast elkaar wonen in een oud kasteeltje. Ze hebben dus echt geleerd van Bram. Ze hebben van hem genoten, hoefden ze niet veel voor te doen. Ze hoefden alleen maar te luisteren en hun oor letterlijk tegen de muur te leggen. Comilfo is er dus eigenlijk als vanzelfsprekend bij. Freek de Jonge is er niet bij, hè? Niet op het podium en ook niet in de podcast. Heeft dat een bepaalde reden?
1: Ja, eigenlijk, hij wordt natuurlijk wel gemist, omdat ik zou hem heel graag interviewen.
0: Ja, omdat ze natuurlijk als Nederlands Hoop zijn begonnen samen, hè?
1: Over die beginjaren. En hij is natuurlijk ook niet de jongste meer, wel heel vitaal en heel actief. Maar ik ben gewoon heel benieuwd hoe zij nou elkaar vonden en wat nou die kracht van dat duo was. Want er wordt echt gezegd, Nederlands Hoop heeft echt het cabaret veranderd. Met zoveel energie en een soort rock'n'roll cabaret en brutale jongens die echt tegen alles en iedereen ingingen. Dat was voor die tijd gewoon helemaal not done.
0: Mm-hmm.
1: Het heeft een kleine 10 jaar geduurd en toen zijn ze uit elkaar gegaan. Ja, die breuk is gewoon vervelend geweest voor Bram. Die had eigenlijk liever doorgewild en Freek ging solo. Maar ja, dat is al zo ongelooflijk lang geleden.
0: Je zou denken dat de pijn misschien een beetje geheeld is inmiddels, hè?
1: De uitnodiging staat nog open voor Freek. Ik heb hem wel gemaild. Van, wil je de podcastserie luisteren? En ja, ik zou het heel graag daarover willen hebben, over die beginjaren. Hoe ging dat?
0: Ja, en dan leer je Bram Vermeulen ook weer beter kennen natuurlijk. Door de ogen van zijn meest nabije theaterpartner op dat moment. Maar of de uitnodiging wordt geaccepteerd, is dus nog even afwachten.
1: Wie weet, ja. Dus ik heb ook gezegd, de voorlopig laatste aflevering, na aflevering nummer 6. Dus wie weet wat er zich nog aandient.
0: Ja, als hij ja zegt, dan komt er dus een aflevering 7, begrijp ik.
1: Ja, en we krijgen ook van luisteraars terug van wie was Shirin Stroker nou eigenlijk dan?
0: Ja.
1: En wat heeft zij betekend?
0: Dus de regisseur van het Werktheater, hè? Maar dat weten ook veel mensen natuurlijk niet meer.
1: Nee, zij heeft het Werktheater mede opgericht en speelde daarin en regisseerde. En dat was eigenlijk ook baanbrekend in de Nederlandse theaterwereld, jaren 70. En het is natuurlijk allemaal lang geleden. Ik heb dat zelf nooit meegemaakt, maar wel veel gelezen daarover en gezien. Op videobanden destijds nog. Maar ja, dus er komt nog een extra aflevering over Shirin eigenlijk. Van wie was dat dan? En wat heeft zij betekend voor Bram?
0: Ja, dat is natuurlijk een belangrijke sleutelfiguur in zijn werk geweest ook. En er kan er ook nog een aflevering met Freek de Jonge bij komen, denk ik zo.
1: Het mag wel.
0: Ja, toch? Ja. In de eerste 6 afleveringen zitten dus allerlei mensen die graag over Bram wilden vertellen. Ook mensen die ik dan weer niet 1-2-3 verwacht zou hebben, namelijk Jochem Meijer. Dat klinkt toch als iemand die inhoudelijk in ieder geval best ver van Bram Vermeulen afstaat in qua stijl. Ja. Waarom mocht hij niet ontbreken in de podcast?
1: Hij leerde Bram kennen toen hij echt helemaal nog meedeed aan het Groninger Studenten Cabaret Festival. Via een vriend van hem. En die vriend, dat was de zoon van Shirin Stroker.
0: Ah.
1: En Shirin heeft ook zijn eerste avondvullende programma geregisseerd. En dus hij zegt, ik heb gewoon alles van deze twee mensen geleerd. Hoe je op het toneel staat. Want hij is ook gewoon maar begonnen. Hij heeft geen theateropleiding. En ja, dat zegt hij ook heel mooi in de podcast, dat Shirin echt zei van ja, hoe gekker je doet, hoe leuker het is.
0: Ja, geweldig. Dus eigenlijk heeft hij die durf misschien ook wel een beetje van Bram.
1: Ja, wat hij dan vertelt, dat hij nachtelijke gesprekken had met Bram. En gewoon heel veel theaterwetten heeft geleerd, maar ook gewoon op jezelf vertrouwen en gewoon gaan. Als je iets van maken, dan maak je gewoon wat je maakt en wat je kan maken, ga erachter staan.
0: Ja.
1: Het klinkt heel simpel, maar als je artiest bent, heb je toch heel veel onzekerheden. En Bram die was altijd vrij stellig in hoe de dingen in elkaar zaten. Dat komt ook echt naar boven uit de podcast. En dat is gewoon een inspiratiebron geweest voor heel veel artiesten, nog steeds eigenlijk. Ja.
0: En dus ook voor Jochem Meijer.
1: Ja.
0: Nou, die verhalen zijn te beluisteren in de podcast. De podcast Bram 80 op Spotify terug te vinden. Maar dan is er tenslotte natuurlijk ook de hommage in het theater, hè, waar Bram zich ook zo thuis voelde, in de Kleine Comedie in Amsterdam. Wie gaan daar allemaal nummers van hem brengen?
1: Even kijken, dat zijn van de oude garde Common Foe en Ernst Jans.
0: Oh ja.
1: Ernst Jans was vriend van hem en producer. En dan ook allemaal nieuwe talenten. Klinkt zo.
0: Talenten die Bram van Meulen niet persoonlijk gekend hebben, laat ik het zo stellen. Ja.
1: Nee, hij was al overleden soms toen zij werden geboren. Dus Sarah Jané gaat optreden.
0: Ah.
1: En Valentina Toots, dat is ook geen onbekende. En Ivar van der Wallen, die heeft vorig jaar publieksprijs bij Amsterdam Schrijversfestival gewonnen. En Catharina Vermeulen, zijn dochter.
0: Ja, dus dat is natuurlijk ook heel mooi dat die link gelegd wordt. Maar ook die jonge mensen, die relatief jonge mensen, die zijn werk gaan zingen. Merk jij tenslotte, Daniel, dat zij anders met het werk van Bram Vermeulen omgaan op de een of andere manier? Juist omdat ze de man erachter niet gekend hebben? Zijn zij vrijer in hun interpretatie?
1: Ja, eigenlijk wel. Zij maken het zich wel echt eigen. Maar dat doen die andere zangers ook. Ja, dat is ook misschien ook zo fijn van dat werk. Je kan het gewoon naar je eigen hand zetten, maar dat moet ook bijna wel. Want het zit soms wel listig in elkaar.
0: Ja,
1: maar dat doen ze heel goed. En Valentina heeft meer een soort opera-stem. Dus die gaat meer de hoogte in. Maar dat vond ik juist ook wel spannend om dat dan ook te doen. Dat we niet alleen maar mensen met heel veel geluid programmeren. Het wordt een heel mooie, schone avond eerbetoon aan deze man. Sander Vriend is de bandleider. En hij krijgt ook een soort popachtige sound mee, maar het is ook kleinkunst. Ja, hij was gewoon heel veel. En ik hoop dat je dat dan, als je dan deze avond hebt meegemaakt, dat dan tot je is gekomen. Nou, ik kan dominee worden. Je hoort het.
0: Ja, de eerste is ook op zondag, dus dat komt goed uit. De tweede is maandagavond in de Kleine Comedie. Daar zijn nog een paar kaartjes voor. En als je denkt, nou, de Kleine Comedie is mij wat te ver, maar ik wil wel meer weten over Bram Vermeulen, dan is het dus die podcast die jij gemaakt hebt, Daniel. Bram 80. Hij is natuurlijk ook regelmatig in Volkspot te gast geweest. Ook live heeft hij bij ons op het podium gestaan. En ik heb twee voorbeelden eruit gepikt uit ons archief. Zodra ik De Beuk erin, een opname uit 1999... Dat wordt bij jullie gezongen door Ivan van der Wallen, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: En daarna een nummer van zijn laatste album, De Mannen. Moeder heet dat album. Hij trad ermee op in 2003, een jaar voor zijn dood, hier in Volkspot. Met die twee optredens van de meester zelf wil ik dit gesprek graag afronden. Daniel van Veen, directeur van het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Dank je wel voor nu. En heb twee prachtige avonden daar in Amsterdam.
1: Dank je wel, Helco.
0: Tot de andere keer. Hoi.
1: Dag.

Cliff Richard, The Young Ones. En daarvoor uit eigen archief, twee nummers van Bram Vermeulen. Willy die Eptons. Ik heb hele mooie herinneringen aan Bram. Ik ging vroeger met mijn man altijd naar Eindhoven als hij daar optrad. En Wim Groos genoot dan weer van de prachtige live versie van De Beuk erin. Bram Vermeulen, een hommage aan hem, is dus mee te beleven morgen en overmorgen in de Kleine Comedie in Amsterdam. Straks ons spel, raad mijn naam, maar eerst de samenwerking uit 1997 tussen de Britse meidengroep Eternal en de Amerikaanse singer-songwriter Bibi Winans. Samen maakten ze het nummer dat Bibi schreef, I Wanna Be The Only One.

0: aanwijzingen de naam moet zien te raden van een bekende artiest of theatermaker uit de Lage Landen, uit Nederland of Vlaanderen. Heel af en toe doen we er ook een Brusselaar tussen. Nou, als je denkt te weten om wie het gaat, dan kun je vanavond bellen met Jaap op 0800 30555, 0800 30055. Of je stuurt even een berichtje met de NPO Luister-app. En dan maak je kans op zo'n prachtig setje Volspot fietslampjes. Komen goed van pas. Nu het gewoon om 7:30 al wanneer pikdonker is. Wat ik wel jammer vind, maar het is niet anders. En dan, nou, dan ben je blij met je Volspot fietslampjes. Maar die moet je wel zien te winnen. Die moet je verdienen, zoals dat heet. Hè. En dit is de eerste aanwijzing voor vanavond. En die eerste aanwijzing op zoek naar die ene naam. Die luidt: ik ben een ginger met vleugels. Ik ben een ginger met vleugels. Enig idee wie we zoeken? 0800 30555 of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.
1: Raad.
2: Mijn naam.
1: Mijn

Ja, geloven we het of niet, met dit liedje is inmiddels 70 jaar oud. Blue Monday van Fats Domino. Ik gaf je één aanwijzing in Raad Mijn Naam. Ik ben een ginger met vleugels. En er komen heel veel suggesties binnen. Gerrit uit Aalden denkt aan Loes Luca. Erik, die weet het zeker, die zegt Carrie Tefse is het juiste antwoord. En Wim Groos denkt dan weer aan Armand. André van Duin wordt nog genoemd. Arne Jansen vanwege zijn hit Meisjes met rode haren. Elske de Wal. Nou, kortom, veel suggesties. Maar degene die we zoeken, die zit er nog niet bij. Dus ik heb nog een tweede aanwijzing voor je. En die luidt, op mijn nieuwe album laat ik alle remmen los. Op mijn nieuwe album laat ik alle remmen los. Combineer dat met die ginger met vleugels. En wie weet denk je nu, oh, maar ze zoeken, puntje, puntje, puntje. Nou, in dat geval bel je Jaap 0800 3000 555. Of je stuurt even een berichtje met de NPO Luister-app.

toch over roodharigen hebben. Dat was Simply Red met Stars uit het begin van de jaren 90. Maar ook die band zoeken we niet. Wie zoeken we wel? Je kunt je oplossingen doorbellen 0800-3000-555... of je stuurt even een berichtje met de NPO Luisterapp. Straks na het nieuws van 7 uur staan we in volgspot. Behalve dat je de ontknopen kunt horen van Raad Mijn Naam. Ook stil, uiteraard doen we dat bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Je hoort hoogtepunten uit het gesprek dat ik in 2018 met haar had... naar aanleiding van haar toen net verschenen boek Taal voor de Leuk. Dat straks na het nieuws, dus graag tot zo.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van het dorp Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Het inmiddels 36 jaar oude brood werd een bijzondere herinnering en nooit weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, nou voor wat de dag nog rest dan. Vooral bewolking is in het noorden te vinden. En verder zijn er opklaringen. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Volkspot. Heilco Span.

0: Wap. En terwijl de Nederlandse theaters zich opmaken voor een nieuwe musical over de Dolly Dots, die gaat in het voorjaar in première, toert ex-Dot en gewaardeerd collega Angela Groothuizen op dit moment langs de theaters met haar eigen show. En die heet Sexy 60.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam. Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam.
0: Ja, je kreeg er twee aanwijzingen van me, inderdaad mijn naam. Ik ben een ginger met vleugels en op mijn nieuwe album laat ik alle remmen los. De naam van Axel Red valt. En dan denk je, ja, maar die komt toch niet uit de Lage Landen? Jazeker komt die uit de Lage Landen. Ze is in Frankrijk wereldberoemd natuurlijk, deze chansonnière. Maar ze komt uit Hasselt in België. Axel Red, goed bedacht, maar toch niet degene die ik zoek. Wel leuk om trouwens weer eens een liedje van haar te laten horen binnenkort. Maar dat terzijde. Roxy Dekker wordt ook nog genoemd in onze zoektocht. En ook de naam van Jaap Reesema valt. André van Duin wordt ook nog genoemd. Maar het zijn niet de namen die ik zoek. Maar welke naam zoek ik wel? Ik denk dat je na de derde en laatste aanwijzing het wel zeker weet. Als je al een idee hebt, in ieder geval. Maar ik denk dat je het nu wel weet. Want die derde aanwijzing die luidt: S10 is mijn beste vriendin. S10 is mijn beste vriendin. Bel Jaap als je kans wil maken op die fietslampjes. 0800 3555 of stuur een berichtje met de NPO Luisterapp.
1: Raad.
2: Raad.
1: Mijn naam.
2: Mijn naam.
4: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Ramse Shaffi. Een van zijn klassiekers. Zink werd huil, bid, lach, werk en bewonder. En we hadden het in het vorige uur van Volkspot al over Bram Vermeulen. Zijn werk leeft ook steeds voort. En dat geldt ook voor het werk van Ramse Shaffi. Dit seizoen bijvoorbeeld zingt Charles de la Mar zijn werk in de theaters. En uit zijn lange, lange speellijst tot en met eind mei volgend jaar blijkt wel hoe geliefd dat werk van Shaffi nog steeds is. Trouwens, als je hem een keer wil zien zingen, Charles, dat kan bijvoorbeeld aanstaande vrijdag in Nijverdal.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam. Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam.
0: Ja, welke naam zochten we vanavond? Op basis van 3 aanwijzingen ben ik op zoek naar die ene naam die jou misschien die Volkspot fietslampjes oplevert. Ik ben een ginger met vleugels. Op mijn nieuwe album laat ik alle remmen los. En Estien is mijn beste vriendin. Goedenavond, met Heilko. Met wie spreek ik?
4: Ik spreek met Mirjam Clement uit Leiden.
0: Dag Mirjam, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: 3 aanwijzingen. Na welke dag je te weten om wie het zou moeten gaan?
4: De tweede.
0: Na dat nieuwe album waarop ze alle remmen loslaat.
4: Ja, want ik had bij Eva Jinek van de week horen zeggen dat er een nieuwe plaat van haar uitkwam.
0: Kijk. En toen dacht je, oh, maar misschien zoeken ze die vrouw wel.
4: En jullie
0: is een vrouw.
4: Iemand met rood haar.
0: Zeker.
4: Dus ja, dan wordt het vrij simpel, hè?
0: Dan wordt het vrij simpel. Ja, dat zijn grote woorden. Maar wie is het dan volgens jou, Mirjam? Vrouwtje, zeg je?
4: Ja.
0: Inderdaad, het werd vrij simpel, dat klopt. Vrouwtje, die zochten we inderdaad, een vrouw met rood haar en met vleugels. Ze had een bandje samen met haar vader en haar zus, Ginger Squad. En ze speelde ook in het bandje Chicks and Wings. Dus vandaar die eerste omschrijving. Nieuwe album, je had het al gezien bij Eva Jinek. Kijk je naar mij, zo heet dat album. En daar staat op dat album staat een liedje, dat heet Geen Rem. Dus nou, in die zin laat ze alle remmen los. En misschien wist je ook wel van die vriendschap met S10.
4: Nou, dat heb ik voor alle zekerheid nog even nagekeken. En want ik had het idee, nou, dat is vrouwtje, en daar bleef ik ook mee zitten. Maar ik denk, hè, Estien, nooit van gehoord. Dus ik ging even bladeren. Ik denk, ja, dat klopt. Nou, dan hou ik het erbij.
0: Maar ken je Estien überhaupt niet? Of,
4: Jawel, maar ik hou het niet erg bij.
0: Nee, je houdt dit genre muziek misschien niet zo heel erg bij, wat dat betreft.
4: Het genre van S10 hou ik nooit zo bij, nee.
0: Nee, want ze heeft echt mooie dingen gemaakt. Ook samen met Vrouwtje, hè. Ze hebben een album uitgebracht.
4: Ik heb al een hele grote cd-collectie.
0: Dus daar kan niks meer bij.
4: Nou, niet veel meer. En dat is in deze tijd sowieso niet zo gebruikelijk, hè?
0: Nee, dat is waar. Maar ik heb hem ook nog steeds, hoor. En ik ben zuinig op mijn cd's. Ik draai ze ook met alle liefde. En anders nog eens lekker in de auto. Ouderwetse auto, hè, met de cd-speler.
4: Ik heb zelfs nog een hele rij met LP's staan. Maar...
0: Ja, heerlijk toch? Nooit wegdoen, Mirjam. Denk eraan.
4: Nee, ik doe het weg. Ik heb het al beloofd aan iemand anders.
0: Oké, maar je maakt er wel iemand gelukkig mee. Je gaat hem niet in de kliko gooien.
4: Nee, ik heb een neef die is helemaal me schokken van vinylplaten.
0: Oh, wat fijn. Dus die vinylplaten komen goed terecht en de cd's die bewaar je nog eventjes.
4: Ja.
0: En daar zit geen cd bij van Vrouwtje, begrijp ik.
4: Nee.
0: Is het wel muziek die jou aanspreekt? Het is natuurlijk een jongere generatie. Vrouwtje is zeer geliefd natuurlijk bij een jongere generatie ook. Ik moet zeggen, als ik haar hoor, dan denk ik, oh ja, dat is echt wel mooie muziek die ze maakt. Maar het is natuurlijk inderdaad van een jongere generatie die wij misschien niet zo heel erg in het oog houden. Maar is het voor jou muziek waarvan je denkt, nou, ik ben wel nieuwsgierig?
4: Nou, nee, ik heb wel een aantal nummers van haar gehoord. En ik moet gewoon eerlijk bekennen, ik hou het bij haar niet echt bij. Maar het geldt net als voor andere artiesten waar ik ook cd's van heb. Het ene nummer vind ik wel goed en het andere nummer kan ik totaal niet waarderen.
0: Nee. Het is zelden dat je een hele cd mooi vindt, begrijp ik.
4: Nou, ik heb wel hele cd's, maar in principe is het dan een cd... voordeliger als dat je 3 keer een single zou kopen.
0: Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Dat is efficiënt denken, Mirjam. Efficiënt denken.
4: En ik heb ook een oude smaak.
0: Ja, nou, dat is gewoon eerlijk dat je dat zegt. Gewoon een klassieke smaak wat dat betreft.
4: Ella Fitzgerald, nou, alle, hoe heet het?
0: Sarah Vaughan.
4: Soorten muziekje, alle genres. Ja, Ella Fitzgerald met Louis Armstrong. Ook zonder Louis Armstrong. Carrot Carpenter vind ik fantastisch.
0: Oh ja, dan zit je inderdaad in een andere tijd. Maar dan ben ik toch benieuwd. Ik ga nu een liedje laten horen van Vrouwtje. Het heet Een Teken. Dat is een relatief vroeg liedje van haar. Het staat bij de collega's van Radio 2 al jarenlang in de top 2000. Ik vind het toch een heel mooi liedje. Dus we gaan er naar luisteren. En Mirjam, als je nou meeluistert, stuur dan zo dadelijk nog even een appje wat je ervan vindt. Is dat goed?
4: Is goed.
0: Afgesproken. En dan sturen wij ondertussen de fietslampjes naar Leiden.
4: Is goed.
0: Mirjam, van harte gefeliciteerd. Leuk je even gesproken te hebben. En heel graag tot een andere keer weer, hè?
4: Ja hoor, bedankt.
0: Joe, dag.

0: Gespot door Span.
1: Liedjes met een vilijnen ondertoon. Liedjes die genadeloos alle vormen van schone schijn onderuit halen. Het is het handelsmerk van het cabaretduo Jentel en de Boer, van wie onlangs het nieuwe album De Dagen verscheen. En daarbij sparen ze zichzelf ook allerminst. Zoals bijvoorbeeld terug te horen is in dit wat slapstickiaans aandoende nummer Aardig.

0: Ik had het nog nooit gezien. Ik?
1: Ja, aardig, van het nieuwe album van Jentel en de Boer. En morgenavond bel ik in Volkspot ook even met Jentel Schiepman van dat duo over hun nieuwe album. En dat heet De Dagen.

0: En dat was Stevie Wonder, Higher Ground. Afgelopen woensdag overleed schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen, nog maar 50 jaar oud. Ja, Paulien Cornelissen, een waarachtige aanwinst voor de Nederlandse taal. Een buitengewoon grappige observator. Een persoon die haar onnavolgbare gedachten kon overbrengen op ons, op haar publiek. Ze was meer dan eens ook te gast in Volkspot. En de laatste keer was in 2018, toen ze kwam vertellen over haar boek Taal voor de Leuk. Ik kondigde haar toen aan als cabaretière. Dat is voor mij eigenlijk een doodgewoon woord. Maar zij had daar een vrij uitgesproken gevoel bij.
1: Nee, ik zeg zelf altijd cabaretier. Vind ik ook niet een supermooi woord. En nu lijkt het alsof ik allemaal woorden heel stom vind. Valt wel mee. Maar cabaretière, zeg maar die erin. Dat vind ik een heel, ja, zagrijnigmakende klank. Een soort, ja, zeurderig. Je kent die klank verder van woorden als derrière, misère.
0: Migraine
1: ook. Precies dat ja, wat je niet wil, dat zit in cabaretière. Dat vind ik heel jammer. Daarom zeg ik vaak cabaretier.
0: Ja, want cabaretier klinkt vrolijk. Ja.
1: Dus dat gaat omhoog. Ja. Cabaretière gaat naar beneden.
0: Cabaretier, je houdt niet van beige. Hè? Je draagt gewoon een vrolijke rode trui vandaag.
1: Ja.
0: Blauwe broek, niks, ja. Geen beige.
1: Ik hou niet van beige. Nee. Ik heb daar wel eens een cabaretstuk over gemaakt. En dat heeft bij veel mensen geresoneerd. Die ook, ja, op grond daarvan dachten, ja, dat is het met beige. De enige die bij wel goed kunnen uitspreken zijn de schapen. Die kunnen dat wel met een soort levensvreugde.
0: Ja, Paulien Cornelissen in 2018 in Volkspot. Ze vertelde tijdens diezelfde uitzending over haar toen nieuwe voorstelling Om mij moverende redenen, waarin ze een kas vol mos op het podium had staan. Maar waarom maakte ze mos nou tot een centraal thema in die voorstelling? Nou, haar antwoord geeft een schitterend kijkje in haar waanzinnige en radicaal prachtige gedachtegang.
1: Dat kwam doordat ik een tijdje echt heel veel moeite had met het nieuws en de wereld in het algemeen. En toen was ik een paar dagen in mijn eentje in Kopenhagen. En toen was ik naar de Botanische Tuin gegaan. En daar was een kastje met alleen maar mos. En dat gaf mij heel veel rust. En dat klinkt een beetje gestoord misschien. Maar het was wel echt zo. En het idee dus dat dat mos er altijd is en dat dat iets troostends kan hebben, dat vond ik heel mooi. En toen dacht ik, volgens mij moet ik verder gaan vanuit het mos. Dus als het mos nou, als het mos het voor het zeggen had, en misschien heeft het mos het wel voor het zeggen, en weten wij dat niet, maar dan, hoe zou het mos ons bekijken? In plaats van dat wij het mos bekijken, hoe bekijkt het ons? En sommig mos groeit zo langzaam dat het maar, ja, dat groeit een centimeter per eeuw. Dus dat is echt heel langzaam. Ja. Hoe hysterisch zien wij eruit gezien vanuit dat mos? En zo'n soort perspectiefwissel, dat vind ik dus, daar word ik, ja, dat relativeert en daar word ik dan rustig van.
0: Ja. Ja, hoe mos kan helpen om de wereldproblematiek en je eigen list hysterische leven en je existentiële, Paulien zou dit heel grappig vinden dat ik meer in verspreek, existentiële paniek te relativeren. Paulien Cornelissen, de vrouw met de bijzondere gedachten, de bijzondere ideeën over taal. In 2018 was ze dus te gast in Volkspot om te vertellen over haar toen derde boek, Taal voor de Leuk. De opvolger was dat van de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding, waarin ze de lente en het woord nog besprak.
1: Lente, moeilijk jaargetijden. Is het nou koud of warm? Op straat zie je meteen het verschil tussen de pessimisten en de optimisten, de warmbloedigen en de hagedissen. Er zijn levenslustige types die meteen in t-shirt de straat op gaan. Van een afstand kun je niet zien of ze kippenvel hebben, wel dat ze blij zijn met hun keuze. Hier loop ik in mijn t-shirt, ha! Er zijn ook types die gewoon nog met hun sjaal rondlopen en soms zelfs met hun winterjas. Was er in het volwassen leven maar gewoon een basisschooljuf van wie je kon vragen, mogen we met zonder jas? En dat je dan een duidelijk antwoord kreeg. Mensen die het nooit koud hebben, dat zijn benijdenswaardige mensen. Je vermoedt dat ze ook goed met honden kunnen omgaan en dat alle kinderen ze leuk vinden en dat ze een schuur kunnen bouwen. Iedereen die net als ik kouwelijk is aangelegd, kan zich behelpen met de volgende zin. Anders nog best fris nog. Nog. Een woord dat als je het vaak genoeg achter elkaar zegt, klinkt alsof de Cro-Magnon-mens het ook al zei. Nog, nog, nog. Nog zegt iets over wat er is, maar niet meer voor lang. Nog gaat over vergankelijkheid, een ideaal woord voor de lente.
0: Ja, en dat zet me aan het denken. Want wat zou Paulien's ideale woord voor de herfst geweest zijn? Misschien wel plots, als tegenhanger van nog. Want waar het woord nog de tijd nog even vasthoudt, laat plots ons voelen hoe abrupt het ineens voorbij kan zijn. Plots, het klinkt als het geluid van een boek dat dichtklapt. Kort, hard. Bij nog kunnen we nog even blijven hangen. Nog even, nog één keer, nog niet. Maar plots is gebeurd voor je er erg in hebt. En het is onomkeerbaar. De zomer is plots voorbij, het wordt plots donker. Paulien Cornelissen is plots overleden. Geen komma, zoals haar nieuwe voorstelling zou heten, maar een punt. En dat is heel erg verdrietig. Paulien, dank je wel voor al je mooie woorden. En zoals de collega Stefan Stassen zou zeggen, je bent nu van altijd.

0: grootste hits van Lois Lane, My Best Friend. En het leuke is, de gezusters Kleeman zijn opnieuw onderweg langs de clubs en langs de theaters. In januari gaan ze op theatertour. Tot die tijd doen ze alle clubs van Nederland aan. En ongetwijfeld staat dit nummer dan ook op het repertoire. En daarvoor de Birds met Turn, Turn, Turn.
1: De Volkspot op.
0: Ja, je weet het, de redacteuren van Volkspot luisteren, bezoeken, kijken en beleven zich een slag in de ronde. En delen dat allemaal met liefde, met mij en met jullie als luisteraars. Nou, vanavond is Jaap mijn regisseur, Jaap Frieso. En Jaap, jij beluisterde een podcastserie waar ook ik bij voorbaat al nieuwsgierig naar ben.
2: Ik weet dat je geen groot podcastluisteraar bent, maar in dit geval zou je dat moeten doen. Want het gaat namelijk over de podcast ABBA in Nederland.
0: Oh, wat heerlijk.
2: Heerlijk, ja.
0: Alles over ABBA vind ik heerlijk.
2: Ja, het is een podcast in de serie Poplegendes in de Polder van Afro Tros, waarbij ze van grote artiesten een soort link maken met Nederland. Laten we even naar de trailer luisteren.
3: Luister naar Poplegendes in de Polder over ABBA. Een zoektocht naar de Nederlandse avonturen van ABBA en naar Benny en Bjorn.
4: The Netherlands was one of the first countries to even consider Swedish music.
3: Nu te beluisteren via NPO Luister en andere podcast apps.
0: Ja, ABBA in Nederland. Waarom was ABBA zo graag in Nederland en waarom hield Nederland al zo vroeg van ABBA?
2: Ja, dat is een goede vraag. Die wordt eigenlijk in die zin niet heel erg beantwoord in de podcastserie. Behalve dat er wel gewoon heel veel linken waren tussen Nederland en ABBA. En dat heeft voor een heel groot deel met de platenmaatschappij te maken. Dus ze kwamen al vroeg in contact met de Nederlandse platenmaatschappij die enthousiast was en nummers uitbracht. Dus die mensen van het eerste uur hoor je ook in de podcast vertellen. En,
0: dus de mensen van de platenmaatschappij toen die dachten, hé, die vier Zweden, daar kunnen wij ook wel wat mee.
2: Ze zelfs nog niet eens ABBA, hè? Want toen heette ze gewoon bij hun voornamen.
0: Ja, dat is
2: zelfs
0: waar.
2: De single Waterloo, waarmee ze het Songfestival wonnen, die is in Nederland uitgebracht onder hun naam,
0: ja,
2: met vier namen.
0: Dat klopt, die single die heb ik nog. En daar staat geen ABBA op.
2: Nee, want ze hadden al eerder een single van ABBA uitgebracht. Die was best wel geslaagd. Toen dachten ze, ja, als we nou ineens als ABBA gaan doen, dan weten Nederland.
0: Ja, dat was Ring Ring, hè?
2: Ja, Ring Ring.
0: Het jaar daarvoor was dat.
2: Ja, ja. Nou, je weet er meer van dan ik.
0: Nou ja, dat weet ik dan, omdat ze daarmee ook aan de Zweedse voorronde hadden meegedaan.
2: Zo, ja.
0: Maar dat werd bij ons een hit. Dan overtroef ik je. Maar wat ABBA betreft weet ik het zo zeker nog niet.
2: Ja.
0: Maar het gaat over die Nederlandse link. Ja, die platenmaatschappij staat dus heel belangrijk in. En op welke manier speelt Nederland er nog meer een rol?
2: Nou ja, ze zijn toch een paar keer in Nederland geweest. Hè, dus dat hoor je veel. Ook in qua concerten, maar ook in het programma van Mies bijvoorbeeld. Helemaal aan het einde van hun carrière heeft Annette van Tricht, die heeft eigenlijk min of meer het laatste televisie-interview met ze gedaan voor Veronica. Dus ze zoomen in op een aantal van die dingen. En die Sur, dat zijn dan de twee maaksters. Mandy Huids is een van die twee maaksters.
0: Van Frisdal Sizzle.
2: Van Frisdal Sizzle, ja. Want die heeft natuurlijk ook aan het Songfestival meegedaan. Dus dat linkje van het Songfestival zit erin. Of wie er bijvoorbeeld ook in zit, vond ik heel leuk, is Maggie McNeil.
0: Ja, die stond natuurlijk op het Songfestival met ABBA in 1974.
2: Stil te vallen.
0: Ja, dat is waar.
2: Ja, en die waren toen eigenlijk samen met ABBA de grote kanshebber. Uiteindelijk zijn Mazen McNeil derde geworden en ABBA de eerste. En wat ze bijvoorbeeld aan vertellen is dat daarna de tour van ABBA door Zweden werd afgelast, omdat ABBA ineens heel internationaal ging en overal en nergens moest zijn. En toen hebben Maud en McNeil zijn in dat gat gesprongen. Die hebben toen die tour door ABBA door de Zweden.
0: Geweldig.
2: Ja.
0: Dus nou, dankzij ABBA is Maud en McNeil een bekende act eigenlijk geworden in Zweden. Geweldig, wat leuk.
2: Ja. Dus er zitten heel veel van dat soort leuke bruggetjes in. Ze gaan op zoek naar mensen die ABBA gekend hebben, die ze meegemaakt hebben. Dat zit ook heel erg in de sfeer van fans. Hè. Dus de internationale fanclub van ABBA was in Nederland
0: ook al
2: gevestigd. En er wordt heel veel verteld

0: over hoe aardig ze eigenlijk al zijn. Ze waren heel aardig, dat hoor je voortdurend. Maar dat geloof ik ook wel, weet je. Dat ze echt wel goed contact met hun fans onderhielden. En dat die regelmatig welkom waren. Dat ze daar ook contacten mee hadden als ze in Nederland waren. Daar zitten dan hele leuke anekdotes over in. Ja, en wat de podcast vooral heel erg lekker maakt, is dat je... Dat is heel mooi gemonteerd. En vooral, ja, het is altijd toch een feest om ABBA. Ik ben zelf... Nou, ik ben niet een kenner, maar toch een redelijk groot fan wel, zeg maar.
1: Ja, ik ook hoor.
0: Ik ben dit jaar eerder nog in Londen naar...
1: Daar ben je al geweest?
0: Voyage geweest, ja.
1: Oh, wat geweldig.
0: Ja, het was bijna emotioneel. Dat is zo ontzettend mooi. Nou, ja, hoor je deze twee ook over. Dit zijn ook echt twee fans die het maken, weet je. Dus gewoon heel erg dat enthousiasme over...
1: Ja, want Mandy Huid zit ook in een ABBA coverband,
0: ja,
1: hè,
0: nee,
1: volgens mij.
0: Ja, die speelt zelfs in twee voorstellingen die over ABBA gaan. En ik weet dat de presentator van Volkspot hem toen ook nog heeft geïnterviewd.
1: Ik heb Björn ooit geïnterviewd. Een tijdje terug. Ja, dat was echt een soort jongensdroom die waar werd. Ja,
0: en daar... zij gaan zelf ook een beetje nog op zoek. Dat vind ik wel iets geforceerd. Maar dat ze zelf ook proberen ze nog te interviewen. Dat lukt voor een deel ook.
1: Echt waar? Komen ze bij de twee mannen uit? Ja, of bij Björn de dames?
0: Björn is toen hier ook bij... Björn was dat denk ik ook bij Hans Schiffer in de uitzending.
1: Ja, want Björn was hier natuurlijk vanwege Mamma Mia the Party.
0: Precies,
1: die theatershow
0: in Rotterdam. Toen, nadat hij bij Hans Schiffer was, geïnterviewd. En zo zit er allemaal van dat soort dwarsverbanden in. Ik vond... we kunnen nog even naar één stukje luisteren. Dat er een man die later voor de plaatsmaatschappij de contact echt met ze had. En die ze ook begeleidde als ze hier dan op tournee waren. Die vertelde een hele aardige anekdote.
2: Ik heb een zaal gehuurd in het Hilton. Het groot buffet. En dat was natuurlijk heel laat, want dat was het na het concert.
3: Ja.
2: Er stond toevallig een vleugel achter. We hebben daar gegeten. Het was heel erg lekker. En op een gegeven moment gaat Benny achter die vleugel zitten en begint te spelen. En dat moet je even voorstellen. We hebben dus een hele dag gereisd. Ik heb ze dus ochtends op 16 over opgehaald. Een hele dag bezig geweest. Rehearsals opgetreden. De soundcheck opgetreden. Het is 12 uur 's nachts. Eten, dan nog met die mensen. En dan gaat hij achter de piano zitten. En wat gebeurt er? Hij speelt klassiek. En daarna begint hij Zweedse volksliedjes te spelen.
3: Ja.
2: En Frida gaat naast hem staan en begint te zingen. Ach nee, dat gaat erbij zijn. Björn gaat erbij staan. En ik heb dus gewoon een privéconcert meegemaakt.
1: Ah, geweldig, daar hadden wij wel graag bij geweest.
0: Ja, zeker. Het bulkt van dit soort anekdotes en verhalen. En dat maakt het heel leuk. Want over ABBA denk je wel als Jan Paul. Ja, ik weet toch alles al wel. Hè, want er is zoveel over ABBA gemaakt en zoveel verteld.
1: Maar dit is juist heel specifiek.
0: Het is specifiek op Nederland. En dan hoor je ook wel weer fragmentjes van... versies van nummers die je nog niet kende of dingen die ze in Zweeds hebben uitgebracht en zo. Dus het is ineens een feest van herkenning en aan de andere kant ook weer een ontdekking van dingen die je nog niet helemaal wist. Dus je hele beeld wordt compleet. Dus ik vond het heerlijk om naar te luisteren.
1: Ja, ik ga ook luisteren. Ja, ABBA in Nederland, zo heet de serie.
0: Ja,
1: van Avrotros, terug te vinden op alle podcast kanalen.
0: Ja, en we gaan nu nummer, mag ik dat zeggen?
1: Welk nummer gaat dat worden?
0: Ja, ik ben dan weer niet zo dat ik meteen op kan dreunen op welk album dat stond. Maar het is
1: ook niet.
0: Nee, oh gelukkig. Het is nummer Eagle, dat vind ik echt een van hun mooie.
1: Een statig nummer, hè?
0: Ja, High High and My Bird in the Sky.
1: Ja, zo'n trotse adelaar zag je ook vliegen in de clip, volgens mij.
0: Ja.
1: Hè? Eagle, speciaal voor jou, omdat je een mooie podcast hebt getipt. Dankjewel, Jaap.
0: Ja.

ABBA, Eagle. Inderdaad, een monumentaal nummer. Ja, het beroemde dansorkest The Ramblers bestaat 100 jaar. En dat wordt volgende week zondagmiddag gevierd met een jubileumconcert in het theater Het Spand in Bussum. En ja, die Ramblers die hebben natuurlijk zulke klassiekers op hun naam staan. En dit liedje, dat heb ik ooit van mijn oma geleerd. Dit is de uitvoering van The Ramblers. Dit is Wie is Loesje?

Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte

Tragedy, de Bee Gees aan het einde van het tweede uur van Volkspot. Zo eigenlijk na 8 uur is Stanley Burleson bij mij te gast. Niet alleen acteur, danser en zanger, maar ook choreograaf en regisseur. Hij won in zijn bijna 40-jarige carrière 5 musical awards. En in de theatershow Musical Nights zingt hij een aantal hoogtepunten uit zijn oeuvre. En straks na 8 uur is hij bij mij te gast. Dus graag tot zo, na het nieuws.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 8 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn vandaag weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 vorige week uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Uiteindelijk mocht zij terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en de mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar en aanvankelijk wilden de Ieren helemaal niet spelen tegen Israël vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenochtend trekt hij weer op en daarna volgt opnieuw een zonnige dag bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Volgspot. Helco Span.

0: Kloot was dat. En de vraag die veel mensen zich stellen op dit moment: wie wordt namens Nederland zijn opvolger volgend jaar op het Songfestival in Burgas in Bulgarije?
1: Volkspot. Theater, muziek en media. Met Helco Span.
0: Met 5 musical awards op zijn naam mag je hem met recht een musical vedette noemen. Zanger, acteur, danser, choreograaf en regisseur Stanley Burleson. Dit seizoen treedt hij regelmatig op tijdens de concertshow Musical Nights. En daarom is hij vanavond mijn gewaardeerde gast in Volkspot. Fijn dat je er bent, Stanley, van harte welkom.
2: Ja, fijn om hier te zijn.
0: Een bijzondere show, dat Musical Nights, loopt al een paar jaar. Hoe ben jij daarbij terechtgekomen bij die show?
2: De producent heeft mij gevraagd of ik mee wilde doen, Nathan Markesson. En die belde mij. En de eerste keer dat hij mij belde, kon ik geloof ik niet. Want ik speelde al ergens anders in. Toen belde hij het jaar erop. Toen dacht ik, wacht, ik heb een paar gaatjes. Dus laten we dit doen. En het is me goed bevallen vorig jaar.
0: Ja, en
2: dus
0: waarom is het zo leuk?
2: Ja, het is het lekkere is om in een concert dat je van allerlei verschillend materiaal kunt doen. Als je in een musical staat, en ik stond de laatste keer in Aladdin, dan zing je alles van Aladdin, punt.
0: Ja.
2: Maar als je een musical concert doet, dan kun je van tevoren kiezen, oké, waar heb ik zin in? We zijn geen verhaal aan het vertellen, dus we gaan gewoon voor de muziek die we leuk vinden.
0: Ja, dus je kunt je eigen keuzes maken. Ja. Kies je daarbij dan de nummers die je al eerder in producties hebt gezongen, of kies je veel breder dan dat?
2: Het is een mix. Ik vind het altijd lekker als ik een concert doe om zeg 50-60% materiaal te doen wat ik al ken. Want dan weet ik zeker dat ik in mijn performance op een bepaald niveau zit. Dat ik kan performen, omdat ik niet hoef na te denken. En als dat genoeg is, dan heb ik daarnaast ruimte om wat nieuw materiaal te doen. Om mezelf uit te dagen. Om het repertoire te verbreden. En om eens iets te doen wat ik nog nooit gedaan heb.
0: Ja, en dat evenwicht heb je nu ook gezocht.
2: Ja. Ja.
0: Dus er zitten klassiekers in die mensen van je kennen, maar ook nummers die je nog niet eerder hebt gezongen. Ja. Wat is het meest spannende lied om te zingen?
2: Dat bij mij tegenwoordig heeft dat alles te maken met tekst. Ik vind tekst altijd een uitdaging. Hoe ouder je wordt, hoe langer het duurt voordat er een tekst in je hoofd zit.
0: Hmm.
2: Vroeger had ik een velletje papier en dan keek ik 2 dagen, een paar keer per dag naar. En dan ging ik op.
0: Komt
2: zo
0: goed.
2: Dan zong ik dat nummer. Ik wist vervolgens ook niet waar ik het over had, maar dat maakt je niet uit. En tegenwoordig ben ik altijd degene die de producent of een uitvoerend producent belt 3 maanden van tevoren. Is er al wat? Heb je al wat liggen? Is het al vertaald? Is er een script? Stuur er maar op, want ik moet beginnen. En dan krijg ik meestal een reactie. Nou, misschien over 2 maanden. Ik zeg, dan moet je met anders zoeken, dan ben je te laat. Want ik moet gewoon echt op tijd beginnen. Voordat ik zonder stress de buurt op kan, moet ik echt dagelijks, wekenlang die teksten studeren.
0: Ja, want als je die tekst niet goed kent, dan ben je, zelfs jij bent dan nog die onzekere man achter de bühne die denkt, ik ga straks af voor dit publiek.
2: Ja, nou, kijk, ik ben niet eens zo bang om een fout te maken, want dat gebeurt nog steeds natuurlijk, maar ik weet gewoon, dan ben ik zo gefocust op de volgende zin. En dan ben ik dus Stanley Burleson niet meer, want ik moet kunnen bewegen, ik moet interactie kunnen hebben met het publiek, ik moet mensen aan kunnen kijken zonder dat ik schrik als ik ze herken. En dan ook mijn volgende zin nog kennen. Dus die moet eigenlijk in mijn systeem zitten. Die moet eigenlijk in mijn motoriek, van mijn mond zitten. Dat komt er vanzelf uit. Dan hoef ik daar niet meer over na te denken. Dan kan ik nadenken over welk verhaal vertel ik. En hoe is mijn performance?
0: Ja, en wat is het moeilijkste lied in deze reeks voorstellingen?
2: Ja, in dit geval is het volgens mij het nummer Diep in de Zee uit Kleine Zeemeermin.
0: Waarom is dat zo'n ingewikkeld lied?
2: Ik had nooit gedacht dat ik dit nummer ooit zou zingen, maar
0: nee, het past ook niet direct bij jou, die productie. Nee. Maar ja, je weet het niet, hè? Mensen worden ouder, sentimenteler.
2: Ik heb het een stuk ervan mogen zingen in de Ziggo Dome toen wij in Disney een concert deden. Met dat grote orkest, hè? Dan mag je met het orkest meezingen, dat is fantastisch. Dat heb ik een klein stukje gedaan. Toen dacht ik, oké, ik wil nu dat hele nummer wel doen. Want ik merkte toch iedere keer als ik dat nummer doe, door die calypso feel, ik word er zelf heel erg vrolijk van. Maar nu kwam ik erachter, als je dan het hele nummer moet gaan studeren, dat het heel veel tekst is en dat er geen enkele zin hetzelfde is. En dat je heel vaak linksaf kunt gaan terwijl je rechtsaf had moeten gaan. En voordat je het weet zit je in een loop en kom je er nooit meer uit.
0: Ja, dus die Kleine Zeemeermin is nog verrekte ingewikkeld.
2: Ja, die is. Er zitten wel een paar addertjes onder.
0: Ja, dat zijn de spannende momenten tijdens je shows. Shows die je geeft, dat vind ik het leuke van dit hele concept. Samen met een aantal jongere collega's. Steeds een wisselende groep jongere collega's. Voel je dan ook echt de pater familias van de groep als je met jonge mensen op het podium staat als een Esmee Dekker of een David van den Tempel?
2: Ja, ik Nou, ik vind het heerlijk. Want dat zijn allemaal hele goede mensen. Allemaal heel getalenteerde mensen die de laatste jaren boven zijn komen drijven. En die zich inmiddels voor een groot gedeelte bewezen hebben. En daarom staan ze hier ook. Maar af en toe kijk ik om me heen en dan denk ik wel... Waar is Simone nou?
0: Pia?
2: Pia, Vera, waar zijn jullie? Maar tegelijkertijd prijs ik me gelukkig dat ik dan daar nog steeds tussen mag staan. Want ik vind het nog steeds leuk om te doen. Ik ben er inmiddels wel aan gewend. Het is namelijk al zo'n jaar of 20 dat ik de oudste van de productie ben. Dus dat is geen verrassing meer voor me. Het grappige is dat je in mijn carrière, ik doe het nu 40 jaar. Je bent heel lang de jongste. En dan van de een op de andere dag ben je de oudste. Daar zit bijna niks tussen. Dat is heel ik weet niet hoe dat kan, wiskundig gezien. Want je zou moeten zeggen, ik ben nu een beetje middenboven.
0: Ja, de middengroep, ja. Daar groei je naartoe.
2: Je wordt wakker en ga je naar je werk. En denk je, ik krijg nou wat, ik ben de oudste. Oké, nou ja, dat accepteer je dan. En
0: hoe reageren die jonge mensen dan? Van, ach, er is ook nog een senior artiest, wat aardig. Hij kan nog aardig mee. Is dat een beetje de toon en sfeer? Of kijken ze naar je op? Ja, gaat het, meneer Burleson? Ja, precies. Moeten we de hand? Nee, maar ik bedoel, word je geadoreerd? Of word je gerespecteerd? Of wordt er naar je geluisterd? Ben jij ook de man met de meeste ervaring die ook nog lessen heeft voor die jonge makers?
2: Ongetwijfeld. Ik ben daar zelf niet zo heel erg mee bezig. Maar ik denk, als ik iets te melden heb, dan... Misschien heeft dat niet alleen te maken met wie ik ben en hoe lang ik dit vak wil doen, maar ook, ik weet waar ik het over heb.
0: Je spreekt uit ervaring.
2: Ik heb meestal wel een punt als ik ergens... En kijk, ik ben niet iemand die iets afdwingt. Ik vind het heel fijn om ergens over te praten. Dus als ik ergens niet mee eens ben, dan gaan we erover praten. Dan, als je mij kunt overtuigen van jou gelijk, dan graag. Mm-hmm. En als dat niet zo is, dan wil ik graag doen wat ik vind. Want ik sta daar tenslotte. En ik voel dus wel dat mensen luisteren. Maar ja, probeer er niet zo heel erg mee bezig te zijn. Ik ben toch heel graag onderdeel van de groep. Want ja, anders zit je met je eentje daar een beetje zo oud te wezen. Dus ik wil graag met de jonkies op pad. Nou kijk, en het is natuurlijk wel zo dat ik de oudste ben en... Dat is soms ook te zien, want ik loop niet altijd even goed meer. Inmiddels gaat het goed, want ik heb een nieuwe heup. Maar het gaat wel heel goed.
0: Heeft het vak zijn tol geëist wat dat betreft?
2: Ja, absoluut. Ja, ik heb natuurlijk heel lang gedanst en de grenzen opgezocht van wat lichamelijk mogelijk is. En bij elke
0: beweging...
2: En dan
0: heb je een nieuwe heup op je 60ste.
2: Ja, ik heb natuurlijk jarenlang veel gedaan, dingen gedaan die niet goed zijn voor mijn lijf. Je kunt heel vaak op je knieën vallen na een pirouette. En dan denk je, ik voel niks, dus dat gaat prima. Maar na 4000 keer, dan is er toch een rekening die vereffend moet worden. En die voel je pas op latere leeftijd.
0: Ja. En moet je daar dan ook een aanpassen? Als je nu op een podium staat, moet je voorzichtiger zijn? Moet je rustiger aandoen? Moet je de ingewikkeldste choreografie overlaten aan die jonkies?
2: Dat gaat vanzelf. Je past aan wat erbij past. Maar ik ben nog steeds heel energiek op toneel. Dus ik ben dan wel de oudste. Maar ik denk als je kijkt naar... mijn performance en naar de energie die ik de zaal inslinger, dan durf ik te zeggen dat ik niet onderdoe voor de jonkies.
0: Nee.
2: Ik ben wel iets meer kapot als de afgelopen is, denk ik.
0: Ja. Jij gaat niet meer de kroeg in de afloop.
2: Nee, ik hoef niet meer de kroeg in.
0: Nee, dat doen zij dan nog wel, maar jij doet dat niet meer. En omgekeerd kan ik me voorstellen. Ik werk zelf bijvoorbeeld heel graag met jonge mensen. Ook jonge redacteuren, omdat je daar heel veel energie van krijgt. En je kunt daar ook weer dingen van leren. Is dat ook in jouw geval zo? Dat je ook dingen oppikt van wat de jongere generatie doet? Of hoe die naar het vak kijkt?
2: Absoluut. Kijk, want ik weet van mezelf, ik heb de neiging om een beetje onder een steen te leven.
0: In welke zin?
2: Nou, dat ik graag thuis ben. Met niet te veel dingen bemoei. Met niet te veel mensen bemoei. Ik ben, omdat ik mijn leven lang de hort op was. En elke avond in een andere stad in Nederland was. En nu dat wat rustiger is in mijn leven, ben ik graag thuis. Ja, daar geniet ik ook van. Maar er gaan ook wel heel veel dingen aan mij voorbij. En als je met jonge mensen werkt, dan word je een beetje op de hoogte gehouden van wat er speelt en wat er hip is en wat er niet meer hip is. En welke schoenen nog wel kunnen en welke schoenen niet meer.
0: Modeadvies, dat geven ze.
2: Op een gegeven moment kwam ik binnen met ken je dat merk Skechers?
0: Ja, zeker, waar je zo makkelijk instapt.
2: Daar kan je makkelijk ingeleiden. Nou, mannen van onze leeftijd, die zijn er heel blij mee. We hoeven niet te bukken om de feest vast te maken. Maar als je dan een theater binnenloopt met hippe mensen, ja, dan word je toch wel een beetje besmuikt uitgelachen.
0: Ja, ja, ja. Dus eigenlijk ligt het meer in de kleine commentaren terzijde, waar je wat aan hebt.
2: Ja,
0: ja, ja, ze houden je bij de tijd wat dat betreft. We gaan naar je luisteren, Stanley. Want je zei het al, je hebt gekozen voor repertoire wat je al eerder gezongen hebt in het theater. Daarnaast heb je een nieuw repertoire uitgezocht. En ja, in een voorstelling als Musical Nights mag in jouw geval natuurlijk een lied uit Elisabeth niet ontbreken. Eerste Musical Award won je daarvoor, voor je vertolking van De Dood. De dood die keizerin Elisabeth meer en meer verleidt in die voorstelling. Hoe kijk je terug op die rol? Want dat is wel een rol die volgens mijn waarneming echt wel voor je doorbraak heeft gezorgd in Nederland.
2: Nou, het was nog steeds vind ik dat een heerlijke periode in mijn leven. En een van de beste rollen die ik heb mogen spelen. Maar ook omdat ik daar ontdekte hoe je een tussen aanhalingstekens bad guy moet spelen. Dat namelijk niet alleen maar. Je moet namelijk uitvinden waarom hij doet wat hij doet. Als je alleen maar slecht beslissingen maakt die slecht zijn voor anderen, omdat het leuk is om slecht te zijn, dan is het zo plat als een dubbeltje. En bij deze rol heb ik ontdekt ik heb moeten uitzoeken wat die man drijft. En als je dat logisch kunt maken voor jezelf, dan wordt zo'n rol interessant om naar te kijken.
0: En wat drijft die man? Hij is de dood.
2: Nou, we denken altijd dat de dood almachtig is, dat hij je komt halen als hij er zin in heeft. Maar blijkbaar duurde het 40 jaar voordat hij Elisabeth zover kreeg. Dat zegt mij dat hij niet almachtig was, dat hij in een opdracht werkt. En dat hij moet wachten tot zij er klaar voor is.
0: Ja.
2: En daar is die liefde tussen hun twee uit ontstaan.
0: Ja, daar komt die verleiding vandaan. Je zingt het nummer wat ik ga laten horen. Er valt een zwarte schaduw samen met Addo Kruizinga. Hij speelde de rol van kroonprins Rudolf, de zoon van Elisabeth, die zelfmoord pleegt op zijn 31ste, over de dood gesproken. En het is ook een van mijn favoriete stukken uit die musical Elisabeth. Luister naar Stanley Burleson en Addo Kruizinga. Er valt een zwarte schaduw.

0: valt een zwarte schaduw uit de musical Elisabeth. Je hoorde Ado Kruizinga en mijn gast vanavond in Volspot, Stanley Burleson, dit seizoen te zien in de nieuwe theatershow Musical Nights. Je zei net al dat je wel eens op het podium stond, Stanley, en je wat wanhopig afvroeg. Waar is Simone, waar is Pia? Nou, Pia stond altijd naast je, Pia Douwens, als Elisabeth in deze productie. Net zoals jij is ook zij inmiddels 60. Net zoals jij zit zij 40 jaar in het vak. Zij vierde dat onlangs met een eigen theatershow. Heb jij ook plannen om dat 40-jarig jubileum te gaan vieren met je publiek?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Liever thuis.
1: Ja. Nou, toen ik 35 jaar in het vak zat, had mijn man Marcel Visser had een groot feest georganiseerd. In het Delamar West.
0: Heeft u nog spijt van? Of?
1: Nee, het was een surprise party voor mij. Ik dacht dat ik naar een voorstelling ging. En toen bleek mijn hele familie en alle collega's en zo zaten daar. Het was een ontzettend leuke middag en avond. En om dat nou elk 5 jaar te doen, nee. Ik heb toen ik 50 werd een concert gegeven in Delamar. Een paar keer, geloof ik. En dat was hartstikke leuk.
0: Maar je gaat het dit jaar niet doen. Je gaat het stil voorbij laten gaan.
1: Ja. Dit jubileum. Met een minuut stilte.
0: Je viert met een minuut stilte. Ja, als wij dat doen, start een noodband. Dus dat zullen we maar niet doen. Hè? Maar anders zou ik je dat graag gunnen. Geen jubileumconcert, geen jubileumvoorstelling. Maar ik ga toch even met je terug in de tijd. Naar de jaren 60. Naar Krommenie, waar je opgroeit als klein jochie.
1: Dat klinkt ver weg, hè? Jaren 60.
0: Ja, nou ja, ik kom ook in de jaren 60. Dus geen kwaad woord over de jaren 60. Dat jongetje van toen, hè, in dat dorpje Krommenie in de Zaanstreek. Had dat ooit durven dromen dat hij 40 jaar later op zo'n, meer dan 40 jaar later, 60 jaar later op zo'n prachtige carrière terug kon kijken?
1: Nee, absoluut niet. Nee. Ik wist wel altijd dat er iets zat. Maar wat dat iets was, het gebeurt vaak met mensen die opgroeien en niet hip en happening zijn.
0: Jij was niet hip en happening.
1: Nee, ik was niet hip en happening. Ik speelde accordeon, ik zat op een drumband en ik had een bril met een heel dik glas. En ik speelde alleen met meisjes. Dus het was niet hip en happening. Dat was niet een hele leuke periode voor mij. Ook niet per se heel traumatisch. Maar ergens voelde ik wel van, wacht maar. En dat kun je als je jong bent niet omschrijven wat het dan is. Ik weet alleen nu ik terugkijk. Ik denk, als je dat meemaakt in je jeugd. Als het niet zo makkelijk en niet zo van een leien dakje gaat. Dan raak je, dan krijg je een soort van drive in je en je raakt geïnspireerd. Je gaat op zoek naar datgene waar je wel je thuis voelt. En je zoekt naar hobby's waar je je in thuis voelt. En daar vind je dan gelijkgestemde in. En als dat goed gaat en als het een aantal dingen samenkomen, dan kan dat heel succesvol zijn. En vaak heel anders dan al die mensen die wel hip en happening waren in hun jeugd.
0: Ja, ja.
1: Die verzanden dus vaker in de normale doorsneebanen. En omdat je hebt moeten vechten en omdat je moest onderscheiden en moest aanvaarden hoe dat je anders was en anders bent, heb je niks te verliezen. En neem je misschien meer risico's en ben je duidelijker in wat je wil bereiken. Ik wist absoluut niet wat het was, maar ik wist wel dat het iets ging worden. En toen ik eenmaal voor het eerst in een dansles stapte, was ik 18, had ik nog nooit een dansles gehad, maar ik voelde meteen na 1 uur, oh wacht even, hier ben ik thuis. En ik kon meteen meekomen. Ik sprak een soort natuurtalent aan, denk ik. En ik voelde me meteen helemaal op mijn plek. Hetzelfde had ik op school toen ik in een schoolband ging zingen. Toen bleek dat ik een beetje stem had. Dacht ik ook meteen, op het toneel voel ik me als een vis in het water. En toen nog besloot ik niet om hier mijn vak van te maken, hoor. Maar
0: dat was dus eigenlijk, zowel die dansles als die schoolband, was eigenlijk een soort ontdekking waar je van tevoren helemaal geen rekening mee gehouden had. Dus het is niet zo dat je dacht van, als ik nou maar mag zingen of maar mag dansen, dan komt mijn ware talent naar buiten. Dat is eigenlijk als bij toeval gebeurd.
1: Ja, omdat ik door twee jongens en een meisje in mijn klas meegenomen werd naar een dansles. Nou, daar ga ik een keer mee. En omdat ik door de zangleraar Leo van der Zanden gevraagd werd om eens een keer een liedje te zingen. Nou, dan doe ik dat een keer. En dat waren, allebei waren dat schoten in de roos.
0: Ja.
1: En dan nog duurde het een tijd. Het was echt een hobby van mij. Dan nog duurde het 1 à 2 jaar voordat ik doorkreeg dat je daar ook je geld mee kon verdienen. En toen die gelegenheid zich voordeed, heb ik die wel met beide handen aangepakt.
0: Ja, dat was je eerste musicalrol, hè, in Cats. Ja. Was je heel jong nog, 21. Nou, vanaf dan is het eigenlijk alleen maar crescendo gegaan met jouw carrière. Maar wat ik dan wel weer fascinerend vind, je zegt net, weliswaar hebben we het nu over een andere tijd in je leven, hè, maar dat je een beetje een huismus bent. Eigenlijk wel fijn dat niet alle aandacht op je gericht is. Dit is natuurlijk wel een vak waar je doorlopend alle aandacht krijgt. En in de jaren dat ik jou een beetje heb leren kennen, heb jij ook wel iets van, ja, je bent een tikje gereserveerd, zal ik maar zeggen. Hoe groot je op dat podium staat, hoe bescheiden je daarnaast bent. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Dat is ook wel moeilijk, lijkt me, om die twee karaktertrekken. Want aan de ene kant wil je je laten zien en aan de andere kant trek je je graag terug. Hoe leer je daarmee omgaan?
1: Nou, ik had snel door dat ik me moest behoeden voor twee gevaren. Eén is namelijk dat je een overexposure krijgt en dat mensen genoeg van je krijgen.
0: Is dus weer die man op het podium.
1: Ja. Heb je hem weer? Ja. Weer hij. Dus je moet het spreiden. En als je naast iemand kan staan die meer aandacht krijgt dan jij, dan is dat heel goed voor jou. Want dan kun je mee op die flow zonder dat je een overexposure krijgt. Maar tegelijkertijd moet je, als dat gebeurt, je ego in de gaten krijgen. Want je ego zal dan roepen, waarom sta jij niet vooraan? En waarom krijg jij niet die aandacht? En waarom staat jouw foto niet als eerste in de krant? En die ego moet je onder controle krijgen. Want die spreekt niet de waarheid. Dat is onzekerheid. En het is, je moet jezelf in bedwang houden. En als je dat kunt, kun je niet heel diep vallen. En kun je ook je carrière lang uitspreiden. Want ik vond dit zo leuk om te doen, dat ik dacht, dit ga ik niet maar 5 jaar doen. Ik wil hier de rest van mijn leven, mijn werkende leven, in ieder geval mee bezig zijn.
0: Ja, maar kennelijk had je dat talent dus al van jongs af aan. Dat zoeken naar het juiste evenwicht. En ja, het spreiden van je risico's. En de ene keer wel de voorman zijn en de andere keer juist op een meer bescheiden positie spelen.
1: Ja, en ook, ik had al vroeg interesse voor choreografie en regie. En er werd mij vaak op het hart gedrukt, ja, Stan, je moet kiezen. Je kunt niet allebei. En dan dacht ik, nou, volgens mij kan dat wel. Dus daar gaan we. En heeft in mijn voordeel gewerkt. Omdat ik hoef niet altijd de bühne op. Dus ik hoef, er zal ook niet snel sprake zijn van een overkill. Ik kan elk jaar een productie doen en dan kunnen mensen mij elk jaar ergens in zien. Maar ze zien me niet elke week op de televisie.
0: Nee.
1: Dus als mensen mij 1 keer tegenkomen per jaar, dan is dat genoeg. En dan kom ik het jaar erop weer 1 keer met iets leuks voorbij.
0: Ja.
1: Maar ik hoef niet in de huiskamer met mensen altijd. En dat geeft me ook rust en dat geeft me ook een soort van anonimiteit.
0: En daar hou je wel van.
1: Ja, ja, als ik op straat loop, dan heb ik nergens van niemand last.
0: Nee, maar dat heb je van huis uit ook meegekregen. Jullie zijn opgevoed, dat is ook wel typisch jaren 60 ook, denk ik, voor een deel. Van, val nou maar niet op, ga nou maar niet al te uitbundig gekleed over straat en noem maar op. Dat is ook een soort levensles die je van je ouders hebt meegekregen. En daar heb je dus wel van kunnen profiteren.
1: Ja. Ja, nou, er zijn wel andere beweegredenen geweest, denk ik. Maar,
0: voor jouw ouders bedoel
1: ja,
0: je?
1: Ja, mijn ouders hadden een gemengd huwelijk. En dat was dus in de 60-jaren. En daar vond men wat van.
0: Ja, want jouw moeder is Nederlands, je vader Surinaams.
1: Ja, dus wij werden wel op het jong op het hart gedrukt van gedraag je. Want de ogen zijn op ons gericht en dat werd niet in zoveel woorden gezegd, maar dat voelde ik. Je kunt je niet veroorloven fouten maken.
0: Ja, dus je werd eigenlijk opgevoed met van, laat nou maar niet te veel van jezelf
1: zien.
0: Ja,
1: dat is misschien ook de reden dat ik, toen ik eenmaal het toneel opging, dat ik letterlijk dacht van, dit is leuk, hier heb ik de vrijheid, hier kan ik zeggen wat ik wil. Huh? Iedereen luistert, iedereen houdt zijn mond. Nou, dat was in het echte leven niet zo. Ik had wel meteen door. Ik weet nog heel goed dat ik de eerste keer een optreden deed, een soort talentjacht in de Vijverhut in Noord-Holland. En ik zong het liedje Three Times a Lady. En toen won ik die wedstrijd. En toen kwam ik daarna terug aan het tafeltje bij mijn moeder. En mijn moeder keek me aan en die zei, wie was dat? Want die herkende mij niet. Maar die had wel al.
0: Ze herkende je echt daadwerkelijk niet.
1: Nou, ze zag dingen in mij die ze niet herkende.
0: Nee, op die manier, ja.
1: Dus ze vroeg echt van, wie was jij daar net? Maar ze besefte ook wel dat ik, dat geen spel was. Dat het niet een rol was. Dat ik daar eigenlijk wel thuis was. Mijn moeder voelde het wel aan.
0: Ja.
1: Dus daar was ook meteen geen twijfel. Moet je dit nou wel doen, jongen? Kun je hier wel geld in verdienen? Want zij zag wel meteen dat, hier gebeurt wel iets.
0: Dus uiteindelijk hebben je ouders heel erg gesteund, ondanks die opvoeding van doe nou maar en rustig aan en val niet
1: te veel op. Ja, die stapt als eerste in de auto. Waar moet je optreden? Daar gaan we.
0: Kijk. Ja. Dat is wel prachtig natuurlijk, hè?
1: En dan staat ze weer ergens in een discotheek midden in de nacht te wachten tot ik mijn act gedaan had.
0: Oh, wat een lieve ouders moet jij gehad hebben.
1: Ja, ze waren heel lief.
0: En ze hadden ook muziek thuis. En volgens mij is dit de muziek waarmee jij bent opgegroeid.

0: Oscar Harris samen met zijn wereldberoemde Twinkle Star.
1: Ja, Try a Little Love. Hè?
0: Ja, dit was muziek die ook bij jullie thuis gedraaid werd. Ja, ja. De muziek die jou ook gekleurd heeft als het gaat om je muzikale smaak.
1: Ja, mijn vader had een kast met platen en daar moesten we het mee doen. En er zat dit soort materiaal in. Er zat ook Lee Towers tussen. En Brooke Benton, Dinah Washington, Tom Jones. En dat was de muziek die ik dan thuis opzette. Na het afwassen. En dan ging ik naar boven zetten en geplaatst. En dan ging ik mee blaren. Dat was voordat ik überhaupt nadacht over zingen.
0: Ja.
1: Maar ik zet zo'n plaat op en dan deed ik mee. Dat vond ik heerlijk.
0: Dus dit heb je misschien wel gezongen. Ergens boven het kamertje. Oscar Harris, hij leeft nog steeds. En ik weet niet of hij nog optreedt eigenlijk. Mocht iemand dat weten, stuur even een appje met de NPO luisteren.
1: Dan komen we kijken.
0: Dan gaan we kijken, zeker. Zo gaan we dat doen, afgesproken. Stanley Burleson, hij is vanavond mijn gast in Volspot. Hij is te zien de komende maanden in de nieuwe theatershow Musical Nights. Ik zei het al, op je 21ste had je eerste grote musicalrol te pakken in Cats. Eigenlijk ben je sindsdien niet meer weg te denken uit die theater- en musicalwereld. Maar je zei het al, je hebt ook van meet af aan bedacht, ik wil breder zijn dan alleen maar de performer, alleen maar de zanger en de danser. Je bent gaan regisseren, je bent choreograaf geworden ook. Is dat ook een manier geweest, uiteindelijk als je nu terugkijkt, hè, om relevant te blijven voor het vak?
1: Nou, het helpt om relevant te blijven. En het helpt mij ook om datgene wat ik opgepikt heb door de jaren heen op een makkelijke manier, soepele manier door te kunnen geven. Want dat is waar ik de laatste jaren blij van word eigenlijk.
0: Het doorgeven van je talent en van je kennis.
1: Nou, ik heb een periode meegemaakt de afgelopen jaren dat ik dacht dat ik angst ontwikkelde op toneel. En dat verbaasde mij na zoveel jaar. En toen ben ik met iemand gaan praten en die zei tegen mij, nou, dat is eigenlijk geen angst. Het is vroeger ging je toneel op en dan wilde je alles perfect doen, dan kreeg je een adrenaline stoot. En die krijg je niet meer. Na zoveel jaren, je bent zo voldaan. Mm-hmm. Dus die adrenaline stoot, die blijft uit. En dan komt er een ander hormoon vrij en dat interpreteer je als angst. En toen ik dat besefte, toen dacht ik, dat zou best wel eens waar kunnen zijn. Hij zei, wat vind je nu, waar krijg je nu een adrenaline stoot van? En ik zei, dat is als ik bijvoorbeeld in een werksessie met iemand ben, of ik neem een auditie af en iemand zingt een nummer. Ik geef een paar tips of ik vraag ze op een bepaalde manier iets anders te interpreteren. En vervolgens levert dat iets op. Dan merk ik dat ik kippenvel krijg. En dan merk ik dat ik daar heel blij van word. En dat is vergelijkbaar met wat ik vroeger op toneel voelde.
0: Ja.
1: En dat is omdat ik me altijd interesseerde voor wat er backstage gebeurde. Dat is niet een bewuste keuze geweest, van ik ga me daarvoor interesseren. Dat was gewoon als ik in de coulissen stond en ik keek, dan zag ik

0: deed. Toen dacht ik, waarom wacht ze nou? Oh, dan kwam ineens bij de volgende opmerking een hardere lach. Ik denk, oh, daarom wacht ze. En ik kon daar geen genoeg van krijgen. Nee. Dus ik vind het altijd interessant om te kijken hoe iets werkt. Ik heb zelfs ook, als ik naar een voorstelling ga die heel slecht is, dan zit ik te smullen. Want dan denk ik, waarom is dit nou slecht? Waarom lukt het niet?
1: Waarom landt die grap niet?
0: Waarom landt het niet? Wat doen ze nou waardoor het... Oh, en hoe meer je dat analyseert, die dingen, hoe meer je gaat begrijpen, hoe interessanter het vak wordt. En hoe groter je kennis wordt.
1: En hoe mooier het ook wordt om die kennis door te geven aan de jongere generatie. Nee, ik stel die vraag ook omdat veel oudere vrouwelijke musical acteurs die zeggen, het wordt lastiger om in dit vak actief te blijven. Omdat er gewoon niet zoveel rollen zijn voor mensen boven de 55. Hoe ervaar jij dat als mannelijke soliste? Is er hetzelfde probleem? Of hebben mannen het toch nog makkelijker in die musicalwereld?
0: Nou,
1: als uitvoerende,
0: ik weet niet
1: geval.
0: Of er een verschil is. Als je 30 bent, ben je met heel veel mannen of vrouwen van 30 in dezelfde pool. Maar tegen de tijd dat je 50 bent, is daarvan 60% alweer afgevallen. Die zijn iets anders gaan doen. Die hebben een andere carrière gekozen of die hadden er genoeg van. Dus hoe ouder je wordt, er zijn steeds minder mensen van jouw leeftijdscategorie die nog actief zijn in het vak.
1: Ja.
0: Het enige waar je rekening mee moet houden is, je gaat niet meer die knul van 20 spelen.
1: Nee, je
0: dus
1: fysiek.
0: Er moet een rol voorbij komen.
1: Verbiedt dat eigenlijk ook, hè? Dat kan ook niet.
0: Nee, dat kan niet. Ik weet nog heel goed dat toen Freek Bartels in het vak kwam, toen hij ontdekt werd, toen zei Ern van Lambaert, eindelijk een nieuwe Stanley Burleson. En toen vroegen mensen mij, vind je dat dan niet lastig dat er nou iemand in je nek zit te hijgen? En dan zei ik, ja, maar hij is 20 jaar jonger, dus we gaan nooit voor dezelfde rol.
1: Nee, we worden nooit elkaars concurrenten in die zin.
0: We worden elkaars concurrenten niet in musical land. En ook al zou dat wel zo zijn, ook al is er iemand die ook net zo goed is in iets wat jij goed kunt, dat is toch alleen maar, dat maakt het leven alleen maar uitdagender. En dat is, zodra ik ergens tegen aanloop wat ik nog niet gedaan heb, of wat moeilijk voor me is, dan zie ik dat als een uitdaging. En dan denk ik, nou, denk ik dat ik met oefening dit kunstje kan beheersen. Als ik daar ja op antwoord, dan ga ik heel hard werken. En die impulsen heb ik nodig, want anders word je lui.
1: Ja? En dan zit dat een beetje in je?
0: Nou, nee, absoluut niet. Nee, ik kan moeilijk stilzitten. Ook als ik thuis ben ik altijd bezig. Maar ik ben altijd op zoek naar de uitdaging, want daarvan ga ik aan. Ik reageer. Ik ben iemand die reageert op wat anderen me bieden. Daarom ben ik blij als mensen mij bellen. God, ik heb een idee voor een show. Ik heb iets op papier gezet. Kun je er eens naar kijken? En dan stuur je het op. En ja, dan begint het bij mij te stromen. En dat is ook de reden waarom ik zeg, ik zal dat nooit, niet zo snel voor mezelf doen. Ik zal niet zeggen, ik ga nu een show voor mezelf schrijven.
1: Nee, je initieert het zelf
0: niet. Ik initieer niet. Ik reageer op wat anderen me bieden. En dat is een dienstbaar. Ben ik in die zin. En dan kan ik aanbieden wat ik weet. En dan kan ik helpen op manieren die ik goed beheers. En daar word ik blij van.
1: Ja, je hebt in de afgelopen jaren ook nieuwe terreinen verkend. Hè? Ook als uitvoerende. Je was bijvoorbeeld te zien in Murder on the Nile van Agatha Christie. Daar had je een acteursrol. Is dat voor jou ook zoiets waarvan je denkt, dat wil ik nader uitzoeken, van is dat iets wat bij mij past? Hè? Een keer spelen zonder te zingen en te dansen gewoon in een acteurstuk?
0: Nou, ik besefte pas dat het iets nieuws was toen iemand mij erop wees.
1: Maar je wist dat hij niet gezongen werd en dat er ook geen dansjes in zaten.
0: Ja, maar ik bedoel, in een musical,
1: nu een beetje, hè? Maar ik bedoel, je weet waar je voor tekent, toch?
0: Ja, jawel, maar in een musical, dus als een liedje afgelopen is, stap ik een scène in, dan ga ik acteren. En in dit stuk was het gewoon, waren de liedjes er niet, maar ik sta gewoon nog steeds te acteren. Dus ik besefte niet.
1: Maar is dat anders dan acteren met liedjes?
0: Nee.
1: Want ik kan me voorstellen dat als je acteert in een musical, weet ik niet, ik heb het nooit gedaan, maar ik bedoel, als je acteert in een musical dan, en een scène gaat even niet zo lekker of zo, dan kun je altijd nog in dat liedje weer bewijzen wat voor grootheid je bent. En hier heb je het alleen maar met die tekst te doen en je interactie met je collega-acteurs.
0: Ja, ja. Nou ja, dat is misschien de reden dat ik het op iets later leeftijd ben gaan doen. En niet meteen toen ik 25 of 30 was. Ik weet nog heel goed dat ik stond met Tony Neve in Miss Saigon. En dat is helemaal doorgecomponeerd. Dus onder elke scène zit ook muziek. En het is zo goed gecomponeerd dat die muziek die dwingt de emotie af. Dus wij

0: zeiden alle tegen elkaar backstage: jongens, dat kunnen wij goed acteren. Want die vorige scène, dat ging dat ontzettend goed, hè? En toen werd ik gevraagd voor Chicago, speelde ik Billy Flynn. En moest ik scène spelen met Simone. En ik voelde me de hele tijd ongemakkelijk. Ik zeg, wat is hier aan de hand? En tot ik besefte, oh, wacht even, er is geen muziek. Dus de emotie wordt niet gespeeld.
1: Die moet ik
0: blijkbaar zelf.
1: Ja, die moet je zelf oproepen.
0: Die moet ik zelf oproepen. Maar tegelijkertijd vond ik het ook bevrijdend toen ik eenmaal dat snapte. Want, oh, ik hoef dus niet alleen maar te volgen. Ik kan nu ook sturen. Want er is geen muziek die mij vertelt wat de emotie moet zijn.
1: Dus daar word je een betere acteur van.
0: Ja, je moet iets aangaan boren in jezelf. En dat was de eerste keer dat ik dat meemaakte. En dat is inmiddels ook alweer 30 jaar geleden. Dus beetje bij beetje en jaar na jaar word je steeds meer geschoold, ja, eigenlijk.
1: En steeds meer allround dus ook.
0: Ja.
1: Nou ben je hier vanavond vanwege die show musical. Nou, dus we gaan weer even terug naar je musical carrière. Je meest recente grote rol was in Aladdin. Daar speelde je de geest, van de dood naar de geest. Ja, het zijn abstracte personages die je speelt. Ja. Dat deed je samen met Jonathan Vroeger, die de titelrol speelde. Zing je ook een nummer uit Aladdin in de musical Nights?
0: Heb ik in de vorige versie wel gedaan, vorig jaar. Deed ik het nummer Friend Like Me.
1: Ja.
0: Ja.
1: En daar gaan we naar luisteren. Althans, we gaan naar jouw versie luisteren dan in het Nederlands. En dan, ja, je denkt het al, hè? Dan heet het Vriend als ik. Skibidi-wa!

Als je vrienden hebt, dan ze die ook zegt. Wow! Hey, jochie!

0: Uit Aladdin, vriend als ik. Je hoorde Stanley Burleson samen met Jonathan Vroegen. Stanley, wat mij opvalt de laatste tijd, dat is misschien een pijnlijk punt als het gaat om musicals, maar heel veel musicalproducties, waar ook jij zou meewerken, die gaan ineens niet door, die sneuvelen voortijdig. Ja. Dat zijn vaak heel innovatieve producties, ambitieuze projecten ook. Recentelijk nog Only Planet, een musical over natuurbeheer, over klimaatproblematiek. Die zou een verplaatsbare ecodoom door Nederland trekken. Jij zou de choreografie verzorgen. Is geannuleerd. Zodiac in de koepelgevangenis van Breda, ook zo'n ambitieus project, ook geannuleerd. Beatrix the Musical. Die is nu uitgesteld. Ook daar zou jij de choreografie van verzorgen. Wat is er aan de hand? Hoe komt het dat kennelijk nieuwe musicalproducenten toch uiteindelijk er niet in slagen om die musicals ook daadwerkelijk op een podium te krijgen?
1: Ja. Kijk, als je... Het heeft te maken met de soort producties die populair zijn. Kijk, als je op tournee gaat met een musical, je doet... Musical Nights. En Nathan boekt dan een aantal theaters. En er zijn zoveel shows. Dan spreek je iets af met de theaters. En dan weet je eigenlijk van tevoren... Nou, het moet al heel erg fout lopen. Wil dit mislukken?
0: Ja.
1: He? Want op papier klopt het. Op het moment dat je, net als Willem van of Soldaat van Oranje... Op een locatie een theater gaat maken... Met een ingewikkeld decor. Met een draaiende publieksschijf. Merk je, en dat komt door Soldaat van Oranje... dat is zo succesvol geweest en het is zo goed ontvangen. En,
0: want het kan dus wel.
1: 15 jaar heeft al gespeeld. Dus ja. Je denkt, oké, blijkbaar moeten we op locatie producties gaan maken. En heel veel producenten trekken de stoute schoenen aan... en gaan produceren, hebben goede ideeën... en hebben backup van financiers en dan toch... kan er ineens een kink op de kabel komen... omdat er één financier zich terugtrekt... of omdat de vergunningen niet helemaal kloppen. En dat heb je als je een tournee in het theater doet... dan heb je daar geen last van. Maar als je je nek uitsteekt en van die grote producties wil maken... dan is er ook veel meer risico.
0: Ja, maar zijn de ambities dan te groot? Is de werkelijkheidszin van de producent in kwestie niet helemaal op orde?
1: Oh, dat weet je nooit, waar het precies aan ligt. Hoeveel van die grote producties kun je hebben in Nederland?
0: Ja.
1: Want we worden concurrentie van elkaar. Maar natuurlijk, als iets succesvol is... dan denken andere mensen, ja, daar wil ik een graantje van meepikken. Dus ik ga mijn versie daarvan doen. Het publiek bepaalt uiteindelijk wat de winnaar wordt...
0: Ja, en wie wel en wie geen succes krijgt.
1: Maar soms is het ook zo dat als... Kijk, zo'n productie moet je 2-3 jaar van tevoren opstarten. En dan wordt er geschreven en dan wordt er muziek gemaakt... en de locatie bepaald en gaan we reizen of gaan we in een tent, zoals je net zei. En dat voordat er echt een klap op gegeven wordt... dan ben je al zo lang aan het organiseren... en dan wordt de kans dat het gaat lukken steeds groter. Maar er hoeft er maar één schakeltje weg te vallen... en dan stort het hele kaartenhuis in.
0: Maar wat betekent dat voor jou als maker? Want jij stort je zielenzaligheid in zo'n productie. Je gaat aan het werk. Je bouwt daar ook een zekerheid op natuurlijk op die klussen.
1: Ja.
0: Is dat frustrerend voor jou als choreograaf in dit geval?
1: Beetje. Nou kijk, als choreograaf ga ik eigenlijk als laatste aan de slag.
0: Ja goed, maar je houdt wel je agenda vrij.
1: Ik hou mijn agenda vrij en dat is jammer. De laatste jaren maak ik daardoor wel andere afspraken. Dus je gaat mij niet pas betalen als het af is. Je gaat me al eerder, ga je al gedeelte betalen. Want we blijven niet aan de gang. Mijn pijn ligt zoals in zoiets als Only Planet. En dat wordt dan gecanceld. Een maand, 2 maanden van tevoren was dat, denk ik.
0: Ja, want het zou nu moeten lopen in de mos.
1: Mijn pijn ligt bij de acteurs die hun agenda vrijgehouden hebben 8 maanden lang.
0: En die krijgen niet betaald.
1: Heel vaak zelfstandig zijn en niet betaald krijgen. En ook niet een uitkering kunnen ontvangen. Ik zit al een tijdje in dit vak. En ik heb geleerd dat ik een beetje een buffer moet hebben. Dus die is er. Dus ik overleef het wel. Ik had het liever niet gehad, maar ik overleef het wel. En dan... kan ik me focussen op andere dingen. Maar voor jonge mensen die net beginnen... er waren nu bij deze productie een paar mensen... die al voor de 2e of 3e keer in hun korte carrière dit meemaken. Ja, dat is afschuwelijk.
0: Moeten producenten minder risico nemen?
1: Denk ik wel, ja. Je moet, vroeger kon je ervan op aan... als je voor een productie gevraagd werd, je ging auditeren... en het werd gepland, dan ging je dat doen. Tegenwoordig moet je een backup hebben... eigenlijk nog een baan erbij plannen. Want wat nou als het niet doorgaat?
0: Ja, dat maakt dat vak niet mooier natuurlijk. En niet zekerder. Het zal sommige mensen misschien daar ook toe brengen om dit vak te verlaten. Waarmee er ook talent weg hebt. Producenten moeten voorzichtiger zijn. Zeker hè, met dit soort enorme ambitieuze projecten.
1: Ze mogen zelf risico nemen, maar ze moeten
0: tuurlijk, maar ze moeten niet andere mensen meenemen in dat risico.
1: Precies.
0: Beatrice komt wellicht dan toch nog wel op het podium, is het idee. Hè? In de buurt van Best zou dat moeten gebeuren. Ook bij een pretpark of iets in die geest. Ik wil er nog één ding over weten voordat we gaan afronden. Hoe gaat Beatrice bewegen? Want jij bent de choreograaf.
1: Nou, Beatrice gaat bewegen zoals de actrice die wij uiteindelijk hopen te vinden gaat bewegen. Het is een rol waarin je moet transformeren. Dus er is nog niet bekend wie dat gaat doen. Omdat er nog niet bekend is wanneer die productie gaat plaatsvinden.
0: Maar ze gaat vast niet tappen of zo.
1: Nee, ik denk het niet.
0: Sierlijke dansen, stel ik me zo voor. Ja. Stanley, ik vond het heel fijn dat je er was vanavond. Om te komen vertellen over je werk, over je toekomst. Over het feit dat er dus geen jubileumproductie komt. En dat je daarom, als je jou wil zien dit seizoen, vooral naar Musical Nights toe moet. Ja. Samen met onder andere Machtel de Laat, Esmee Dekker en David van der Tempel. De eerstvolgende voorstellingen zijn al uitverkocht. 14 en 15 oktober in IJsselstein.
1: Zo lekker.
0: Vanaf 2 december gaat de tour dan weer verder in Veldhoven. En dan zijn jullie door heel Nederland te zien. Maar voordat we afscheid nemen, nog heel even dit. Ja, want we sluiten Volkspot altijd af met een songfestivalliedje. En ik weet niet of jij dat nog weet, maar in 2000 deed je voor Volkspot mee aan het project Hilversum Calling met het Metropoolorkest.
1: Ja.
0: En toen maakte jij een merengue-versie van Dinge Dong in een arrangement van Oddo Krijn. Die hebben we gevonden. Hoe kijk je daarop terug?
1: Is het in 2000 geweest?
0: Ja, dat is 26 jaar geleden.
1: Ja, maar Metropool, ja, dat is altijd een feest om daarmee te mogen zingen. Dus ja, zet maar aan, ik kan niet wachten.
0: We gaan de merengue dansen op weg naar de muzikale fruitmand met Jury. Dankjewel, Stanley. Fijn dat je er was.

Stanley Burleson en het Metropool Orkest, een arrangement van Otto Krijn. Dat was Dingedong aan het eind van Volkspot. Zoals gezegd, straks veel plezier bij de muzikale fruitman met Jury. Wij zijn er morgen weer. Dan maak je onder andere kennis met een van de meest succesvolle cabaretiers van dit moment, Cor Hoebe. En ik bel met Jentel Schieman van het duo Jentel en de Boer over hun nieuwe album De Daag. Dat morgen in Volkspot. Fijne avond nog en graag tot morgen.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd uiteindelijk 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over de mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren helemaal niet spelen tegen Israël vanwege de oorlog in Gaza. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitman. Joeri van der Geest.

begon op zijn 13e met zijn twee oudere zussen in de groep Second Chapter of Acts. En toen die groep na 16 jaar stopte, toen ging hij gewoon alleen verder. Matthew Ward en You Are My Refuge. En Iris die zegt er nu al over in de NPO Luister-app. Hallo Juri, geweldig begin van de muzikale fruitmand met deze Matthew Ward. We horen veel te weinig op de radio. Een hele fijne uitzending gewenst. Nou, dankjewel Iris voor het laten weten. Het leuke van dit radioprogramma is natuurlijk dat je zelf invloed kunt uitoefenen op de playlist. Dus denk je nou deze artiest of dit lied, dat wordt veel te weinig gedraaid. Ik hoor het bijna nooit meer op de radio voorbij komen. Dan mag je vanavond bellen naar 0800 3000 555 of een bericht sturen met de NPO Luister-app. Let wel, het is de muzikale fruitmand van de EO, dus het is een verzoekprogramma met psalmen, gezangen, gospels en andere christelijke liederen. Dus dan weet je dat is eigenlijk de enige voorwaarde voor de verzoekplaten vanavond. Ja, misschien zit je wel na een stevig bord hutspot nog heerlijk na te genieten op de bank. Het is tenslotte 3 oktober vandaag. In Leiden wordt vandaag Leidens Ontzet gevierd. Of misschien ben je op dit moment je stem aan het zoeken nadat je vandaag volop hebt meegezongen op de Nederland Zingdag in Barneveld. Vandaag kwamen er duizenden luisteraars en ook kijkers van het programma samen om daar te zingen met heel veel geliefde liederen tijdens de Nederland Zingdag. Wie je ook bent en waar je ook luistert, van harte welkom om vanavond dus zelf een lied aan te vragen. De NPO Luister-app die staat voor je open en je kunt ook bellen tot 11 uur vanavond naar 0800 3000 555. Het is een mooie traditie om als je gaat trouwen daarbij een tekst uit de Bijbel te kiezen. Een trouwtekst noem je dat dan. Woorden die je samen meeneemt je huwelijk in voor de rest van je leven. En voor Jan en Henny Kemverbeek uit Zwartsluis waren dat 50 jaar geleden de woorden uit Romeinen 8, de versen 32 tot en met 39. En Jan die zet er zelf bij de zekerheid van het geloof. Paulus die schrijft daar over de liefde van God in Christus. Een liefde waar niets tussen kan komen. Geen dood en geen leven, geen heden en geen toekomst. Op 29 september 1976 trouwden Jan en Henny, dus na afgelopen dinsdag 50 jaar geleden. En Jan die schrijft dat hun trouwtekst al die jaren een bemoediging is geweest in moeilijke en in dankbare momenten. En het lied dat hij vanavond ter ere van hun 50-jarig huwelijk aanvraagt, is dit lied van de Opwekkingband. Geest van Hierboven.

Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luisterapp of bel naar 0800 3000 555.

Geef ons vrede, hoorde je van Cela. En de muzikale fruitmand die is inmiddels al goed vertrokken. We zijn op pad om kleine geluksmomentjes uit te delen. Want ja, daar is een fruitmand voor. Hè. Je geeft hem weg en wie iets weggeeft, die wordt daar zelf vaak net zo blij van. Geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Ja, inmiddels is de fruitmand aangekomen in Amstelveen. Want daar woont de meest dierbare vriendin van Sabrina Romp. Namelijk Lammy Niebuhr. Sabrina die leerde haar kennen via de radio, via deze radiozender NPO Radio 5. En nou, ze wonen dan heel ver bij elkaar vandaan, zo'n 200 kilometer. Maar Sabrina die schrijft, door NPO Radio 5 en door de muzikale fruitmand zijn we toch altijd met elkaar verbonden. Nou Lammy, Sabrina die schrijft het volgende aan jou. Ik hoop oprecht dat je nu luistert. En je weet zelf ook heel goed waarom ik dit lied nu aanvraag. Ze weet dat jij ook dat je het momenteel zwaar hebt met veel geliefde mensen en ook met jezelf. Ze laat dan ook weten, ik bid elke avond voor je. Nou, Sabrina die vraagt dit lied ook aan voor je lieve moeder die onlangs 99 jaar geworden zou zijn. En Psalm 23, dat was haar favoriete psalm. Nou, Lammy, voor jou, namens Sabrina is dit het Christelijk Mannenkoor Groot Rotterdam en de Heer is mijn herder.

Het was een warme middag in 1885, heel lang geleden inmiddels, aan de kust van Zweden met Karel, een jonge prediker die daar met een paar vrienden naar huis liep na een kerkdienst, toen er opeens een hele grote onweersbui losbarstte. Donder en bliksem en daarna net zo snel weer rust. Ja, heel bijzonder tafereel. En thuis zette hij het raam open, richting de zee keek hij uit en ja, het water lag er spiegelglad bij. Ergens in de verte zong een lijster en in de verte luidden de kerkklokken. En dat was het moment waarop Karel de woorden van dit lied opschreef. All store good, o grote God. How great thou art werd zojuist gezongen door C.C. Winans. Ja, de lijnen van vanavond die staan nog steeds open. Misschien is er wel een lied dat jou vanavond raakt, of een lied dat je terugbrengt naar een bepaald moment in je leven. Dan hoor ik natuurlijk graag van je en mag je bellen naar 0800 3000 555... of een berichtje sturen met de NPO Luister-app. Zometeen ga ik even bellen met muziekjournalist Leon van Steensel. Hij kan weer een lied van harte aanbevelen. Maar nu eerst een ontzettend lieve boodschap van een oma richting haar kleinzoon. Stan ter Hamsel uit Rijssen, die is vorige week vrijdag op 25 september 16 jaar geworden. En als klein jongetje ging hij altijd heel graag mee naar de Nederland Zingdag in Utrecht, schrijft zijn oma. En dat is Reina Nieuwenhuis. En toen dit lied daar werd gezongen, toen zong Stan het uit volle borst mee. En oma die schrijft nu: toen ik het onlangs weer hoorde in de muzikale fruitmand, moest ik direct aan Stan denken. Dus bij deze, Stan, van harte gefeliciteerd namens je oma Reina Nieuwenhuis. Dit is het lied God van Licht van Les.

0: voor de verjaardag van Stan ter Harmsel uit Rijssen, 16 jaar geworden. Lef met God van Licht.
1: Van harte aanbevolen.
0: Aan de telefoon muziekjournalist Leon van Steensel. Hij kan vanavond een lied van harte aanbevelen van de Amerikaanse zanger Pat Barrett. Klopt hè, Leon?
2: Helemaal, yes.
0: Ja, het lied To Have and To Hold. Waarom verdient deze een keurmerk?
2: Nou ja, ten eerste omdat het gewoon echt een schitterend liedje is. Maar hij is ook een beetje onverwachts wat mij betreft. Komt van Pat's album Act Justly, Love Mercy and Walk Humbly uit 2021, moet ik zeggen. En ja, Pat is een aanbiddingsleider. Mensen kennen hem misschien zelf als naam niet, maar hij heeft bijvoorbeeld het liedje Good Good Father meegeschreven. Ja, dat is een bekend lied.
0: Ja.
2: En van een aanbiddingsleider als dat verwacht je niet dat hij een liedje gaat schrijven over een huwelijksjubileum. Maar dat heeft hij dus gedaan. Een liedje wat hij eigenlijk voor zijn vrouw schreef om terug te kijken op de eerste 10 jaar van hun huwelijk. En in die tekst komt dus ook dat alles langs. De trouwdag zelf, de kinderen die er ondertussen bij zijn gekomen. En ja, hij elke keer bezingt dat ontzettend mooi met die uitdrukking to have and to hold. En ik vind dat een hele mooie Engelse uitdrukking, omdat dat eigenlijk betekent ontvangen en vasthouden. Dus ja, wat een schitterend beeld bij een huwelijk. Hè? Je ontvangt elkaar en je houdt elkaar vast. Nou ja, hij doet dat heel mooi, hij bezingt het heel mooi, maar de allermooiste beschrijving geeft hij verderop in het liedje. Als hij zegt, liefde is eigenlijk als een mooie tuin die goed onderhouden is en daardoor de meest schitterende kleuren heeft. Nou, toen hij dat beeld gaf, toen dacht ik, ja, dit wordt het liedje. Want ja, het is natuurlijk niet alleen maar roze hartjes en alles is geweldig en gewoon verliefd bij een relatie. Liefde is ook volhouden als het stroef is en samen schuilen als het regent in die tuin. En ja, daarmee is die liefde die hij bezingt in To Have and To Hold is eigenlijk ook een beetje een weerspiegeling van die liefde die God laat zien door niet op te geven toen de mens zich van hem afkeerde. En ja, hè, er zijn niet zo heel veel huwelijksjubileum liedjes van gospelartiesten. Ik denk, ja, de bekendste is waarschijnlijk Stephen Curtis Chapman met I Will Be Here. Wat mij betreft mag deze nu in het rijtje klassiekers erbij van Pat Barrett, To Have and To Hold.
0: Kijk, in dit programma hebben we natuurlijk ook heel veel huwelijksjubilea die gevierd worden. Dus eentje om in de gaten te houden en te onthouden. Ontvangen en vasthouden, to have and to hold, bij deze van harte aanbevolen door Leon van Steensel.

0: To have and to hold. You're the Pat Barrett.
1: Geven maakt gelukkiger dan krijgen. Vraag ook een lied aan voor iemand anders via de NPO Luister-app. Of bel 0800 3000 555.
0: Ja, wie iets ontvangt, die mag ook iets uitdelen. Bertie, die weet er alles van, want voor haar verjaardag vorige maand kreeg ze een lied cadeau. En ze vond het lied zo mooi dat ze het graag nog eens wil horen, maar het dit keer terug wil geven. Ze vraagt de lied aan van het Urker Mannenkoor voor haar zusje Marta en haar zwager Klaas, die het haar dus cadeau deden vorige maand. En nu krijgen ze het met dezelfde liefde weer terug. Dus Marta en Klaas, deze is voor jullie namens Bertie, het christelijk mannenkoor Eiland Urk met de avondzang.

De avondzang van christelijk mannenkoor Eiland Urk. Vandaag is het 3 oktober, is het op meer plekken feest, want in Leiden vieren ze zoals ieder jaar het Leidensontzet, de bevrijding van het Spaanse beleg. In Barneveld werd vandaag de Nederland Zingdag gehouden. En ook in Zutphen is het feest, want daar viert Ellie van Leeuwen haar 85ste verjaardag. Officieel is ze maandag pas jarig, maar het wordt vandaag dus al gevierd. En daar is ook een mooi verzoek voor binnengekomen. Ze viert het vandaag dus met haar kinderen en kleinkinderen. En samen wordt dus de verjaardag gevierd. En Ellie, uw kinderen en kleinkinderen die schrijven dus 85 jaar alweer. Van harte gefeliciteerd. Ze zien dat het lastig is om het nu al een poosje alleen te moeten doen. Zonder pa en zonder opa. Maar ze zien ook dat u het maar naar uw kunnen goed probeert. Het leven van u dat is voor hen vaak druk en vluchtig. En daardoor zijn er voor u ook heel veel stille dagen. Toch staat er altijd wel iemand klaar om u te helpen, schrijven ze. Durf het gewoon te vragen. Ze wensen u een hele fijne dag en laten daarbij weten: leef uw mooist haalbare leven. Er wordt dus gezegd dat u de liederen van Cela heel erg mooi vindt. Dus namens uw kinderen en kleinkinderen de hartelijke felicitaties met het lied De Mensen Die We Missen. Dat lied wordt ook aangevraagd door iemand anders vanavond.

namelijk Doria voor Annette Groeneveld. Ze geniet elke week van alle mooie en bemoedigende liederen en teksten die haar hoop en uitzicht geven. Ik ben dankbaar dat ze zo trouw een aantal keren in de week mijn hondje uitlaat, omdat het mij door verminderde gezondheid meer moeite kost. Ik ben haar daar dankbaar voor. Dat laat Ria aan jou weten, Annette Groeneveld.

Waar woorden tekortschieten, spreekt muziek. Deel jouw muzikale bemoediging met iemand die het goed kan gebruiken. Via de NPO Luisterapp of bel naar 0800 3000.

Mentals en Testify to Love. Er komen vanavond hele mooie berichten binnen via de NPO Luister-app. Gerda, die luistert mee, hoorde eerder vanavond de avondzang voorbij komen van het christelijk mannenkoor Eiland Urk. En die liet ze horen aan haar vriendin met dementie in het verpleeghuis. En de woorden, die kon haar vriendin niet meer goed verstaan, schrijft Gerda. Maar ze vond het prachtig. Ze wiegde met gesloten ogen mee op de melodie. Ze genoot. En ook Helene die geniet vanavond van de muziek en dan met name van het mannenkoor. Ze heeft een fijne dag gehad. Vanmiddag ging ze naar de Bruna, naar de boekenwinkel dus, voor de kinderboekenweek. En ze kocht daar een paar leuke kinderboeken met het geschenk erbij. Nou, lezen doet ze vanavond nog even niet. Ze is wat moe, maar ze schrijft: dit luisteren doet me goed en is even op dit moment lekker rustig voor mij. Helene, geniet van de muziek, zou ik zeggen. En eerder vanavond hoorde je het verzoek van Sabrina voor Lammy. En dat verzoek is goed aangekomen, want Lammy die luistert mee in Stadskanaal. En ze laat weten, ik zit met een brok in mijn keel te luisteren en ik hoorde wat Sabrina heeft geschreven over mij. Bedankt voor dat mooie lied, ik moest echt even slikken. Nou, Sabrina, mooi dat je dat laat weten ook zo. En Claudia de Waard uit Berkel en Roderijs, die was vandaag op de Nederland Zingdag. En ze laat weten dat ze er ontzettend van heeft genoten. Het thema van deze Nederland Zingdag was: loof de Heer alle volken. En daarom vraagt zij vanavond Psalm 117 aan. De kortste psalm is dat uit de Bijbel, laat ze weten. Het liefst in samenzang. Nou, Claudia, ik heb even gezocht. Ik heb een mooie versie, hoop ik. Ik hoop tenminste dat je hem mooi vindt. Heb ik gevonden van het Reformatorisch Jongerenkoor Kol Sharim uit Amersfoort. En het wordt vanavond voor je gezongen onder leiding van Martien van der Zwan.

Psalm 117 was dat, op aanvraag van Claudia, die vandaag heeft genoten van de Nederland Zingdag. Dit is de muzikale vrijband tot 11 uur vanavond hier op NPO Radio 5. En als er nog een lied is dat ik vanavond voor of namens jou mag draaien, weet me dan te vinden in de NPO Luister-app of bel gratis naar 0800 3000 555.

In Brazilië leven gezinnen in het afgelegen Amazonegebied met honger en nauwelijks medische zorg. Een kleine ziekte kan daardoor grote gevolgen hebben. Met onze steun brengt de Bijbelboot voedsel, medische zorg, praktische hulp en Bijbels. Kinderen krijgen onderwijs, schoolspullen, kleding en speelgoed. Zo krijgen mensen nieuwe kansen en hoop. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Brazilië.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor. Aan het eind van de middag hield de politie een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar viel en werd uiteindelijk 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Werd uiteindelijk een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Vannacht koelt het af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman. Joeri van der Geest.

Randy Travis en The Heart of Worship. Het is een prachtig lied, ook een heel mooi verhaal wat erachter zit. Matt Redman, hij schreef dat lied. Net als het andere lied, 10.000 redenen, 10.000 reasons. Maar hij schreef dit lied, Heart of Worship, nadat er in zijn kerk heel veel gezongen werd. En de voorganger daar, die deed iets moedigs, want de band en de geluidsinstallatie die daar in de kerk stonden, die gingen een tijdje de deur uit. Er werd alleen nog maar gezongen met vocalen. Hij en zijn gitaar. En hij vroeg wat iedereen eigenlijk zelf meebracht voor God als ze op zondag de kerk binnenkwamen. Want sommige mensen die kwamen alleen nog maar voor de muziek en voor de mooie lichtshow en de fantastische muziek die daar met de gitaar en alles klonk. Maar de hele geluidsinstallatie die ging dus de deur uit. En nou, toen waren dus mensen die dachten, nou, dan kom ik niet meer naar deze kerk toe. Maar langzaamaan begonnen mensen steeds meer te zingen en te bidden en zelf ook te beseffen van ja, waar komen we nou eigenlijk voor in de kerk? Is dat voor de muziek en voor de mooie show die er omheen zit? Of gaat het uiteindelijk om de boodschap die er samenkomt en mogen we zelf ook meezingen? Nou, kort daarna schreef Matt Redman op zijn kamer het lied dat je net hoorde, wat gezongen werd door Randy Travis, Heart of Worship. Als alle muziek wegvalt, gaat het om de boodschap zelf. Dit is de muzikale fruitmand tot 11 uur vanavond hier te horen op NPO Radio 5. En het mooie van vanavond is dat niet alles nog vast ligt. Natuurlijk, hè, er kwamen de afgelopen dagen via de website al het een en ander aan verzoeken binnen. NPOradio5.nl/de muzikale fruitmand. Maar ook tijdens de uitzending komt er nog van alles binnen. Dus misschien is er vanavond nog ruimte voor jouw lied. Dan mag je dat laten weten om iemand anders te verrassen. Denk aan een buurvrouw die het momenteel zwaar heeft. Een vriend of een kennis die jarig is. Of gewoon iemand aan wie je vanavond denkt. Bellen mag gratis naar 0800 3000 555. Of je stuurt een berichtje met de NPO Luister-app. Eerder vanavond mocht ik al het lied How Great Thou Art draaien. En dat speelde zich ook af naar aanleiding van een onweersbui. Nou, het volgende lied heeft daar ook mee te maken. Een oud verhaal waarin een jonge Engelse predikant tijdens een wandeling werd overvallen door het noodweer. Hij vond een schuilplaats in een kloof in de rots. En daar zouden de eerste woorden in hem zijn opgekomen. Rock of ages cleft for me. Let me hide myself in thee. Rots der eeuwen, voor mij geopend, laat mij in u schuilen. Nou, in het Nederlands werd het dus vaste rots van mijn behouden Johan van der Veen uit Baflo. Die vraagt dit lied aan voor zijn vrouw Rennie.

Deo Cantemus met Vaste Rots van Mijn Behoud. Ik liet het net al even vallen, het lied 10.000 Reasons. Matt Redman die schreef dat lied, net zoals het lied Heart of Worship. Ja, in het Nederlands kennen veel mensen het als 10.000 redenen. 10.000 redenen tot dankbaarheid. En Helma die vraagt dit lied vanavond aan voor het bruidspaar Elsbeth en Marcel. Ze gaan trouwen, laat Helma weten. En als moeder wil ze daar even bij stilstaan door een lied in de muzikale Fruitmond aan te vragen. Elsbeth en Marcel, van harte gefeliciteerd. En voor jullie is dit het lied 10.000 redenen.

Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000.

A Jeffo Gate Quartet en When the Saints Go Marching In. Gebaseerd op het Bijbelboek Openbaring. Een boek vol visioenen en beeldtaal waar je niet zomaar even doorheen leest. Sommige mensen die lezen het als een beschrijving van wat er aan het einde van de tijd gaat gebeuren. En anderen die lezen het vooral als een troostboek voor de christenen die het toen zwaar hadden. Ja. Wat zeker is, is dat er een beeld in staat van een enorme menigte, zo groot dat niemand die kan tellen. Mensen uit alle volken en talen, in witte kleren, die daar staan voor de troon van God. En over die stoet zingt dit lied. Oh Lord, I want to be in that number. Heer, daar wil ik bij horen. When the saints go marching in. Dit is de muzikale fruitmand van de EO op de zaterdagavond. Het is 3 oktober, 10 minuten voor 10:30. En Arjo die vraagt vanavond een lied aan voor zijn moeder Wilna van Oosterhout. En hij laat weten: mijn moeder Wilna die heeft afgelopen woensdag een moeilijke, maar dappere keuze gemaakt. Ze had er 17 van de 30 bestralingen achter de rug, maar ze had zoveel pijn dat ze het niet meer aan kon verder te gaan met de bestralingen. Het geloof betekent veel voor ons. We vertrouwen op God dat ze goed zal herstellen en dat ze nog lang samen met mijn vader Henk mag genieten van hun opgroeiende kleindochters Lana en ook de pasgeboren Nola. Dat ze in de tijd van zorgen kijkend naar omhoog mag kijken, naar u. Biddend om een nieuwe morgen en een toekomst vol van hoop. Ook al heeft ze 1000 vragen, we bidden dat ze de kracht haalt uit haar geloof en uit dit lied. Lieve moeder, ik hou van je. Heel veel liefs van Arjo.

0: Als je de titel van dit lied met de ogen van nu leest, dan zou je waarschijnlijk denken dat de stratenvegers en vuilnisophalers in de hemel heel goed werk leveren. In de hemel is het schoon. Dat is de titel van het lied dat je net hoorde. Maar vroeger betekende schoon mooi. Dus een schone jonkvrouw, dat was dan ook geen pasgewassen jonkvrouw, maar een hele mooie. En zo gaat het lied over hoe prachtig het in de hemel is. Waar men zingt op blijde toon, in de hemel is het schoon. Je hoorde de christelijk gemengde koor, cantate Deo. En daarvoor Sela met een toekomst vol van hoop. Ja, het volgende lied is een lied van Lauren Daigle, Amerikaanse zangeres. En in dit lied zingt ze dat ze met twee stemmen in haar hoofd vecht. De ene stem die zegt dat ze niet goed genoeg is, dat ze tekort ziet. En de andere stem is de stem van God. En die zegt iets heel anders, namelijk dat ze geliefd is. En dat ze mag zijn wie ze is en dat haar waarde niet afhangt van wat ze zelf van zichzelf zegt en vindt. Nou, Lauren Daigle die schreef het vanuit haar eigen onzekerheid. En Iris die vraagt het vanavond aan in de muzikale fruitmand. En die laat weten, wat zou het mooi zijn om dit lied te laten klinken. En dan in het bijzonder voor alle mensen die denken dat ze er niet toe doen, maar die juist kostbaar zijn in Gods ogen. Hartelijke groeten van Iris. Nou Iris, ik vind hem ook zo mooi. Ik laat hem gewoon namens jou klinken hier op de radio.
1: I can't.

Suzanne van der Velde en laat uw vrede heerser en vader, mijn God, ik aanbid u. Ja, het duurt nog heel even hoor, maar het einde van de muzikale vrijband komt in zicht voor deze zaterdagavond. Maar dan is er natuurlijk nog ruimte voor een lied. Welk lied wil jij vanavond als laatste plaat van vanavond horen? Nou, je mag het doorgeven via de NPO Luister-app of bellen naar 0800-3000-555. Wat zou een toepasselijk slotlied voor deze zaterdagavond zijn? En nu eerst een lied dat al eeuwen meegaat. Want Bach die schreef de begeleiding ruim 300 jaar geleden. Nou, meer dan 100 jaar later zette de Franse componist Charles Gounod er een melodie overheen. En later kwamen daar dan weer de woorden van het Ave Maria bij. Het weesgegroet uit de katholieke traditie. Dat begint met de groet van de engel Gabriel aan Maria. Zoals je die ook kunt lezen in het evangelie van Lucas. Nou, het is een lied dat mensen meenemen op belangrijke momenten in hun leven. Bijvoorbeeld voor mevrouw Snel. Daar klonk dit lied op haar trouwdag. Toen zij trouwde, toen werd het Ave Maria gezongen. Lang geleden alweer, laat ze weten. En voor Karin Martens en Christophe is het vanavond een lied van troost. Want gisteren zouden ze eigenlijk naar een bedevaartsoord in België gaan. Maar Karin is ziek en mocht dus niet meereizen. En daarom vraagt Ellie dit lied voor hun aan, zodat Christophe het toch kan zingen voor Karin vanavond. Want geloof mij maar, dit zingt hij uit volle borst mee, schrijft ze. Karin, beterschap, met de groeten van Jetty van Helden en Ellie Elissen. Voor jullie en ook voor mevrouw Snel klinkt vanavond het Ave Maria.

Deze maand hoopt hij 86 jaar te worden, Cliff Richard. Hij was 20 en al een hele grote popster toen zijn vader overleed. En al dat succes kon de leegte die hij voelde niet vullen en ging hij op zoek naar antwoorden. Een paar jaar later lag hij op een avond op bed en vroeg hij of Jezus in zijn leven wilde komen. Nou, daar is op geantwoord, want op zijn 25e stond hij in Londen naast Billy Graham op het podium. En daar stond hij voor duizenden mensen en vertelde hij openlijk dat hij christen was geworden. Heel veel fans die waren toen bang dat het het einde van zijn carrière zou betekenen, maar dat viel gelukkig mee, want Cliff Richard is nog altijd actief. Inmiddels 85 jaar, maar deze maand hoopt hij 86 te worden. Je hoorde net met Psalm 23 in deze muzikale fruitmand, waar we natuurlijk heel veel psalmen draaien, dat al jarenlang. En zo ook nu, Psalm 116. Thea, die vraagt het aan. Thea van der Steen. En dat doet ze voor zichzelf, maar ook voor de man. Psalm 116, die bekend staat als God heb ik lief, klinkt nu in de uitvoering van het Urker gemeentekoor Immanuel onder leiding van Harm Hoeven.

Jackson en What a Friend We Have in Jesus. Het klonk vanavond speciaal voor Dirk uit Rotterdam, die zich wel eens eenzaam voelt, geen contact meer heeft met familie, maar dan wel dit lied aanvraagt. What a Friend We Have in Jesus. Alan Jackson zong het hier op de late zaterdagavond van NPO Radio 5. Antoinette die laat weten dat ze heeft genoten van deze muzikale fruitmand. Ze gaat slapen. Wens alle luisteraars een hele goede nacht toe. En gaat morgen ook weer meeluisteren. En bij Willeke werd het Ave Maria goed ontvangen. Ze is zelf katholiek en Maria heeft een grote plaats in haar hart, laat ze weten. En ze verheugt zich nu alweer op morgenavond, want dan duurt de muzikale fruitmand een uur langer. Nou, Willeke, jou ook een hele goede nacht. Een gezegende zondag alvast toegewenst. En morgenavond om 8 uur, dan hoop ik er inderdaad weer te zijn. Voor nu is het tijd voor het laatste lied van deze avond. En dat werd ingestuurd door Johan. Hij stuurt het mooie slotlied voor deze zaterdagavond. Waarheen zal ik mich wenden? Hij laat weten, het is een hele mooie uitvoering. Waarheen kunnen wij altijd alles wat ons broert neerleggen?

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. Een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters helpt na zijn arrestatie de FBI met het identificeren van andere leden. De man werd deze week opgepakt in Jordanië. De Amerikaanse inlichtingendienst zit achter de hackers aan, omdat ze anderhalve week geleden bekend maakten dat ze gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen hebben. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en aan het eind van de middag hield de politie een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie en vielen er miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht en trainde lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e. Toen werd hij na een val 12e. Jan-Roelof Kruithof was 89. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Het moet voorkomen dat er foto's gemaakt worden waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een snel draaiend rad zitten. Daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog en dat is op veel foto's online terug te zien. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt Nederland weer tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van zondag 4 oktober, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie en vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden en won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. En die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist, het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e en toen werd hij 12e. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaakten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af.